0: Weet je dat ze bij ons in de straat de stoep gaan vernieuwen?
1: Die is al klaar.
0: Klaar?
1: Vorige week al.
0: Oh, en die snackbar op de hoek, die gaat dicht.
1: Die is dicht.
0: Hoe weet je dit allemaal en ik niet?
1: Haarlem 105, staat er meteen op.
2: Lokaal nieuws, zodra het er is. Download nu de gratis Haarlem 105 app.
3: Dit is 105. Het is 2:00.
4: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig is hersteld. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. En in de jaren 90 won ze een Emmy voor de miniserie People Like Us. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze is 102 jaar oud geworden. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De politie werd opgeroepen na meldingen van een agressieve man. Volgens de Zweedse omroep SVT had hij een mes bij zich. Wat hij van plan was, is nog niet bekend. Binnen de coalitie zijn ze het niet eens over een oplossing voor de veranderingen rond vermogensbelasting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken dat ontstaat als box 3 wordt aangepast. Maar de VVD niet. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken waarmee erfbelasting kan worden ontweken. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: Ik zie het Spaarne stromen, hoor de bavo slaan en spring op de fiets, want de stad roept mijn naam.

0: is 105. Het is 3 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Christa Pike, de vrouw die vorige week een mislukte executie onderging, is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat meldt haar advocaat. De 50-jarige Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar ze bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. En in de jaren 90 won ze een Emmy voor de miniserie People Like Us. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze werd 102 jaar oud. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. De Kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. De UEFA onderzoekt een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël zondag. De Ierse voetballer Damien Doyle werd bespuugd door een Israëlische speler. Al wordt dat ontkend door de Israëlische Voetbalbond. Ook moest Israëlische voetballer Oscar Gloch na afloop door zijn teamgenoten in bedwang worden gehouden. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. 'S Ochtends is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

soms okura, 8 gangen. Soms tempura, champagne. Soms visvim, soms Gucci. Soms kom de garçon, soms Louis. Soms dansen en soms lichtjes. Soms drankjes, soms flitsen. Soms 150 paar kicks.

soms. Soms Tokio, soms Parijs. Soms puur, soms met ijs. Soms shows, soms aandacht. Soms weekend vanaf maandag. Soms allemaal chicks.

dag. Soms balen, soms huilen, soms. Soms liever niet naar buiten, soms. Soms bang zijn voor later.

En de mijne is bijna met geen pen te beschrijven. Daarom flitsen in mijn hoofd allemaal lijnen voorbij als HSL-trein of sneller Concordes waarschijnlijk.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Christa Pike, de vrouw die vorige week een mislukte executie onderging, is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat meldt haar advocaat. De 50-jarige Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpassen om dat gat te dichten. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. D66 en CDA steunen dat plan, maar de VVD is tegen. In de Amerikaanse staat Washington is een vrouw van 30 gearresteerd in verband met een schietpartij in Canada eerder dit jaar. Op 10 februari vermoordde een 18-jarige vrouw uit Tumbler Ridge haar moeder en halfbroer. Vervolgens schoot ze 6 mensen dood op haar voormalige middelbare school. En daarna doodde ze zichzelf. De vrouw die in de VS is gearresteerd, wordt ervan verdacht de schutter advies te hebben gegeven. Zo zou ze de schutter tips hebben gegeven over welk wapen ze moest kopen en hoe ze haar plannen geheim kon houden. Ook zou ze hebben aangeboden de dodelijke schietpartij te livestreamen. Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. In een speciaal ontworpen shirt was Messi zelf goed voor 1 doelpunt en 2 assists. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer. In de ochtend is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat melden haar advocaten. De 50-jarige Christa Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 dodelijke injecties toegediend, maar bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voordat ze volledig hersteld is. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze was 102 jaar oud. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken om dat gat te dichten. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. D66 en CDA steunen het plan, maar VVD is tegen. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer, 's ochtends eerst mistig, daarna zijn er zonnige perioden. In de middag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Ik sta. Wat er in onze regio gebeurt, wil je meteen weten. Niet morgen. De Haarlem 105-app geeft je een seintje zodra er belangrijk nieuws is. Uit Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. Je luistert live naar de radio, waar je ook bent. En wil je iets kwijt? Dan app je de studio. Zo vanuit de app.
1: Zo vanuit de app.
0: Haarlem 105, nu in je broekzak. Download de app. Gratis voor iPhone en Android. Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Krista Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig is hersteld. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenking kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes kunnen krijgen van €15.000. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer. 's Ochtends is het eerst mistig en daarna zijn er zonnige perioden. In de middag kan de temperatuur oplopen tot zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.
4: Dit is 100, 105. Weight of love on my shoulders. I thought that it would be easier than this.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Julien Dom. Het Spaarne Gasthuis kiest definitief voor nieuwbouw in Haarlem-Zuid. Daar komt een nieuwe 24-uurslocatie die in 2033 klaar moet zijn. Alle acute zorg en de spoedeisende hulp komen daar dan samen. In Hoofddorp blijft het ziekenhuis overdag open voor planbare ingrepen. En in Haarlem-Noord blijven de polyklinieken en de diagnostiek. De nieuwbouw kost in totaal zo'n 440 miljoen euro. Een man is gistermiddag met zijn scootmobiel in het water beland naast het veerpad. Het gebeurde 's middags. Het slachtoffer is door hulpverleners aan de kant geholpen en uiteindelijk met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie kwamen omstanders ook snel te hulp. Zij hielpen de man nog voordat de hulpdiensten er waren. Hoe de man in het water terecht kon komen is niet duidelijk. Bij de Brouwersvaart in Haarlem is een enorm grote tak van een treurwilg afgebroken. Het gebeurde in de nacht van maandag op dinsdag. En opvallend genoeg was het toen bijna windstil. Volgens Spaarne Landen kan het wisselende weer van de afgelopen maanden een rol daarbij hebben gespeeld. De boom is eerder gecontroleerd, maar toen werd er geen gevaar opgemerkt. En in Zandvoort is gisteren het startsein gegeven voor de herinrichting van de Middenboulevard. Wethouder Danielle Wiegmans trok daarvoor symbolisch een aantal straattegels uit de grond. Over de plannen is tientallen jaren gesproken. De boulevard krijgt nu een nieuwe inrichting, in het verlengde van eerder aangepakte Zuidboulevard. Tot aan het nieuwe strandseizoen wordt er doorgewerkt en na de zomer van volgend jaar wordt het project dan afgerond.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zegt haar advocaat. Vorige week woensdag zou Christa Pike worden geëxecuteerd, maar na twee dodelijke injecties bleef ze ademen. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. Hij zou agressief zijn geweest en een mes bij zich hebben gehad. Wat hij van plan was, is niet bekend. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Hij beëindigde zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Het weer eerst mistig, later in de ochtend zonnige periode. En de temperatuur kan oplopen tot 23 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem105.nl

0: Ik zou vandaag niet naar de turfmarkt gaan.
1: Ja, hoezo niet? Rug staat vast, alle uur.
0: Ja, maar hoe weet jij dat nou weer eerder dan dat ik dat weet?
1: Haarlem 105. Krijg ik gewoon op mijn telefoon. Zoals nu.
2: Niet van je buurman horen wat er speelt? Belangrijk nieuws uit je eigen omgeving, meteen op je telefoon. Download nu de gratis Haarlem 105 app. Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
3: Vandaag de Dag.
2: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
4: Dit is 105. Het is 7 uur.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Vanaf 2029 moeten veel mensen bij het vervangen van de cv-ketel verplicht overstappen op een hybride warmtepomp. Die werkt op stroom en dat betekent een lagere energierekening dan bij gas. Hybride warmtepompen kosten zo'n 6.000 euro. Een investering, zegt de minister.
6: Ik vind dit ook hele hoge kosten. En tegelijkertijd zie ik ook dat die hele hoge kosten nu ook zichtbaar zijn in wat mensen per maand of per jaar betalen aan hun energierekening.
5: Mensen die het niet kunnen opbrengen, kunnen een renteloze lening krijgen. Bewoners van appartementen en monumenten hoeven niet over te stappen. Nou, het volgende bericht, dat duurt even, want de muis die zit niet op de goede plek. En nu wel, Christa Pike is bij bewustzijn en aanspreekbaar, ondanks een mislukte executie vorige week. Volgens haar advocaat krijgt de 50-jarige vrouw nog steeds intensieve medische zorg in het ziekenhuis. Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. De executie werd afgebroken en Pike werd naar het ziekenhuis gebracht. Bij het Koninklijk Paleis in Stockholm heeft de Zweedse politie een gewapende man neergeschoten. Volgens de Zweedse omroep SVT had de man een mes bij zich. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Wat hij van plan was, is niet bekend. Lionel Messi heeft in Buenos Aires afscheid genomen van het Argentijnse elftal. Hij sloot zijn interland carrière af met een overwinning op Benin in een vriendschappelijke wedstrijd. Duizenden fans zagen hem nog 1 keer scoren.
7: Allí va Leo, va Messi, Messi, goal! Argentino, Argentino, Argentino de Leo de Messi.
5: Na afloop bedankte Messi de supporters in een afscheidsvideo. Het weer. Vanochtend is het op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Relatieve rust nog op de wegen in Noord-Holland. Op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen al wel 5 minuten vertraging bij knooppunt Rotterpolderplein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
9: Goedemorgen allemaal.
4: Pedro van Nooy.
9: Tot 10 uur is dit vandaag de dag. Fijn dat je erbij bent.

John Cougar Mellencamp. Hij noemde zichzelf ook wel John Cougar. Jack and Diane, The Story of Jack and Diane. John Cougar is vandaag jarig. Hij is vandaag 75 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd, John. Als je denkt, waar ken ik hem nou nog meer van? Nou, bijvoorbeeld van R.O.C.K. in the USA. Dat is ook al zo'n hit geweest van hem. En in de jaren 80 had hij nog een hit met eind jaren 80 met Paper in Fire. John Cougar Mellencamp. Dit is de opener voor woensdag 7 oktober alweer van vandaag de dag. Goedemorgen, tot 10 uur. Nieuws, weer, verkeer en meer op je radio. Mijn naam is Pedro van Looy en ik draai aan de knoppen tot 10 uur. En op een ochtend die... Nou, ik had verwacht dat het heel erg mistig zou zijn toen ik hier naartoe reed. Maar moet je eerlijk zeggen dat ik het nou ook wel mee vond vallen eigenlijk. Ja. Maar toch is het opletten geblazen hoor. Vooral als je naar het oosten gaat rijden, dus als je vanuit de kust zeg maar richting Utrecht die kant op gaat, dan kan je echt wel behoorlijk in de mist terechtkomen. En je hoort het net al bij de ANWB, verder eigenlijk helemaal geen last van verkeersproblemen op dit moment. Goed, het is de dag na de laatste interlandwedstrijd van Lionel Messi. Ik moest er even aan denken toen ik net het nieuwsbericht hoorde. Hè, dat gezeur en gedoe en gescheld en gevloek en met zijn privévliegtuig opstappen van Ronaldo. Hoe mooi is dan zeg maar dit afscheid van Lionel Messi. Ja toch? Het is ook de ochtend na de avond waarop Christa Pike weer bij bewustzijn is. Nadat zij vorige week een poging is gedaan om haar executie uit te voeren. En dan vraag ik me dus af... Ja, formeel heeft zij dus de doodstraf nu gekregen met 2 injecties. Is daarmee nu de kous af? Wat gebeurt er nu met haar? Want ze, wordt dus, nou, ze is dus weer bij bewustzijn hè, en ze herstelt weer. Gaan ze dan straks opnieuw de doodstraf uitvoeren? Ja. Dat vind ik een heel lastige dit. Volgens mij bestaat er in Amerika zoiets als double jeopardy. Dus je kan niet 2 keer voor dezelfde misdaad worden veroordeeld. Maar de vraag is even, kon je wel 2 keer op dezelfde manier de straf krijgen die bij 1 misdaad hoort? Dat vroeg ik me dan eigenlijk af. Nou, ik ben geen jurist. Misschien dat we daar later vandaag meer over horen als inderdaad duidelijk is dat zij gewoon bij bewustzijn is. En dat er uiteindelijk nu een besluit genomen moet worden. En hoe gaan we dan verder met Christa Pike? Nou, wat gebeurt er nog meer? Voorpagina nieuws vandaag op de kranten. Daar word je ook niet echt blij van. Steeds meer mensen gaan kanker krijgen de komende jaren. En het meest zorgwekkende eigenlijk is nog dat als je een beetje vooruit kijkt, ongeveer 20 jaar vooruit, dan zal de meest voorkomende kankersoort waarschijnlijk huidkanker zijn. En dat komt dan omdat we met z'n allen toch nog te veel als een soort kip in de braadslee in de zon gaan liggen en ons onvoldoende daartegen beschermen. Nou. En er is een hele generatie opgegroeid die eigenlijk nooit goed is ingesmeerd en vroeger regelmatig verbrand is. En daar toen nooit meer last van had, maar dan op latere leeftijd wel problemen met de huid krijgt. Nou, en dat blijkt dan toch de voorloper te zijn van iets dat zich mogelijk zou kunnen ontwikkelen tot huidkanker. Nou, allemaal geen lekker nieuws vandaag, hè? Dat is het allemaal niet. Nou goed, laten we maar kijken of we er toch gewoon 3 leuke uren met elkaar van kunnen maken. Ik vind het fijn dat je samen met mij bent opgestaan op een dag die nog helemaal donker is. Op een dag die ongeveer 20 graden gaat worden, waar wel de kans op regen gaat ontstaan. En het is heel donker en toen zat ik te denken, oh ja, ja, over 2,5 week dan gaat de wintertijd in Nederland in. Want die hebben we nog. En dan moet je weer gaan bedenken, moet de klok nou vooruit, achteruit, achteruit, vooruit. En ben je weer een week van de leg af en zo, weet je wel. Nou, dat duurt nog 2,5 week. Dit zijn de Jonas Brothers.

Justin Timberlake, I Can't Stop the Feeling. En daarvoor nog de Jonas Brothers en Who's in Your Head. 10:30, goedemorgen als je net je ene ooglid optilt en je hoort je wekkerradio aangaan. Of je zit al gewoon aan het ontbijt. Fijn dat je erbij bent. Het is vandaag de dag tot 10:00. Je luistert naar Haarlem 105. Met straks om 7:30 het Haarlem 105 nieuws met Julien Dom. Met onder andere aandacht voor de man die met zijn scootmobiel te water is geraakt. Het nieuwe jeugdhonk bij het Reinalda Park in Haarlem-Oost. Dat net open is en nu alweer vernield is. En een van de boulevards in Zandvoort is op de schop. En dat gaat nog even duren ook. Nou, dat hoor je straks allemaal om 7:30 in het Haarlem 105 nieuwsoverzicht.

hoort in de Disco 2 op Haarlem 105 met Remco Lanting. Diana Ross en Upside Down. Tijd voor nieuwe muziek op Haarlem 105. Er is een nieuwe soulster aan het firmament en zijn naam is Jalen Negonda. Hij was vorige week in Nederland.

Ik was hier in Paradiso in Amsterdam. Dat was in de Oosterpoort in Groningen. Vanuit betrouwbare bron van iemand die het concert in Groningen heeft bijgewoond, begreep ik dat het echt heel erg goed was en heel erg leuk was. Maar dat we hier nog wel een nieuw soort soulgeluid te pakken hebben. Jalen Gonda en Burning Temptation. Bijna 7:30, straks de hoofdpunten van het nieuws van de NOS. En ons eigen Haarlem 105 nieuwsoverzicht met Julien Dom. En op weg daar naartoe heb ik de Eagles voor je. Een lekkere klassieker. One of these.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Julien Dom. Het Spaarne Gasthuis kiest definitief voor nieuwbouw in Haarlem-Zuid. Daar komt een nieuwe 24-uurslocatie die in 2033 klaar moet zijn. Alle acute zorg en de spoedeisende hulp komen daar dan samen. In Hoofddorp blijft het ziekenhuis overdag open voor planbare ingrepen. En in Haarlem-Noord blijven de polyklinieken en de diagnostiek. De nieuwbouw kost in totaal zo'n 440 miljoen euro. Het nieuwe jeugdhonk bij het Rijnalda-park in Haarlem-Oost is na slechts 3 dagen officieel geopend te zijn als slachtoffer geworden van vandalisme. Een grote brand heeft het aanwezige meubilair flink beschadigd of zelfs verwoest. Bij de plek zijn brandbare stoffen gevonden. De politie noemt brandstichting dan ook aannemelijk. Voor het jeugdhonk werd 6.000 euro publiek geld beschikbaar gemaakt. Of er nog iets bruikbaar is na de brand, dat moet onderzoek uitwijzen. Een man is gistermiddag met zijn scootmobiel in het water beland naast het veerpad. Het gebeurde 's middags. Het slachtoffer is door hulpverleners aan de kant geholpen en uiteindelijk met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie kwamen omstanders ook snel te hulp. Zij hielpen de man nog voordat de hulpdiensten er waren. Hoe de man in het water terecht kon komen is niet duidelijk. En in Zandvoort is gisteren het startsein gegeven voor de herinrichting van de Middenboulevard. Wethouder Danielle Wiegmans trok daarvoor symbolisch een aantal straattegels uit de grond. Over de plannen is tientallen jaren gesproken. De boulevard krijgt nu een nieuwe inrichting, in het verlengde van eerder aangepakte Zuidboulevard. Tot aan het nieuwe strandseizoen wordt er doorgewerkt en na de zomer van volgend jaar wordt het project dan afgerond.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Veel mensen die vanaf 2029 een nieuwe verwarmingsketel nodig hebben, zullen een slimme hybride warmtepomp moeten kopen. Zo'n pomp haalt warmte uit de buitenlucht en het elektriciteitsnet, maar kan op koude momenten ook nog samenwerken met een cv-ketel op gas. FIFA-voorzitter Infantino noemt het racisme tegen de voetballers van Suriname volkomen onacceptabel. Gisteren maakten supporters van Guatemala in de wedstrijd tegen Suriname de hele tijd apengeluiden. De wedstrijd werd niet stilgelegd, terwijl dat wel in het antidiscriminatieprotocol staat. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigde hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Het weer vanochtend is het op veel plaatsen mistig, daarna zonnige periode. Vanmiddag wordt het 20 tot 23 graden, later gaat het regenen.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

zat gisterochtend in de auto. Ik luisterde naar mijn collega Rob Jonker bij Vandaag de Dag. Want ja, vandaag de dag is er natuurlijk elke dag, hè, door de week tussen 7 en 10. En in het weekend tussen 7 en 9. En ik hoorde dat die main course draaide. Die, de tribute band die als Bee Gees act gewonnen hebben. En daarna verder zijn gegaan, gewoon als main course. De grote successen boeken. En toen dacht ik, oh, ik kan ook wel eens een keer gewoon een echt liedje van de Bee Gees draaien. Ik zou bijna vergeten dat de Bee Gees er ook nog gewoon zijn, hè. Nou, dit was wel een beetje uit de nadagen, denk ik dan maar. Treasury van de Bee Gees op Haarlem 105. 8:08 geworden. Ja, er kwam leuk nieuws gisterenmiddag. Suzanne en Freek die hebben natuurlijk afgelopen zomer uitgebreid feest gevierd in de Gelderdoom. 10 keer een uitverkocht Gelderdoom in Arnhem. Dat is echt heel bijzonder, hoor, van zo'n duo. Zeker ook voor een Nederlandse act. En er komt een nieuw album aan, hè. Er zijn al wat singles van getrokken, maar er komt een nieuw album aan. Dat album dat heet Pijnstiller. Dat album komt uit op 13 november. Dus je moet nog een maandje geduld hebben voor de fans. En wat heel leuk is, is ze gaan nu geen grote stadionconcerten doen. Maar Suzanne en Freek hebben aangekondigd dat ze het hele album, en waarschijnlijk ook nog andere liedjes, live gaan spelen in een hele mooie, intieme show in Paradiso Amsterdam. En dat is altijd leuk, hè, want ik heb ook wel eens grote stadionconcerten van bands meegemaakt, zoals Toto bijvoorbeeld en Prince en de Rolling Stones bijvoorbeeld. Maar wat is het leuk als ze dan opeens in dat kleine, intieme, ja, klein, dat is allemaal relatief, hè, maar als ze dan in Paradiso staan, dan krijg je toch een heel ander gevoel. Je zit er dichter bovenop. Het is veel intenser. Nou goed, Suzanne en Freek gaan dus een eenmalig optreden geven met hun nieuwe album Pijnstiller in Paradiso. Wil je daarbij zijn, dan kan dat. Dan moet je wel 5 laptops aanzetten, de wekker klaarzetten. Want aankomende vrijdag om 10 uur, dan begint de voorverkoop voor dat eenmalige concert van Suzanne en Freek met hun nieuwe album in Paradiso. Vrijdag dus begint de verkoop om 10 uur. Moet je klaar zitten.

doctor, give me the news. I got a bad case of loving you. Ja, de vraag is, van welk kamp ben jij? Ben je van het kamp Haarlem? Of ben je van het kamp Haarlemmermeer? De soap kwam gisteren eindelijk ten einde. Gisteren is er een keuze bekendgemaakt. Wat zou het worden? Zou er een ziekenhuis in Haarlem blijven? Misschien wel een nieuw ziekenhuis? Of zou het toch het ziekenhuis in Hoofddorp worden? Dat de grote 24-uurs zorg krijgt. Nou, de knoop is doorgehakt. Tot grote teleurstelling van alles en iedereen in Haarlemmermeer. Het is Haarlem geworden. Het Spaarne Gasthuis gaat op de schop. Het huidige ziekenhuis wat daar staat mag nog heel even dienst doen. Maar daarnaast wordt dus een nieuw ziekenhuis gebouwd. Dat al in 2033 klaar moet zijn. Nou, dat vind ik altijd heel ambitieus. Want dat betekent dat het over een jaar of zes er moet staan. Ik vind dat heel ambitieus. Ik wil daar wel een wetje op leggen dat dat niet gaat lukken. Maar goed, laten we het daar maar niet over hebben. Het gewone ziekenhuis in Haarlem-Zuid blijft dus nog even open. Ondertussen wordt er een nieuw ziekenhuis gebouwd. En in Hoofddorp, ja, daar gaan ze dus de activiteiten afbouwen. Dat wordt dan een dagziekenhuis, zoals dat zo mooi heet. En de samenwerking met het Antonie van Leeuwenhoek, waar kankerpatiënten worden behandeld, dat blijft dan nog wel bestaan. En Haarlem-Noord blijft natuurlijk ook open. Ja, ik weet het niet wat ik ervan moet vinden. Kijk, feit is wel, hoe je het went of keert, is dat Haarlemmermeer over een paar jaar echt aanzienlijk meer inwoners heeft dan Haarlem. En dat wordt alleen nog maar meer. Dus ja, maar goed, ik heb die keuze niet hoeven maken. Hè, want volgens mij, als je de keuze maakt, is het nooit een goeie. We zullen zien hoe het uitpakt. Maar duidelijk is wel dat iedereen in Haarlemmermeer zeer teleurgesteld is met deze keuze. En dat de Haarlemmers in de Polonaise langs het Spaarne lopen. En dat het dus nog een paar jaar gaat duren. En dan uiteindelijk staat er een fonkelnieuw ziekenhuis in Haarlem-Zuid. Dat ook helemaal wordt uitgerust met alle moderne technieken. En klaar is voor een nieuwe toekomst. Ja, ik weet niet of je wel eens binnen bent geweest in het Spaarne Gasthuis. Het is ook wel tijd dat daar een nieuw ziekenhuis gebouwd gaat worden. Hoor.

legendarisch, hè? Die MTV-concerten. Waar al die grote bands unplugged kwamen spelen. Eric Clapton hoor je en Laila. Aan het begin, als je helemaal niet door had.

dat Laila was, hè? Maar ja, het was het wel, Eric Clapton. Hij is nog steeds still going strong. 5 voor 8 op Haarlem 105. Ik heb straks nog wat muziek voor je. Maar eerst nog even aandacht voor alle festivals in Haarlem. Want ja, we hebben natuurlijk het Oktoberfest gehad. Hè? En dan zijn we net maar terug nog van het Vinyl Festival. En dan komt het volgende festival er alweer aan. Want vandaag begint Jazz 023. 5 dagen lang, 12 concerten, 8 podia. Allemaal heerlijke jazzmuziek in de hele stad. Vandaag begint het hele feest in de Pletterij om 8 uur... met een grote openingsconcert. En de komende dagen kun je op veel verschillende locaties in de stad kun je genieten van mooie jazzmuziek. Miles Davis is er niet meer bij, helaas. Want nou, die is al een hele tijd geleden overleden. Maar dit is wel het 100ste geboortejaar van Miles Davis. Ik ga nog even op zoek voor je, want ik heb een mooi nummer van Miles waarop hij meespeelt met een popnummer. Dat klinkt dan wat minder jazzy, maar het is wel Miles Davis. En die, ik ga kijken of ik die even voor je kan vinden. Dan ga ik die het volgende uur voor je draaien. Dit is natuurlijk wel een klassiekertje van hem. Hè. Dit is zo wat. Goed, ik heb nog 1 plaat te gaan voor je op weg naar het nieuws van 8 uur van de NOS. Eens kijken wat we voor je in de aanbieding hebben. Oh, ik heb de Superman Lovers voor je klaarstaan. Dit is haar.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 8 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Werkgevers en werknemers gaan vandaag weer in gesprek met het kabinet. Half jaar geleden liepen de vakbonden weg vanwege de bezuiniging op de sociale zekerheid. Nu die van tafel zijn, willen ze weer praten, zegt economieverslaggever Aida Brands.
4: En Nederland staat natuurlijk best wel voor een aantal grote uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan de vergrijzing, de baanverlies door AI, maar ook een stijgende groep mensen die arbeidsongeschikt raakt. Best wel grote uitdagingen. Het kabinet wil dus ook dat de polder daarover meedenkt.
3: Het kabinet hoopt snel tot een sociaal akkoord te komen. De Amerikaanse president Poetin zegt dat hij binnenkort met de Russische president Poetin gaat praten over een mogelijk slachtoffer van de pest. De vrouw werkte in een Russisch laboratorium dat onderzoek doet naar de infectieziekte. Ze zou besmet zijn geraakt met de bacterie toen een reageerbuisje brak. Rusland ontkent dat ze aan de ziekte is overleden en zegt dat het gaat om een longontsteking. Toch wil Trump uitleg van Poetin. Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt blijft de komende 20 jaar stijgen. Het Integraal Kankercentrum verwacht dat in 2045 170.000 mensen de ziekte hebben. En dat komt deels door de vergrijzing.
5: We zijn over 20 jaar met veel meer mensen in Nederland. En vooral ook veel meer ouderen, die gemiddeld ook nog eens ouder worden. En aangezien kanker vooral voorkomt bij mensen van een oudere leeftijd, neemt het aantal kankerdiagnoses daarmee op.
3: Verwacht wordt dat vooral het aantal gevallen van huidkanker toe zal nemen. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatste nog levende actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Ze ontving een Oscar voor haar filmdebuut in de film On the Waterfront. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze was 102 jaar. Het weer vanochtend op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS-journaal.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ook in Noord-Holland kan het vanochtend lokaal mistig zijn. En verder al een korte file op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. 5 minuten vertraging voor knooppunt de Rotterpolderplein. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Pedro van Mooij.
7: Goedemorgen, welkom bij Vandaag de Dag.

Hij zongt al een keer op Bevrijdingspop in Haarlem. En hij zingt het waarschijnlijk ook over 2,5 week als hij hier in Haarlem is en in de veel staat. Paul Garrick, Over My Shoulder. Goedemorgen allemaal, het is 6 minuten over 8. Op woensdag 7 oktober. Het is licht aan het worden in Haarlem. Op een dag die droog begint, een beetje bewolkt begint, maar later in de dag toch wel langzaam komen de regenbuien eraan. Hè. Komt het echt onze kant op? Het wordt vandaag nog een keer 20 graden volgens mij. Maar dan komt er toch echt meer regen aan. Ik merk het ook in huis. Ik weet niet of jij dat ook hebt. Maar ik vind het toch s'avonds echt wel wat frisser in huis worden. Ik heb nog steeds niet op de knop van de kachel gedrukt. Een soort wedstrijdje geworden van wanneer, hoe lang kan je het volhouden om de kachel niet aan te zetten. Nou, de hele maand september heeft hij al niet aangestaan. Dat was volgens mij vorig jaar. Vorig jaar lukte dat volgens mij niet. En dit jaar zijn we dus al dik in oktober, hè, 7 oktober. En de kachel heeft nog niet aangestaan. Dat is goed voor de gasvoorraad, zullen we maar zeggen. Goed. Dit uur natuurlijk nieuws, weer, verkeer en meer op je radio. En je hebt toch gehoord, hè, van de week. Er zijn Michelinsterren uitgedeeld, ook in onze regio, voor goede restaurants. En ik vroeg me af, wat kost het nou tegenwoordig om bij een sterrentent te eten? Dus dat heb ik eens even voor je uitgezocht. En hoe zit het met de verkeerschaos in Haarlem? Gaat het echt een infarct worden vanaf morgen? Twee onderwerpen waar ik je dit uur nog even over wil bijpraten. Nou, en ik kom toch ook nog even terug op Haarlem Jazz. Ik moet er toch even nog meer over vertellen. En ik vind het ook leuk om gewoon nog even muziek te draaien die daar een beetje bij in de buurt komt. Hè. Bijvoorbeeld Jamie Colum. Sommige mensen noemen het jazz, andere mensen noemen het gewoon zingen. Ja, maakt mij niet uit hoe je het noemt. Het is gewoon lekkere muziek. Jamie Colum, Get Your Way.

1988 schrijven we dat Miles Davis meespeelde bij Scruddy Politti. Die kwamen toen met het album Provision uit. En ik zat dat album te luisteren en opeens dacht ik, dit is Miles Davis. En ja hoor, het was Miles Davis. En ik heb even uitgezocht hoe dat nou kwam. Nou, het is niet helemaal duidelijk waarom die meespeelde. Wat wel duidelijk was, is dat Miles Davis had het album Tutu uitgebracht. Een legendarisch album. Dat hij helemaal samen met Marcus Miller heeft gemaakt. En daar staat een nummer op van Scruddy Politti. Dus ik denk dat daar een beetje de link zat. Dat hij dacht dat een leuk nummer van Scruddy Politti. En dat Scruddy Politti toen dacht van, hey, Miles, wil je niet meer mee mij blazen? Uiteindelijk heeft Miles Davis ook nog nummers van Michael Jackson gecoverd. Hij heeft meegespeeld bij Tsuguro Fornaciari. Later ging hij meer richting de hip-hop met zijn muziek. Hij heeft met Prince samengewerkt en dit jaar is zijn 100ste sterfdag. Miles Davis, een hele grote naam in de jazzwereld. En waarom vertel ik dit nou? Nou, niet omdat Miles Davis centraal staat, maar wel omdat het jazz in Haarlem is. Vandaag begint 023 Jazz. 5 dagen lang jazz in de stad. Op heel veel verschillende plekken kun je terecht. Er zijn 12 concerten op 8 verschillende podia. Onder andere in de Pletterij, in Pil, natuurlijk in het Patronaat. Zoek het hele programma op en ga lekker luisteren en kijk wat je aanspreekt. Hè, want het verschilt echt wel. Er staan zangers, er staat een big band, er staat een strijkband. Je kan het zo gek niet verzinnen. En als je nog een complete lekkere nazit wil hebben, dan kun je natuurlijk altijd nog op zondagavond luisteren tussen 10 en 12 naar Jazz Orno op Haarlem 105. Dus vanaf vandaag 5 dagen lang jazz en blues in ons mooie Haarlem.

Somber, my body isn't ready. Het is bijna 8:59 geworden op Haarlem 105. Straks het Haarlem 105 nieuwsoverzicht met Julian Dom. En natuurlijk ook de hoofdpunten van het nieuws van de NOS. Bij ons eigen nieuws, ja natuurlijk. Het nieuws dat het Spaarne Gasthuis definitief voor nieuwbouw heeft gekozen hier in Haarlem. Man met zijn scootmobiel te water. De boulevard, een van de boulevards in Zandvoort, is sinds gisteren op de schop voor een grootschalige verbouwing die lang gaat duren. En vandalen hebben nu al het nieuwe jeugdhok bij het Reinalda Park in Haarlem-Oost vernieuwd.

zijn nog de laatste resten van Harry Styles. En Dance No More. Bijna 8:30 op Haarlem 105. Dit zijn de Beatles.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Julien Dom. Het Spaarne Gasthuis kiest definitief voor nieuwbouw in Haarlem-Zuid. Daar komt een nieuwe 24-uurslocatie die in 2033 klaar moet zijn. Alle acute zorg en de spoedeisende hulp komen daar dan samen. In Hoofddorp blijft het ziekenhuis overdag open voor planbare ingrepen. En in Haarlem-Noord blijven de polyklinieken en de diagnostiek. De nieuwbouw kost in totaal zo'n 440 miljoen euro. Bij de Brouwersvaart in Haarlem is een enorm grote tak van een treurwilg afgebroken. Het gebeurde in de nacht van maandag op dinsdag. En opvallend genoeg was het toen bijna windstil. Volgens Spaarnelanden kan het wisselende weer van de afgelopen maanden een rol daarbij hebben gespeeld. De boom is eerder gecontroleerd, maar toen werd er geen gevaar opgemerkt. Het nieuwe jeugdhonk bij het Rijnalda-park in Haarlem-Oost is na slechts 3 dagen officieel geopend te zijn als slachtoffer geworden van vandalisme. Een grote brand heeft het aanwezige meubilair flink beschadigd of zelfs verwoest. Bij de plek zijn brandbare stoffen gevonden. De politie noemt brandstichting dan ook aannemelijk. Voor het jeugdhonk werd 6.000 euro publiek geld beschikbaar gemaakt. Of er nog iets bruikbaar is na de brand, dat moet onderzoek uitwijzen. En in Zandvoort is gisteren het startsein gegeven voor de herinrichting van de Middenboulevard. Wethouder Danielle Wiegmans trok daarvoor symbolisch een aantal straattegels uit de grond. Over de plannen is tientallen jaren gesproken. De boulevard krijgt nu een nieuwe inrichting, in het verlengde van eerder aangepakte Zuidboulevard. Tot aan het nieuwe strandseizoen wordt er doorgewerkt en na de zomer van volgend jaar wordt het project dan afgerond.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Werkgevers en werknemers gaan vandaag met het kabinet om tafel. Eerder liepen de vakbonden weg, maar nu de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn geschrapt, willen ze weer praten. President Trump zegt dat hij binnenkort met president Poetin in gesprek gaat over een mogelijk slachtoffer van de pest. De vrouw werkte in een Russisch laboratorium en zou besmet zijn geraakt met de pestbacterie toen een reageerbuisje brak. Rusland zegt dat ze is overleden aan een longontsteking. En de rondvaartboot die gistermiddag vastliep langs de kust bij Zeeuws-Vlaanderen is vanzelf weer losgekomen van de zandbank. Toen de boot vastliep waren er 75, vooral oudere mensen aan boord. Ze werden met reddingsboten geëvacueerd. Het weer na de mist van vanochtend zijn er zonnige perioden. Straks bij vanmiddag 20 tot 23 graden. Later op de dag gaat het regenen.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 25 kilometer file op de wegen in Noord-Holland. Zo heb je 5 minuten vertraging op de A10. Als je vanuit Koenplein naar knooppunt de Nieuwe Meer rijdt, kom je bij Amsterdam buiten Vildert in de file. En een kwartier vertraging op de N516 vanuit Osaan naar Zaandam voor de aansluiting met de N203. 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's.

Stroom uit Groningen. De band heet IOS, oftewel Is Ook Schitterend. En eind jaren 90 hadden ze een knijter van een hit. Echt een enorm grote hit met Voltooid verleden tijd. Stond echt, nou, ik denk misschien wel 3/4 jaar in de top 40 in die tijd. En het was toen echt wel een hele bekende nederpopband, zeg maar. Met nou, gewoon heel herkenbaar repertoire. Ik bedoel, dit klinkt toch echt weer anders dan Van Dikhout bijvoorbeeld. Hè? Of anders dan Het Goede Doel. Maar IOS stopte ermee in 2010. Toen waren ze gewoon klaar. Toen dachten ze, nou, het is over, het is op, de koek is op. En wat je wel vaker ziet dan, hè, de laatste tijd, is dat die bandjes die toen gestopt zijn, die komen heel langzaam weer terug. En hetzelfde geldt voor Is Ook Schitterend. Ze zijn er weer, ze treden weer op. En het leuke nieuws is, morgenavond kun je ze zien. Want dan staan ze hier in het Patronaat in Haarlem. En ik heb net even gekeken en het is nog niet uitverkocht. Dus als jij nou misschien wel een fan was van Is Ook Schitterend, of misschien als je dit gehoord hebt, denk je, nou, dit is ook wel leuk. Nou, dan kan je morgenavond naar het Patronaat, naar Is Ook Schitterend. Iedereen heette het nummer dat ik draaide.

De Black Eyed Peas en Where is the Love? Het is bijna 8:15 op Haarlem 105. Ja, deze week zijn de Michelinsterren uitgedeeld. En natuurlijk ook hier in de regio. Hè. 2 sterren voor de Bokkendoorns in Overveen. 1 ster voor Ratatouille hier in Haarlem en Bistro ML. En ook nog 1 ster voor Cheval Blanc in Heemstede. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb denk 2-3 jaar geleden voor het laatst bij een sterrentent gegeten. Ik dacht, wat zou. En dat was niet in Haarlem overigens. En toen dacht ik, wat kost dat eigenlijk tegenwoordig? Want alles is natuurlijk allemaal duurder geworden. Maar het is natuurlijk leuk dat je hoort van die sterren. En het is ook altijd fantastisch eten. Het gaat ook vooral om de beleving die erbij zit. Dus ik heb even zitten kijken gisteravond. Als je bijvoorbeeld naar de Bokkendorens wil, daar kun je al beginnen met 4-gangen menu. Voor €145 per persoon. Nou, dat weet je, dat vind ik op zich. Ja, het is een hoop geld, maar ik vind het nog wel meevallen eigenlijk. Heb je natuurlijk alleen nog niks te drinken, hè? Dus nou ja, dan moet je eigenlijk gewoon een lekker wijnarrangementje erbij hebben of zo. Nou, dat kost je dan denk ik ook voor 4 gangen, 4 glazen wijn. Ja, weet toch ook wel weer €30 verder, denk ik. Dus ik denk dat je toch gauw voor €200 per persoon daar gaat eten als je een 4-gangen menuutje doet. Als je à la carte gaat eten, ben je echt een stuk duurder uit, hoor. Nou, toen heb ik nog even gekeken bij Ratatouille. Daar hebben ze ook 4-gangen menu op de kaart staan. Goedkoopste variant daar is €110 pp. Ook ex-drinken natuurlijk nog. En bij Bistro ML en bij Cheval Blanc, daar kun je onder de €100 terecht voor 4-gangen menu. Bij Cheval Blanc in Heemstede heb je al 4-gangen menu vanaf €95. Bij Bistro ML betaal je €99. Ja, het is een hoop geld, ja. Maar het is wel heel bijzonder als je zo'n avond gaat eten in zo'n restaurant. Het is toch net even wat anders dan een satéetje om de hoek. Daar heb ik overigens niks op tegen. Want ik vind het heerlijk om gewoon in mijn eigen buurtcafé of buurtrestaurant gewoon een satéetje te bestellen of een lekker biefstukje te eten. Maar dit is natuurlijk een iets andere beleving. Maar goed, dan heb je een beetje idee wat je nodig hebt aan spaarcentjes als je daar een avond wil gaan eten. Nou, en je moet natuurlijk wel ruim van tevoren reserveren. Hè? Want zeker als die sterren zijn uitgedeeld, dan wil iedereen daar gelijk gaan eten, toch? Hè? Dus dan moet je waarschijnlijk wel even op de wachtlijst. Goed. Haarlem 105 met Young Gun Silver Fox.

Standing on the edge. Ja, het is nu een graadje of 16 buiten. Het is echt wel licht geworden. Ik zie wat sluierbewolking als ik naar buiten kijk. De lucht voelt een beetje vochtig aan. Het kan nog zijn dat je hier en daar een neveltje tegenkomt. Een strookje van de mist. Komende 24 uur overwegend bewolkt. Met toch wel wat opklaringen ook. Temperatuur loopt op richting 20 graden. Later, vooral vanavond en vannacht, neemt de kans op regen toe. De wind is matig en er kunnen later wat windstootjes bij komen. Ja. Nou, je bent er maar op voorbereid. Laten we eens even kijken naar de situatie op de weg. Want hoewel het woensdag is, staan er toch gewoon files. Als je van Den Haag naar Amsterdam gaat rijden, dan kom je in twee files terecht op de A4. Om te beginnen voor Nieuw-Vennep. Daar is een ongeluk gebeurd. Dat betekent dat er bij Roelofarensveen ongeveer daar staat zo'n 8 kilometer file. Levert je bijna 20 minuten vertraging op. De linker rijstrook is daar dicht door dat ongeluk. Nou, als je daar voorbij bent of je komt net snel weg op, dan ga je richting Schiphol. En dan kom je daar in de gebruikelijke dagelijkse file tussen Schiphol en het knooppunt de Nieuwe Meer. Daar langzaam rijdend en stilstaand verkeer over een lengte aan het verkeer over een lengte van 6 kilometer. Gaan we naar de A9.

Bruno Mars en On My Soul. En daarvoor nog Living in a Box. En Living in a Box. Bijna 9 uur. Dit is Sabrina Carpenter en Espresso.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 9 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Nu de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn geschrapt, willen de bonden weer praten met het kabinet. Door het schrappen van de bezuinigingen op de WIA en de WW is op de begroting een gat ontstaan van 2,4 miljard. Het kabinet is blij dat de sociale partners nu mee willen werken aan een akkoord. Het is vandaag 3 jaar na de aanslag van terreurorganisatie Hamas op Israël. Op verschillende plekken in Israël worden de 1200 doden herdacht. Het is altijd niet duidelijk of en hoe de aanslag voorkomen had kunnen worden. Premier Netanyahu ontkent fouten gemaakt te hebben, zegt hoogleraar Peter Malcontent.
4: Wat hij eigenlijk tot nu toe heeft gedaan is zeggen van, nou, als iemand er verantwoordelijk voor is aan de Israëlische kant, dan ben ik het niet. Maar dan zijn dat het leger en de veiligheidsdiensten.
3: Over een paar weken mogen Israëli's voor het eerst naar de stembus sinds het uitbreken van de oorlog. Een Australische oud-bisschop moet een paar jaar de cel in vanwege seksueel misbruik van 2 Aboriginal mannen. De 76-jarige Saunders werd schuldig bevonden aan een verkrachting en 12 gevallen van aanranding. Als bisschop had hij een belangrijke rol binnen de Australische kerk en kon hij jarenlang zijn gang gaan in het afgelegen gebied Kimberley. Als het aan het kabinet ligt, moet een kapotte cv-ketel over 3 jaar verplicht worden vervangen door een hybride warmtepomp. Die werkt op stroom in plaats van gas. Het kabinet hoopt hiermee een stap te zetten in de klimaatdoelen, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
5: Daarvoor moet het gebruik van aardgas fors omlaag. En het kabinet ziet die hybride warmtepomp als een tussenstap op weg naar een aardgasloze verwarming voor alle gebouwen in 2050.
3: Verplichting geldt niet voor iedereen. Bewoners van appartementen en monumenten zijn uitgesloten omdat het plaats van warmtepompen in die woningen een stuk moeilijker en dus ook duurder is. Het weer. Vanochtend is het op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De Noord-Hollandse wegen nu wat vertraging op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam. 20 minuutjes tussen Naarden en knooppunt Watergraafsmeer rijdt het langzaam. Dan nog eventjes naar de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel. Bij knooppunt Amstel 10 minuten vertraging. En op de A27 Almere-Gorkum 7 kilometer file tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd. Want het rijdt daar wel door hoor. 10 minuutjes vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
7: Goedemorgen allemaal.
2: Pedro van Mooij.
7: Ja, welkom bij het derde laatste deel van Vandaag de Dag voor deze woensdag de 7 oktober.

Ramazzotti. Cosa della vita. Ja, Eros Ramazzotti, wat een verhaal. Hij zou naar Nederland komen volgend jaar. En naar België. Hij is met een wereldtour bezig. Hè? Una storia importante. Daar was hij aan begonnen eigenlijk. Of hij zou er gaan beginnen. In ieder geval, hij zou volgend jaar in april zou hij naar Nederland komen. Zou hij optreden. Maar het optreden is met maar liefst een jaar uitgesteld. Want Eros heeft stembandproblemen. En is inmiddels ook geopereerd aan zijn stembanden. En moet dus nu gewoon rust houden. En als hij dan weer kan zingen, dan gaat hij dus niet de hele tournee, hup, patseflats, in één keer weer oppakken. Maar dat gaat hij dan gedoseerd doen. Nou, dat vind ik op zich een hele verstandige keuze. En dat betekent dus dat het optreden in Nederland met een jaar is uitgesteld, maar liefst. Dus hij komt nu in april 2028 alsnog naar Nederland. En dan kunnen we hem alsnog gaan zien. Eros Ramazzotti hoor je. En Cosa della Vita, de opener voor het derde en laatste deel van vandaag de dag voor deze woensdag, de 7e oktober. Een dag die, ja, waar nog veel nagepraat zal worden over de keuze voor het ziekenhuis, denk ik. Ik had het hier op de redactie ook al even over. Ja, wat is nou de juiste keuze? Ja, iedereen kan zijn eigen pleidooi houden. Hè. De Haarlemmermeerders zullen zeggen, het had bij ons gemoeten. Want we hebben een prachtige centrale locatie en we zijn goed aanrijdbaar vanaf alle plekken. En we hebben voldoende ruimte om te bouwen. En Hoofddorp is zo langs op Haarlemmermeerders groter dan Haarlem. De Haarlemmers zeggen, ja, maar wij zijn een grote stad. En als mensen uit het noorden moeten komen, vanuit Haarlem of vanuit de Bollenstreek, dan is Haarlem eigenlijk gewoon een hele andere plek. Ja. Zeg het maar, zeg het maar. Maar goed, uiteindelijk heeft het bestuur een keuze gemaakt. En er komt dus een nieuw ziekenhuis dat gebouwd nog moet gaan worden in Schalkwijk op de plek van de parkeerplaats waar nu nog bij het Spaarne Gasthuis. En wat ik alleen optimistisch vind is dat ze dan zeggen dat het in 2033 klaar moet zijn. Als ik even, dat is gewoon over 5,5 jaar, 5 jaar ongeveer moet dat ziekenhuis er staan. Nou, ik zie bezwaarprocedures, ik zie ontwerptekeningen, ik zie een hoop gedoe, ik zie geld. Nou, kortom. Ik heb er een hard hoofd in dat dat nieuwe ziekenhuis er dan ook daadwerkelijk al staat. Maar goed, er staat nu nog een ziekenhuis. En dat kunnen we voorlopig nog gebruiken. En in Haarlemmermeer komt dan gewoon de dag opvangen. Voor al die dingen die dagelijks moeten gebeuren. Waar je niet voor opgenomen hoeft te worden voor langer dan 1 dag in het ziekenhuis. En Haarlem-Noord blijft ook open. Nou, uiteindelijk zal iedereen er wel tevreden mee zijn. Maar er zal hier en daar echt nog wel wat gemopperd worden de komende dagen. Goed, ik wil dit uur nog even met je hebben over de Walk of Life in Haarlem. We gaan het even hebben over de mogelijke verkeerschaos die gaat ontstaan. En dan bedoel ik niet de verkeerschaos op de snelweg, maar omdat in Haarlem wel een belangrijke verkeersader een paar dagen dicht gaat. Daar moeten we het echt even over hebben. En natuurlijk heb ik een lijstje met heerlijke platen voor je. Heb ik straks om 9:30 het Haarlem 105 nieuws met Julie en Dom. Kijk ik nog wat er verder aan file staat en of er ander nieuws uit de kranten voorbij komt. Nou, dat zijn zo'n beetje voor het komend uur nog de ingrediënten.

NCC. Good morning, George. Ja, een nummer dat ik er niet zo heel vaak van zo. Kevin Godley, een van de bandleden van NCC. En die we natuurlijk ook nog kennen van Godley and Queen. Met een Englishman in New York. Die is vandaag jarig 81 jaar geworden. Mijn hemel. Ja, al die bandleden worden allemaal maar oud, hè. Dit is Son Milieu, 24 Hours.

up-tempo werk van Nothing But Thieves is er nu weer een wat langzamere single uitgekomen. A Different Kind of Happiness. Het is de nieuwe single van het vijfde album van Nothing But Thieves, het album Stray Dogs. En volgend jaar dan staan ze in januari in de Ziggo Dome in Amsterdam. Straks het Haarlem 105 nieuwsoverzicht met onder andere aandacht natuurlijk voor de nieuwe bouwkeuze voor het Spaarne Gasthuis. Een man die met zijn scootmobiel te water is gegaan. De boulevard in Zandvoort op de schop, één van de boulevards. En vandalen die nu alweer het nieuwe jeugdronk hebben vernield bij het Reinalda Park in Haarlem-Oost. Goed, nog even kijken naar de situatie op de weg in onze regio. Als je op de A4 rijdt van Den Haag naar Amsterdam, daar kom je tussen knooppunt Battenverdorp en knooppunt de Nieuwe Meer in een file van 3 kilometer terecht. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Op de A9 van Battenverdorp naar Amstelveen Stadshart, 11 minuten vertraging, 4 kilometer stilstaand verkeer. En er is een ongeluk gebeurd daar. Langzaam rijden. Twee rijstroken zijn inmiddels dicht. Dus nou, dat wordt misschien nog wel wat erger daar. En dan op de A10 voor het knooppunt Amstel, als je vanaf Koenplein komt. 6 kilometer langzaam rijdend verkeer. De linker rijstrook is daar dicht, omdat er bergingswerkzaamheden aan de gang zijn. Nou, als we het dan toch over verkeer hebben, laten we dan maar even kijken naar morgen en de dagen daarna. Woon je in Haarlem, dan is misschien toch wel het advies om te kijken of je echt voor je werk de weg op moet als je richting Amsterdam moet, of dat je misschien niet beter thuis kan werken, of dat je het OV kan kiezen. Want wat gaat er gebeuren? Vanaf morgen gaat een deel van de Schipholweg dicht bij het Spaarneplein rond de Europaweg. Dat gaat morgenavond gaat die weg dicht en dan gaat die maandagochtend pas weer open. Dus het hele weekend kun je dan er niet rijden. En het autoverkeer kan ook niet over de buitenrustbruggen. Vooral op vrijdag wordt er een grote drukte verwacht vanwege gewoon werkverkeer. Dus het advies van de wethouder van Haarlem, Robert Berghout van Pro, die zegt ook: als het kan, werk zoveel mogelijk thuis. En als je wel de auto instapt en je hebt bijvoorbeeld Google Maps, zet het aan. Want dan krijg je een alternatieve route aangeboden. Want ja, er moet gewerkt worden daar aan het OV-knooppunt. En er wordt voorlopig nog gewerkt, hè, want het is pas in 2029 helemaal klaar. Maar hou er dus rekening mee dat vanaf morgenavond 8 uur tot maandagochtend 5 uur het Spaarneplein, Schipholweg 1205 bij de buitenrustbruggen afgesloten wordt voor het verkeer en dat er omleidingsroutes worden ingesteld. Ja, nou, als je toch de keuze hebt, zou ik zeggen: het is vrijdag. Misschien nog gewoon even lekker thuiswerken. Dan een beetje wat vroeger aan het weekend beginnen. Een flesje wijn opentrekken en zo. Ja, waarom ook niet, hè? Je hebt gewoon een goed excuus. Je zegt tegen je baas: ja, de weg is niet.

The Sound of Motown met de Detroit Spinners en de Rubber Band Man. Het is bijna 9:30, straks de hoogtepunt van het nieuws van de NOS. En ons eigen Haarlem 105 nieuwsoverzicht met Julien Dom. Met op weg daar naartoe met Steven Zenz en Way of the World.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Julien Dom. Het Spaarne Gasthuis kiest definitief voor nieuwbouw in Haarlem-Zuid. Daar komt een nieuwe 24-uurslocatie die in 2033 klaar moet zijn. Alle acute zorg en de spoedeisende hulp komen daar dan samen. In Hoofddorp blijft het ziekenhuis overdag open voor planbare ingrepen. En in Haarlem-Noord blijven de polyklinieken en de diagnostiek. De nieuwbouw kost in totaal zo'n 440 miljoen euro. Een man is gistermiddag met zijn scootmobiel in het water beland naast het veerpad. Het gebeurde 's middags. Het slachtoffer is door hulpverleners aan de kant geholpen en uiteindelijk met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie kwamen omstanders ook snel te hulp. Zij hielpen de man nog voordat de hulpdiensten er waren. Hoe de man in het water terecht kon komen is niet duidelijk. Bij de Brouwersvaart in Haarlem is een enorm grote tak van een treurwilg afgebroken. Het gebeurde in de nacht van maandag op dinsdag. En opvallend genoeg was het toen bijna windstil. Volgens Spaarne Landen kan het wisselende weer van de afgelopen maanden een rol daarbij hebben gespeeld. De boom is eerder gecontroleerd, maar toen werd er geen gevaar opgemerkt. En in Zandvoort is gisteren het startsein gegeven voor de herinrichting van de Middenboulevard. Wethouder Danielle Wiegmans trok daarvoor symbolisch een aantal straattegels uit de grond. Over de plannen is tientallen jaren gesproken. De boulevard krijgt nu een nieuwe inrichting, in het verlengde van eerder aangepakte Zuidboulevard. Tot aan het nieuwe strandseizoen wordt er doorgewerkt en na de zomer van volgend jaar wordt het project dan afgerond.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt blijft de komende 20 jaar stijgen, verwacht het Integraal Kankercentrum Nederland. Het komt vooral doordat er steeds meer ouderen bijkomen. Maar ook speelt een ongezonde leefstijl een belangrijke rol. Een Australische oud-bisschop moet de cel in voor het seksueel misbruiken van twee Aboriginal mannen. De 76-jarige man werd schuldig bevonden aan 1 verkrachting en 12 gevallen van aanranding. Als bisschop had hij een belangrijke rol binnen de Australische kerk. En Europarlementariër Dick Gothink zegt zijn lidmaatschap van NSC op. Daarmee verliest de partij zijn laatste volksvertegenwoordiger. Dirk Gothink schrijft op LinkedIn dat hij niet bij een partij wil horen die toenadering zoekt tot Mona Keizer. Het weer na de mist breekt de zon door en het is nog steeds vrij warm met maximumtemperaturen van 23 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de wegen in Noord-Holland wordt langzaam gereden over de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam bij knooppunt Watergraafsmeer. 11 kilometer file, 20 minuten vertraging. File wordt veroorzaakt door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. En dan de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Bij Amstelveen Stadshart, 10 minuten vertraging. 10 minuten vertraging ook op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel. Bij knooppunt Amstel bergingswerkzaamheden. Daar is de linker rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

Don't Dream It's Over. En daarvoor nog Oh My God van Rondé. 10:30, 10 op Haarlem 105. Goedemorgen, je luistert naar Vandaag de Dag. Straks naar Tine Haarlem werkt met Jan Gouws natuurlijk. Als je nog iets zoekt voor komend weekend. Maar je kent natuurlijk wel die verhalen over hoeveel stappen je op een dag moet zetten, hè, om gezond te zijn. Eerst waren het er 10.000 en volgens mij is dat nu teruggezet naar 7.000 stappen per dag. Dan zou je, nou dat helpt, hè, dat draagt bij, kan allerlei klachten voorkomen, zeg maar. Maar wandelen is ook heel erg goed voor je mentale gezondheid. En er is een landelijk initiatief, dat heet The Walk of Life. En dat draait om mentale gezondheid. Nou, en komend weekend, dan is die Walk of Life. En die is onder andere ook in Haarlem. 3 ochtenden lang kan je in kleine groepjes gaan wandelen. En het doel is niet om zoveel mogelijk kilometers te maken, maar gewoon elkaar te ontmoeten, om te bewegen, je hoofd even leeg te maken, gesprekken te voeren, nou, dat soort dingen. Dit weekend dus, en tijdens die Walk of Life, ga je 3 ochtenden van 9:30 tot 10:30 op pad in de natuur. En je wandelt dan in een groepje van maximaal 10 mensen. En je wordt begeleid door een coach. Dat is gewoon een vrijwilliger, maar die helpt dan om de goede route te lopen en stimuleert dan misschien een beetje de gesprekken en zo. Nou, dat gebeurt dus ook in Haarlem. Het kost niks, hè. Je kan gratis meedoen. Je moet je alleen wel even van tevoren aanmelden natuurlijk. En dat doe je via de website van The Walk of Life. En dan krijg je ook te horen waar je moet zijn, wat voor spullen je aan moet trekken. Nou, allemaal wat je mee moet nemen aan eten en drinken. Allemaal dat soort dingen. En als je denkt, nou, dat vind ik hartstikke leuk, dan moet je niet te lang wachten, want er is maar een beperkt aantal plekken beschikbaar in de regio. En je hoeft dus geen doorgewinterde vierdaagse wandelaar te zijn en zo. Het is echt voor iedereen die denkt, nou, ik zou best eens 3 dagen lang in een klein groepje willen wandelen en willen praten en willen ontmoeten. Nou, die zijn van harte welkom om zich aan te melden. En dan moet je je dus aanmelden bij The Walk of Life. En wandelen is goed voor je, echt goed voor je. Kan verrassend veel doen, hè. Je bent even weg van je scherm, je zit even niet met je telefoon. Je loopt lekker in de frisse lucht. Misschien ontmoet je wel nieuwe mensen, maak je vrienden voor het leven. Nou, wat staat er eigenlijk nog in de weg? Ja, het zou heel hard kunnen gaan regenen, maar dan doe je gewoon een regenjas aan. Maakt dat nou uit. Dit weekend dus, The Walk of Life. Zoek het maar even op internet. En als je het leuk vindt, kun je je gewoon aanmelden. 3 ochtenden van 9:30 tot 10:30.

Je hoort de muziek uit de buurt van Niels Geuzenbroek met All My Summer Days. En er wordt trouwens nog een Walk of Life van Dire Straits. En dit zijn de laatste resten van Sam Smith en Oh Mother. Nou, ik heb het al een paar keer gezegd, vandaag begint 023 Jazz, het Haarlem Jazz Festival, dat tot en met zondag in Haarlem is. Op een flink aantal podia en plekken kun je genieten van jazzmuziek van verschillende soorten. En er zit onder andere ook een avond tussen met big band muziek. En toen moest ik gelijk toch een beetje aan Pick Up the Pieces denken. Oorspronkelijk van de Average White Band. Maar er is ook een leuke uitvoering van Kenny Dulfer.

moment veel gespeeld nummer door big bands. Pick up the pieces van de Average White Band. Als je de oude dubbelaar van de Average White Band uit de kast haalt, dan staat daar een versie op van 18 minuten. Nou, zelfs Phil Collins, die met een big band heeft rondgetoerd, die speelde dit nummer. En in de jaren 90 was het Kenny Dilfer die het op de plaat heeft gezet. Pick up the pieces. Nou, als je van big band houdt, hè, dan moet je dus

zondagmiddag om 1:30 bij Zanger Vriendschap zijn. In het kader van 023 Jazz is daar dan de Big Band Cabanza. En dan kun je daar dus van genieten. De komende dagen dus veel jazz in Haarlem. Goed, tijd om afscheid van elkaar te nemen. Dit was hem weer vandaag, de dag voor vandaag. Morgen weer een nieuwe. Straks Jan Gouws met Haarlem werkt. Fijne woensdag.

0: Wat er in onze regio gebeurt, wil je meteen weten. Niet morgen. De Haarlem 105-app geeft je een seintje zodra er belangrijk nieuws is. Uit Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. Je luistert live naar de radio, waar je ook bent. En wil je iets kwijt? Dan app je de studio. Zo vanuit de app.
1: Zo vanuit de app.
0: Haarlem 105, nu in je broekzak. Download de app. Gratis voor iPhone en Android. Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 10 uur.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Europarlementariër Dirk Goting zegt zijn lidmaatschap op van NSC. En daarmee verliest de partij die 3 jaar geleden werd opgericht op Pieter Omtzigt zijn laatste volksvertegenwoordiger. Goting zegt dat hij niet bij een partij wil horen die toenadering zoekt tot Kamerlid Mona Keizer. Keizer is onder de naam Project 2029 een nieuw sociaal-conservatieve beweging aan het oprichten. Ze is zaterdag gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. Bij nieuwe Russische aanvallen met drones en raketten zijn in Oekraïne vannacht zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook is er schade aan woningen en fabrieken, melden de Oekraïnse autoriteiten. De Russen lanceerden zo'n 70 raketten en drones. Volgens de Oekraïnse president Zelensky gaat het om een van de zwaarste aanvallen op het land. Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt blijft de komende 20 jaar stijgen. Dat verwacht het Integraal Kankercentrum Nederland. Volgens het centrum komen er in 2045 ieder jaar bijna 170.000 nieuwe diagnoses bij. En dat zijn er nu nog 136.000. De stijging is vooral het gevolg van het feit dat er steeds meer ouderen zijn die gemiddeld ook nog eens ouder worden. Een Australische bisschop moet een aantal jaar de cel in vanwege seksueel misbruik van 2 Aboriginal mannen. De 76-jarige Christopher Saunders werd schuldig bevonden aan 1 verkrachting en 12 gevallen van aanranding. Als bisschop had hij een belangrijke rol binnen de Australische kerk en kon hij jarenlang zijn gang gaan in het afgelegen gebied Kimberley. Volgens de rechter heeft Saunders zijn slachtoffers blijvende schade toegebracht. Het weer, zonnige periode met vanmiddag 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en nu en dan een bui. En het is dan ook een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: 7 oktober. Goedemorgen.
2: Jan Gaus.
4: Ik heb straks voor je Maroon 5 Memories. Maar nu is het Alex Warren.
2: Jan Gaus.
4: Alex Warren, Emerald Eyes.
2: Dit is Haarlem 105.

Mars en Oh My Soul. Deze woensdag. En ik pak die... pak de Haarlem 105 app er even bij. Man met een scootmobiel belandt in het water naast het Weerplat. Enorme tak breekt op een windstille nacht af boven de Brouwersvaart. Een schommeling in het weer, mogelijk de oorzaak. En de locatie, locatie Spaarne Gasthuis komt in Haarlem-Zuid. De 24 uur 7, dus de locatie die 24 uur per dag, 7 dagen per week open is, die komt in Haarlem-Zuid. Veel gedoe daarover geweest. Het zou misschien in Hoofddorp komen, maar uiteindelijk hebben ze toch gewoon gekozen voor Haarlem. Mooi, goed. Renske Leijten, je kent het nog wel, wordt de nieuwe directeur van de bibliotheek Zuid-Kennemerland. Nou, ook mooi. Ook een mooi baantje. Ja hoor. Voor haar en het is haar gegund.

0: Lekker hoor, zeker. Om dat gewoon weer eens zo even te horen. Ja. En dit is die man met die hele lange adem. Bill Withers en A Lovely Day. Maar anders een Paak en Cordae, die hebben er ook een mooi nummer van gemaakt. De 2026 uitvoering in The Good Day. Maar eerst een stukje van Bill Withers.
1: When I wake up in the morning, love,

Cordé. En inderdaad, dat oude nummer van Bill Withers met A Lovely Day. Het is vandaag de laatste dag dat het mooi weer is. Morgen gaan de temperaturen echt drastisch omlaag. En ook een beetje regen en zo. Dus ja, geniet er vandaag nog van. In de beginperiode van Haarlem Jazz and More. Want de organisatie, of een van de organisatoren, had toen Odita Adams uitgenomen. Ja,

Jada Adams in the window. In the window of hope. Dat lijkt wel een beetje gospel. En dat is het misschien ook wel. Ja. Andere landen zijn veel geloviger dan wij. Hè? Ja. Vooral in Amerika. Sorry. Ja. En dit is Van Dikhout. Een zeer opbeurende tekst, moet ik zeggen. Maar het is wel een leuk liedje. Te veel is niet genoeg. Luister naar deze eerste zin.

0: je meer.
1: Ja, van dit hout. Dan
0: verlangen aankomt. Te veel is niet genoeg.
1: En dat is de titel.
0: Is niet genoeg.
1: Te veel is niet genoeg. Jermaine Jackson, inderdaad van de familie Jackson, die bleef toen volhouden. Michael Jackson die ging namelijk over naar CBS, andere platenmaatschappij, van Motown naar CBS. Maar Jermaine Jackson die bleef lekker bij Motown, ja. En dat werd hem in de familie niet helemaal in dank afgenomen, nee. Let's get serious.
2: De Haarlem 105 Dance

0: Bizarre film over Michael Jackson. Misschien heb je hem wel gezien in de bioscoop. Echt, dat hij dan op zijn eigen terrein... Oh, wauw. Apen, zebra's. Jongen. Wat een gek. Maar goed, wel een mooie film, zeker. En dit was Jermaine Jackson en Let's Get Serious. Ik heb straks voor je deze plaat van Son Milieu, 24 Hours. I'm living life for
1: the memory. Haarlem 105, nieuws. Goedemorgen, mijn naam is Julien Dom. Het Spaarne Gasthuis kiest definitief voor nieuwbouw in Haarlem-Zuid. Daar komt een nieuwe 24-uurslocatie die in 2033 klaar moet zijn. Alle acute zorg en de spoedeisende hulp komen daar dan samen. In Hoofddorp blijft het ziekenhuis overdag open voor planbare ingrepen. En in Haarlem-Noord blijven de polyklinieken en de diagnostiek. De nieuwbouw kost in totaal zo'n 440 miljoen euro. Het nieuwe jeugdhonk bij het Reinalda-park in Haarlem-Oost is na slechts 3 dagen officieel geopend te zijn als slachtoffer geworden van vandalisme. Een grote brand heeft het aanwezige meubilair flink beschadigd of zelfs verwoest. Bij de plek zijn brandbare stoffen gevonden. De politie noemt brandstichting dan ook aannemelijk. Voor het jeugdhonk werd 6.000 euro publiek geld beschikbaar gemaakt. Of er nog iets bruikbaar is na de brand, dat moet onderzoek uitwijzen. Een man is gistermiddag met zijn scootmobiel in het water beland naast het veerpad. Het gebeurde 's middags. Het slachtoffer is door hulpverleners aan de kant geholpen en uiteindelijk met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie kwamen omstanders ook snel te hulp. Zij hielpen de man nog voordat de hulpdiensten er waren. Hoe de man in het water terecht kon komen is niet duidelijk. En in Zandvoort is gisteren het startsein gegeven voor de herinrichting van de Middenboulevard. Wethouder Danielle Wiegmans trok daarvoor symbolisch een aantal straattegels uit de grond. Over de plannen is tientallen jaren gesproken. De boulevard krijgt nu een nieuwe inrichting, in het verlengde van eerder aangepakte Zuidboulevard. Tot aan het nieuwe strandseizoen wordt er doorgewerkt en na de zomer van volgend jaar wordt het project dan afgerond. Dan nog het weer voor onze regio. Vandaag zacht voor de tijd van het jaar bij zo'n 22 graden. Mogelijk wel een beetje miseregen. En morgen dan ietsjes koeler bij 21 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Je rijdt langzaam op de A10 vanuit knooppunt Amstel naar knooppunt Koenplein. Bij knooppunt de Nieuwe Meer 4 kilometer file. Kwartiertje vertraging, want na een ongeluk daar zijn er 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.

0: need it bad.
1: Ja. I need
0: it bad. E.J. Jones. En Son Milieu daarvoor met 24 Hours. En Haarlem 105 is er ook altijd. Ja, zeker. Ik zit even te kijken naar het playlistje. En of ik daar nog iets aan toe kan voegen. Iets nieuws of zo. Kijk ik even op mijn iPad. Om te kijken van wat hebben we daar dan allemaal voor muziek. Wat is er vandaag allemaal uitgekomen. Oh ja, deze. Een paar dagen geleden uitgekomen. Deze nieuwe plaat van Suzanne en Freek.
2: De gordijnen niet geopend. Je gaat maar weer een stukje lopen. Maar van binnen, diep van binnen sta je stil.

0: Ja.
1: Suzanne en Freek. En de pijnstiller. Moet niet al te veel na gaan denken over de tekst en zo. Want dan denk je van, wow.
2: Hallo.
1: Ja, het gaat natuurlijk bergafwaarts met Freek. Maar hoe verder bergafwaarts is niet helemaal bekend. Nee, althans niet bij mij. Nee.
2: Here we are. Just
1: en wie hebben we hier? The Night People. And again.
3: The High

vond het altijd wel mooi. Die verhaaltjes die er dan weer verteld in die liedjes. And the Night People and Again. En uitgebracht in Nederland door Ramshorn Records. En dat Ramshorn Records zat op de Zandvoortselaan in Heemstede. Vlakbij station hadden ze daar een vestiging met allemaal stellingen erin. Met 12 inches en ja, in mindere mate 7 inch. En ook in mindere mate LP's. Maar meer allemaal 12 inches. En ja, dan brachten ze allemaal van die disco brachten ze uit. Ja, mooi. Die roze albums zijn het. En 12 inches en dinges. Ramshorn Records. Echt wel heel gaaf. Ja, zeker. Het is donderdagochtend. Fijn dat je luistert naar Haarlem 105. We zijn er altijd. En dit is de nieuwe van Gabriele Tilney. En die kennen we natuurlijk. En vandaar dat we er ook weer draaien. Want ze was ook bij Bevrijdingspop ooit. Dit is Hanging Around.

0: You're hanging around.
1: Oh, you're hanging around.
0: En Gabrielle, Kill Me was dat. Even kijken, wat ga ik allemaal nog draaien?

0: mooie video zit er ook bij. Met Manzi, dat is het jongen voor Rian en Sunny James en I Wonder.
1: Dit is 105, de radio van Haarlem.

0: Weet je dat ze bij ons in de straat de stoep gaan vernieuwen?
1: Die is zo klaar.
0: Klaar?
1: Vorige week al.
0: Oh, en die snackbar op de hoek, die gaat dicht.
1: Die is dicht.
0: Hoe weet je dit allemaal en ik niet?
1: Haarlem 105, staat er meteen op.
2: Lokaal nieuws, zodra het er is. Download nu de gratis Haarlem 105 app.
3: Dit is 105. Het is 11 uur.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het COA luidt opnieuw de noodklok over de opvang van asielzoekers in Ter Apel. Volgens het COA wordt het steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en zieken direct op te vangen, terwijl ze al voorrang krijgen op de rest. Ook het aantal mensen dat in Ter Apel buiten de opvang moet wachten neemt snel toe. De extra noodopvang van het Rode Kruis is vol. En ook in de rest van het land zijn opvanglocaties overvol. Er is een tekort van honderden opvangplekken en dat loopt richting de wintermaanden verder op. Dat komt volgens het COA doordat de doorstroming naar gewone huizen voor mensen met een verblijfsvergunning stokt. Voor honderdduizenden studenten en oud-studenten gaat volgend jaar de rente op de studiefinanciering en de studieschuld omhoog. Voor een deel van hen stijgt de rente met ongeveer 1% naar bijna 3,3%. Hoeveel de rente stijgt hangt af van of iemand nog studeert en onder welke terugbetalingsregels hij valt. D66, VVD en CDA hebben in het coalitieakkoord afgesproken de rente voor studenten op maximaal 2,5% te zetten. Dit jaar is dat dus niet gelukt. Europarlementariër Dirk Groting zegt zijn lidmaatschap op van NSC. En daarmee verliest de partij die 3 jaar geleden werd opgericht door Pieter Omtzigt zijn laatste volksvertegenwoordiger. Groting zegt dat hij niet bij een partij wil horen die toenadering zoekt tot Kamerlid Mona Keizer. Keizer is onder de naam Project 2029 een nieuw sociaal-conservatieve beweging aan het oprichten. Ze is zaterdag gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. Een medewerker van de Amerikaanse inlichtingendienst, CIA, heeft bekend dat hij voor bijna $200 miljoen heeft gefraudeerd. De 49-jarige David Rush declareerde goudstaven, dure horloges, luxe appartementen en privévluchten. Hij zei dat hij die nodig had voor geheime operaties, maar die had hij zelf verzonnen. Bij zijn arrestatie in mei bleek de man naast $2 miljoen in contanten ook bijna 300 goudstaven in huis te hebben. Het weer, zonnige periode met vanmiddag 20 tot 23 graden. Later vanmiddag vanuit het westen bewolking en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en nu en dan een bui. En dan is het ook een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
5: 7 oktober. Goedemorgen.
3: Jan Gaus.
5: Ja, de dag dat Anne Juliet in Utrecht in première gaat. Romeo en Juliet. Ik zal er straks nog eens even een nummer van draaien. Want er zitten heel veel 90s hits in. Ja.
3: Jan Gaus is er voor flauwekul.
5: Wat?
3: Musical.
5: Ja, een beetje.
3: Maar vooral voor het nieuws en de muziek uit 023. Dit is Jan Gaus op Haarlem 105.

Buddha Tiger en Feel Good. En je hoorde Hold the Line. Hold the Line, dat zeg je ook als je even iemand aan het lijntje moet houden. Via de telefoon, Hold the Line. Ja, dan verbind ik je door naar het juiste adres. Ja. Buddha Tiger en Feel Good daarachteraan. En vanavond dus Anne Juliet in Utrecht met allemaal dit soort iconische popsongs.

zit er allemaal in, dit soort grote hits. Geschreven, geproduceerd door Max Maron. En die Max Martin uit Zweden, die komt ook vanavond daar in Utrecht.

French Kids. Ja, en niet de French Kiss. Dat is een heel ander nummer. Gisteren nog een stukje van laten horen. Ja, met het geheim, weet je nog? Ja. Almost Monday.

0: Let me live that fantasy. 10:30 bij Haarlem 105.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Ja. De muziek uit de buurt, dat betekent aan Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort. Oh, dat is een beetje Zandpoort zijn, hè, met Crystal. En dit is Pien, P, Griekse I-N. Met tezamen met Matteo.
2: Driving on the fast lane into love.
0: En de Night Drive.

Morgen hebben we als Haarlem 105 een feestje. Ben benieuwd. Dat is dit. Even laten horen. Hoor je het? Ja. Nog een keer. Ja, strike. Ja, heel mooi. Schoentjes aan. Bij de nieuwe bowling gaan we morgenavond heen. Haarlem 105 een avondje bowlen. Ja. 105. Dat is wel grappig. Ja. En dit is Now Horn. It tastes so

Dat is zo goed. Nou, Horen. En ik heb hier voor mij staan in het playlistje de Purple Disco Machine met Kalita en Wake Up. Maar ik zie ook dat Purple Disco Machine bezig is met het uitbrengen van een nieuw album. Het nieuwe album komt pas op 30 april 2027 uit. Maar dit is het eerste.

0: van de Purple Disco Machine. Bezig met het nieuwe uitbrengen van een nieuwe album. Dit is het eerste nummer van wat dat album... Langzamerhand komen er steeds meer nummers uit. En dit was Taste My Luck. Test My Luck. Met zangeres Make the Purple Disco Machine. Ik heb deze nog even voor je. Voor het nieuws van 11:30. Douwebop is hier. En No To Self.
1: Haarlem 105.
2: Goedemorgen, mijn naam is Julien Dom. Het Spaarne Gasthuis kiest definitief voor nieuwbouw in Haarlem-Zuid. Daar komt een nieuwe 24-uurslocatie die in 2033 klaar moet zijn. Alle acute zorg en de spoedeisende hulp komen daar dan samen. In Hoofddorp blijft het ziekenhuis overdag open voor planbare ingrepen... en in Haarlem-Noord blijven de polyklinieken en de diagnostiek. De nieuwbouw kost in totaal zo'n 440 miljoen euro. Bij de Brouwersvaart in Haarlem is een enorm grote tak van een treurwilg afgebroken. Het gebeurde in de nacht van maandag op dinsdag. En opvallend genoeg was het toen bijna windstil. Volgens Spaarnelanden kan het wisselende weer van de afgelopen maanden een rol daarbij hebben gespeeld. De boom is eerder gecontroleerd, maar toen werd er geen gevaar opgemerkt. Het nieuwe jeugdhonk bij het Rijnalda-park in Haarlem-Oost is na slechts 3 dagen officieel geopend te zijn als slachtoffer geworden van vandalisme. Een grote brand heeft het aanwezige meubilair flink beschadigd of zelfs verwoest. Bij de plek zijn brandbare stoffen gevonden. De politie noemt brandstichting dan ook aannemelijk. Voor het jeugdhonk werd 6.000 euro publiek geld beschikbaar gemaakt. Of er nog iets bruikbaar is na de brand, dat moet onderzoek uitwijzen. En in Zandvoort is gisteren het startsein gegeven voor de herinrichting van de Middenboulevard. Wethouder Danielle Wiegmans trok daarvoor symbolisch een aantal straattegels uit de grond. Over de plannen is tientallen jaren gesproken. De boulevard krijgt nu een nieuwe inrichting, in het verlengde van eerder aangepakte Zuidboulevard. Tot aan het nieuwe strandseizoen wordt er doorgewerkt en na de zomer van volgend jaar wordt het project dan afgerond. Dan nog het weer voor onze regio. Vandaag zacht voor de tijd van het jaar bij zo'n 22 graden. Mogelijk wel een beetje miseregen. En morgen dan ietsjes koeler bij 21 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

En dat nummer heet dan The First Time. En je hoorde ook Gary Rafferty en de Baker Street. Even een klein stukje laten horen van die First Time. Even kijken. Oh ja.

Het is 7 oktober en ik heb er gewoon even zin in. En een beetje een jazzy plaat van Bobby Caldwell. And what you want, do for love.

Bobby Caldwell. Ook een andere mooie plaat uitgebracht ooit. Jamaica. En ja, komt een beetje uit die soul-tijd. Soul, ja, met Fairy Maat. Die was er ook dol op dit soort liedjes. Zeker. Dit is James Blunt. Tastes Like Summer. Vandaag nog. Morgen wordt het een stuk minder. Hey.

Constantino, My Favorite Waste of Time. Ik ben er morgen weer. Tussen 10 en 12 uur. Ik weet niet hoe ik dan klink, want ik heb dan een feestje achter de rug. Dus ja, maar goed, ik ben er morgen wel. Tussen 10 en 12 uur.

0: is 105. Het is 12 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Israël zijn de aanvallen van 7 oktober 2023 herdacht. Onder meer bij de kibbutz van Kfar Aza, dicht bij de Gaza-strook. En vanavond is er ook een herdenking op de plek waar 3 jaar geleden het muziekfestival Nova was, dat ook werd aangevallen. Terroristen van Hamas vielen 3 jaar geleden het zuiden van Israël aan. 1200 mensen werden daarbij gedood en 250 mensen werden ontvoerd. De Franse politie zal de komende tijd bij de scholierenprotesten geen flitsgranaten meer afvuren, heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Een flitsgranaat wordt gebruikt om mensen met een harde knal en lichtflits te verblinden en even niks meer te laten horen. Het besluit komt nadat een 15-jarige jongen zijn hand was kwijtgeraakt bij een demonstratie. De jongen wilde volgens Franse media een flitsgranaat teruggooien. De granaat zou vervolgens in zijn hand zijn ontploft. De Houthis hebben een vliegveld in Aden in het zuiden van Jemen aangevallen met drones en ballistische raketten. De kuststad Aden is in handen van de internationaal erkende regering van Jemen. De Houthis hebben de controle over het noordwesten van het land. Er zou een raket zijn neergekomen bij de landingsbaan, een paar minuten voordat een vliegtuig uit Egypte zou landen. Voor honderdduizenden studenten en oud-studenten gaat volgend jaar de rente op de studiefinanciering en studieschuld omhoog. Die rente stijgt mee met de marktrente die al een tijd omhoog gaat. D66, VVD en CDA hebben in het regeerakkoord afgesproken de rente voor studenten op maximaal 2,5% te zetten. Het weer droog en wisselend bewolkt en het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Gijs Vente. Jazz, eten op niveau en fietsbruggen. Maar eerst gaan we naar Robbie Williams.

Stephen Morrison, Old Enough to Know Better. Ja, goedemiddag, goedemiddag. Welkom bij Haarlem 105. Welkom bij Haarlem Luncht. En vandaag heb ik weer een lunchmenu voor je samengesteld. Lichte tonen gemixt met een palet aan zware muziek. Met een dressing van melancholische teksten. En als mijn informatie juist is, past dat perfect bij een boterham oude kaas of een kantine kroketje. Het is toch woensdag. Mijn naam is Gijs Vent en jouw lichte verslapering op de woensdagmiddagen. En dit uur duiken we in de culturele agenda. Hebben we de lekkere track en krijg je nieuws uit de buurt. Maar eerst... die melancholische teksten. The Cure.

0: the pain.
1: Sweet Tooth van Le Saint. Ja, Le Saint, de Mancunian, die met haar soul en popmix, die heeft niet voor de minste opgetreden. Vorig jaar, toen koning Charles naar het Vaticaan ging, trad ze erop voor. Ja, diezelfde Charles, de koning van Engeland en de paus. Nou ja, je kan in minder gezelschappen verkeren. Misschien dat haar naam, Le Saint, toch doorslaggevend is geweest. En dan nieuws hier uit de buurt. Bij het woonzorgcentrum De Houttuinen, bij de N208 in Haarlem, wordt een nieuwe fietsbrug gebouwd. Op dit moment gebruiken veel fietsers, waaronder veel scholieren, de voetgangersbrug, het kwakeltje. Dat zorgt voor onveilige situaties. De voorbereidingen zijn deze week begonnen. En op 4 november start de bouw van de fundering. Tot eind juni volgend jaar, dus 2027, is de rechterrijstrook richting Heemstede afgesloten. Gelukkig, als je daar naar rechts wil, dan is dat nog steeds mogelijk. En wat me zo frappeert, is toch dat al sinds 2006 is men al bezig met de bouw van deze brug. Maar dat kwam nooit vanwege een gebrek aan draagvlak. Gelukkig zijn we nu eenmaal 20 jaar verder en gaat het eindelijk gebeuren. Zometeen nieuws met sterren, maar eerst Brother Wallace.

Brother Wallace. En het is nu op dit moment natuurlijk lunchtijd hier bij Haarlem 105. Maar direct na de lunch is het alweer tijd om na te denken over het diner. En afgelopen maandag deed een bepaald bandenmerk die uitreiking. In Haarlem verandert er weinig. De bestaande sterrestaurants in Haarlem hebben hun ster behouden. Zijn de ML en Ratatouille. En hoewel er dit jaar geen extra ster aan de restaurants werd toegekend, is het behouden van de Michelinster helemaal niet zo simpel. Hè? Het gaat over smaak, creativiteit, vakmanschap, productiekwaliteit en natuurlijk consistentie. Wat wel leuk is, is Brasserie Bruis in Haarlem in de binnenstad. Die heeft een Bib Gourmand onderscheiding ontvangen voor de goede prijs-kwaliteitsverhouding. En Café Samabe had al een Bib Gourmand en die heeft hij gehouden. Dus, als je straks die kroket of dat broodje oude kaas nou helemaal achter de kiezen hebt, dan kan je in ieder geval rustig gaan nadenken over wat je daarna wil gaan eten. Na het nieuws nog de culturele agenda. Hier de Canadese Alana Miles met Black Velvet.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Julien Dom. Het Spaarne Gasthuis kiest definitief voor nieuwbouw in Haarlem-Zuid. Daar komt een nieuwe 24-uurslocatie die in 2033 klaar moet zijn. Alle acute zorg en de spoedeisende hulp komen daar dan samen. In Hoofddorp blijft het ziekenhuis overdag open voor planbare ingrepen. En in Haarlem-Noord blijven de polyklinieken en de diagnostiek. De nieuwbouw kost in totaal zo'n 440 miljoen euro. Een man is gistermiddag met zijn scootmobiel in het water beland naast het veerpad. Het gebeurde 's middags. Het slachtoffer is door hulpverleners aan de kant geholpen en uiteindelijk met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie kwamen omstanders ook snel te hulp. Zij hielpen de man nog voordat de hulpdiensten er waren. Hoe de man in het water terecht kon komen is niet duidelijk. Bij de Brouwersvaart in Haarlem is een enorm grote tak van een treurwilg afgebroken. Het gebeurde in de nacht van maandag op dinsdag. En opvallend genoeg was het toen bijna windstil. Volgens Spaarnelanden kan het wisselende weer van de afgelopen maanden een rol daarbij hebben gespeeld. De boom is eerder gecontroleerd, maar toen werd er geen gevaar opgemerkt. En in Zandvoort is gisteren het startsein gegeven voor de herinrichting van de Middenboulevard. Wethouder Danielle Wiegmans trok daarvoor symbolisch een aantal straattegels uit de grond. Over de plannen is tientallen jaren gesproken. De boulevard krijgt nu een nieuwe inrichting, in het verlengde van eerder aangepakte Zuidboulevard. Tot aan het nieuwe strandseizoen wordt er doorgewerkt en na de zomer van volgend jaar wordt het project dan afgerond.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. De Nobelprijs voor scheikunde gaat dit jaar naar de Fransman Henri Cargan en de Japanner Kenzo Sohai. Dat is zojuist in Stockholm in Zweden bekendgemaakt. In Israël zijn de aanvallen van 7 oktober 2023 herdacht. Onder meer bij een kibbutz vlak bij de Gazastrook. En vanavond is er een herdenking op de plek waar 3 jaar geleden het muziekfestival Nova was, dat ook werd aangevallen. De Franse politie zal de komende tijd bij de scholierenprotesten geen flitsgranaten meer afvuren. En dat gebeurt in afwachting van een onderzoek naar een ongeluk waarbij een jongen zijn hand kwijtraakte. Het weer droog en wisselend bewolkt met maximaal 24 graden. Morgen een paar graden koeler.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.
3: 105. Ja, toilet. En dan game. En dan.

Sky Newman, Man of the House. En daarvoor hoorde je Bruno Mars en Rosé met APT, een afkorting van appartement en tevens een Koreaans drankspel. En dat wordt dan weer toevallig vaak in een appartement gespeeld. En ik zat te denken, moet daar niet ook een keer een soort Nederlandse versie van komen? Hè? Stef Stuntpiloot. Klinkt toch lekker? Stef Stuntpiloot. Nou goed, ik ga het niet doen. Ja, applaus. Absoluut niet, zeg. Vreselijk. Maar goed, het is wel tijd voor de culturele agenda. En ik ga één ding uitlichten. En dat is 023 of 023 Jazz. Dat begint namelijk vandaag. Woensdag 7 tot en met zondag 11 oktober kun je weer genieten van de leukste jazzcultuur. Tijdens de derde editie van het festival. Met 14 programma's verdeeld over maar liefst 8 bekende lokale podia. Zoals de Pletterij, de Patronaat, de Wolfhound, Phil en het Verhalenhuis. Daar klinkt jazz deze week. En die klinkt dan dus ook door de hele stad. En heb je zin in een beetje een jazzy en een swingende avond? Check dan het complete programma en pak gelijk die tickets. Direct via via 023jazz.nl of direct bij zo'n deelnemend podium. Zometeen de lekkere track, maar eerst Michael Jackson.

0: Mama's Gone, Joy.
1: De lekkere track.
0: Ja, het is 1:15. En ja, dat betekent dat het weer tijd is voor de lekkere track. En dat is energie, vezels en andere koolhydraten precies voldoende om door te gaan tot 5 uur. En ik kreeg een kort berichtje van Jet. Dag Gijs, vroeger danste ik altijd op de platen van Gwen Stefani. Maar eerlijk gezegd had ik nog nooit gehoord dat ze eerst in een andere band zat. En dat ligt zonder twijfel aan mij. Ja, Jet, dat ligt toch wel echt aan jou. Maar dat heb ik inmiddels ontdekt. En wat is dat lekker zeg. Echt iets voor de lekkere track. Groetjes van Jet. Nou Jet, ik vermoed dan dat je een Gen Z'er bent. En dan kan ik ook maar beter zeggen, beter laat dan nooit om No Doubt te ontdekken. Echt heerlijke muziek. En wil jij nou zelf ook een keer die lekkere track bepalen? Dat kan gewoon. Stuur een berichtje via 06-105-105-38. Of ga naar de website en app de studio. Of, ja, en het is toch nog steeds mooi, dat kan je ook doen via onze Spik Splinter Spijker nieuwe app 105, Haarlem 105. Maar eerst de lekkere track. No Doubt, Just a Girl.
1: De lekkere track. Dit is Haarlem 105.

Tony Junior en Niels Geusbroek, Better Part of Me. En na het nieuws gaan we nog een uurtje lunchen. En dat gaan we doen met een hele verre reis naar de grootste producent van kokosnoten. En een jaar dat in ieder geschiedenisboek staat. Misschien een kleine hint alvast, zegt de naam Gunter Schabowski jou nog iets? Nou, naar dat jaar gaan we toe. En ja, we gaan nu luisteren naar toch wel mijn allermeest grote favoriete liedje dat tweetalig is. Zowel Nederlands als Engels. Met een wel heel erg lekkere naam. De Amazing Stroopwafels. Oude Maasweg.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen alle partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen. Ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. De Nobelprijs voor scheikunde gaat dit jaar naar de Fransman Henri Cagan en de Japanner Kenzo Sohai. Zij ontdekten dat sommige moleculen in twee varianten bestaan die elkaars spiegelbeeld zijn. In bijvoorbeeld medicijnen kunnen die moleculen dan een tegenovergesteld effect hebben, waardoor een medicijn wel of juist niet werkt of soms zelfs schadelijk kan zijn. Cagan en Sohai ontvangen 12 miljoen Zweedse kronen, omgerekend ruim 1 miljoen euro. In Israël zijn de aanvallen van 7 oktober 2023 herdacht. Onder meer bij de kibbutz van Kfar Aza, dicht bij de Gazastrook. Vanavond is er ook een herdenking op de plek waar 3 jaar geleden het muziekfestival Nova was, dat ook werd aangevallen. Terroristen van Hamas vielen 3 jaar geleden het zuiden van Israël aan. 1200 mensen werden daarbij gedood en 250 mensen werden ontvoerd naar de Gazastrook. De Franse politie zal de komende tijd bij de scholierenprotesten geen flitsgranaten meer afvuren, heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Een flitsgranaat wordt gebruikt om mensen met een harde knal en lichtflits te verblinden en tijdelijk te verdoven. Het besluit komt nadat een 15-jarige jongen zijn hand was kwijtgeraakt bij een demonstratie. De jongen wilde volgens Franse media een flitsgranaat teruggooien. De granaat zou vervolgens in zijn hand zijn ontploft. Het weer, het is droog en wisselend bewolkt met vooral landinwaarts veel zon. De temperatuur loopt op naar 21 tot 24 graden. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. Het wordt dan een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Het riedeltje van ver, het hoogste lied. Maar eerst Jalen Gonda.

Nick Hansen met Playa. En dan, ja, je hoort Indiana Jones op de achtergrond, hè? Ja, mooi, hè? Ja, het is dan ook tijd voor het riedeltje van ver. En dan gaan we op ontdekkingstocht naar onherbergzame muzikale gebieden. Niet ingekleurde plekken op de wereldkaart en andere Peter O'Toole-achtige avonturen. En deze keer reizen we af naar een fascinerende archipel. Die bestaat uit maar liefst 7641 eilanden. Een aantal dat recentelijk nog door moderne satelliettechnologie naar boven is bijgesteld. En tussen al deze eilanden strandt een van de 's werelds langste ondergrondse rivieren die zich een weg baant door een mysterieus grotstel om direct in de zee uit te monden. En in die diep gewortelde cultuur van gastvrijheid komt hier dagelijks tot uiting op een wel behoorlijk unieke manier. De mensen vragen niet hoe gaat het met je, maar ze vragen: heb je al gegeten? Hoe toepasselijk hier met de lunch? En diezelfde bevolking kent bovendien een unieke omgang met de nationale trots. Hun vlag is de enige ter wereld die doelbewust ondersteboven wordt gehangen met de rode baan boven zodra de staat in oorlog verkeert. We gaan naar de Filipijnen en ja, je houdt ervan of niet. Maar er is eigenlijk maar één plaat die dan mogelijk is. En het was jarenlang altijd de enige Aziatische plaat in de top 2000 van Radio 2. Ja, dat doen wij hier maar vast een voorproefje. Freddy Aguilar met Anak. En dat betekent kind. MUZIEK

0: Robin S. Love for Love. En dat nummer komt al uit 1993. 93. Net als de plaat die misschien wel veel bekender van haar is. Show Me Love. En hetzelfde jaar 93. Ja, dat is best wel lang. Nou goed.
1: Het hoogste lied.
0: Het is tijd voor het hoogste lied. In ieder geval de historische tips. Want het is alvast even de taak aan jou. De schone taak om uit te zoeken naar welk jaar we nou gaan. En we gaan naar het jaar van het bloedbad op de Tiananmenplein. In China eindigde massale... Die ging niet goed, hè? Nou, je weet wat ik bedoel. In China eindigden massale studentenprotesten voor democratie in een bloedige militaire onderdrukking. En we gaan ook naar het jaar van het einde van een golfoorlog. De bloederige vlag van de Iran-Irak-oorlog werd definitief gestreken na het staakt het vuren van een jaar eerder. En het is ook het jaar dat Ronald Reagan afzwaait. De Amerikaanse president droeg het stokje over aan George Herbert Walker Bush, die een jaar eerder Dukakis in de verkiezingen heeft verslagen. Met jou welk jaar? Ik vertel het je na het nieuws.
2: Het geluid van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Dit is 105.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Julien Dom. Het Spaarne Gasthuis kiest definitief voor nieuwbouw in Haarlem-Zuid. Daar komt een nieuwe 24-uurslocatie die in 2033 klaar moet zijn. Alle acute zorg en de spoedeisende hulp komen daar dan samen. In Hoofddorp blijft het ziekenhuis overdag open voor planbare ingrepen. En in Haarlem-Noord blijven de polyklinieken en de diagnostiek. De nieuwbouw kost in totaal zo'n 440 miljoen euro. Het nieuwe jeugdhonk bij het Reinalda-park in Haarlem-Oost is na slechts 3 dagen officieel geopend te zijn als slachtoffer geworden van vandalisme. Een grote brand heeft het aanwezige meubilair flink beschadigd of zelfs verwoest. Bij de plek zijn brandbare stoffen gevonden. De politie noemt brandstichting dan ook aannemelijk. Voor het jeugdhonk werd 6.000 euro publiek geld beschikbaar gemaakt. Of er nog iets bruikbaar is na de brand, dat moet onderzoek uitwijzen. Een man is gistermiddag met zijn scootmobiel in het water beland naast het veerpad. Het gebeurde 's middags. Het slachtoffer is door hulpverleners aan de kant geholpen en uiteindelijk met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie kwamen omstanders ook snel te hulp. Zij hielpen de man nog voordat de hulpdiensten er waren. Hoe de man in het water terecht kon komen is niet duidelijk. En in Zandvoort is gisteren het startsein gegeven voor de herinrichting van de Middenboulevard. Wethouder Danielle Wiegmans trok daarvoor symbolisch een aantal straattegels uit de grond. Over de plannen is tientallen jaren gesproken. De boulevard krijgt nu een nieuwe inrichting, in het verlengde van eerder aangepakte Zuidboulevard. Tot aan het nieuwe strandseizoen wordt er doorgewerkt en na de zomer van volgend jaar wordt het project dan afgerond. Dan nog het weer voor onze regio. Vandaag zacht voor de tijd van het jaar bij zo'n 22 graden. Mogelijk wel een beetje miseregen. En morgen dan ietsjes koeler bij 21 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105. Muziek uit de buurt. Haarlem 105.

0: Oh Mother, Sam Smith.
1: Het hoogste lied.
0: Ja, het is de hoogste tijd voor het hoogste lied. En het is een heel simpel spel. Ik kies een week uit een bepaald jaar en aan jou de schone taak om te bepalen welke op dat moment hoger stond. En deze keer gaan we naar het jaar van de Voyager 2, of 2, bij Neptunus. Het ruimteschip vloog vlak langs de blauwe planeet Neptunus en stuurde de allereerste gedetailleerde foto's van deze ijsreus terug naar aarde. En het is ook het jaar dat de Game Boy verschijnt. Nintendo bracht deze revolutionaire handheld console op de markt en veranderde de gamewereld voorgoed. En de iconische animatieserie The Simpsons zond haar allereerste aflevering uit onder eigen naam. En het is ook het jaar dat mensen dit verbijsterend aanhoorden.
2: Stellen die ausreizen kunnen over alle grensübergangsstellen der DDR zur BRD erfolgen. Damit entfällt die vorübergehende ermöglichte Erteilung von entsprechenden Genehmigungen in Auslandsvertretung der DDR beziehungsweise die ständige Ausreise mit dem Personalausweis der DDR über Drittstaaten. Die Passfrage kann ich jetzt nicht beantworten. Das ist auch eine technische Frage. Ich weiß ja nicht, die Testpässe müssen ja, also damit jeder im Besitz eines Passes überhaupt erstmal ausgegeben werden. Wir wollten aber
3: sicherlich ist eine, inhaltlich aus, ja.
2: Ist die, das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort.
0: Zo voort inderdaad. En aan het einde van deze turbulente periode bereikte de geopolitieke aardverschuiving haar absolute hoogtepunt in Europa. Na decennia van strikte scheiding tussen Oost en West openden de grenzen in Centraal-Europa. Wat cumuleerde in het meest symbolische moment van de 20e eeuw. De val van de Berlijnse muur. Het is week 17 van het jaar.
4: Vandaag reizen we af naar het jaar 1989.

Het nummer werd bijna geweigerd. De rest van de Bengals was in eerste instantie helemaal niet enthousiast over het nummer. Ze waren een gitaargedreven pop-rockband en vonden deze ballad veel te zacht. Gitarist Vicky Peterson grapte destijds dat het zelfs wel een nummer voor Whitney Houston leek. Maar dankzij de producer die er een pianopartij aan toevoegde, kwam het toch op het album. En zangeres Susanna Hoffs die heeft haar vocalen voor dit nummer, ja echt waar, volledig naakt ingezongen. Producer David Sigerson die nam haar in de maling door te beweren dat Olivia Newton-John haar beste opnames ook altijd naakt deed. Hoewel het een grap bleek te zijn, vond Hoffs het zo bevrijdend dat ze de rest van het album ook zonder kleren heeft ingezongen. Wel achter een kamerscherm, zodat niemand haar kon zien. In week 17, 1989 stonden de Bengals hoger dan Like a Prayer van Madonna.

0: is 105. Het is 2 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen alle partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen, ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Archeologiemuseum Aller Pierson in Amsterdam heeft een illegaal opgegraven antieke vaas teruggegeven aan Sicilië. Op die vaas uit de 3e eeuw voor Christus staat een bruiloftscène afgebeeld met daarnaast de Griekse god Apollo. De vaas werd in 1997 gekocht op de Tefaf-beurs in Maastricht bij een Zwitserse handelaar. De bijbehorende papieren ontbraken en later bleek dat de vaas op Sicilië door grafrovers was gestolen. Het dodental van de Russische aanvallen op Oekraïne vannacht is opgelopen naar 19. Onder de doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. Op beelden is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. Ook de regio's Kharkiv en de Dnipropetrovsk zijn getroffen. Oekraïne heeft tegenaanvallen uitgevoerd op doelen in Rusland. Daarbij zijn onder meer 2 oliefaciliteiten geraakt. 2 veehandelaren uit Overijssel worden verdacht van fraude bij runderenhandel. Dat meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. De handelaren zouden illegaal runderen hebben verzameld en dieren hebben vervoerd die helemaal niet naar een andere locatie gebracht mochten worden. Wanneer runderen niet goed geregistreerd zijn, kan dit volgens de NVWA een risico voor de voedselveiligheid zijn. Het weer, het blijft vanmiddag droog en wolken en zon wisselen elkaar af. 21 tot 24 graden. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. En dan wordt het een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er ligt glas op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Raasdorp. 4 kilometer file en een kleine 10 minuten vertraging daar. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Julien Dom. Het Spaarne Gasthuis kiest definitief voor nieuwbouw in Haarlem-Zuid. Daar komt een nieuwe 24-uurslocatie die in 2033 klaar moet zijn. Alle acute zorg en de spoedeisende hulp komen daar dan samen. In Hoofddorp blijft het ziekenhuis overdag open voor planbare ingrepen. En in Haarlem-Noord blijven de polyklinieken en de diagnostiek. De nieuwbouw kost in totaal zo'n 440 miljoen euro. Bij de Brouwersvaart in Haarlem is een enorm grote tak van een treurwilg afgebroken. Het gebeurde in de nacht van maandag op dinsdag. En opvallend genoeg was het toen bijna windstil. Volgens Spaarnelanden kan het wisselende weer van de afgelopen maanden een rol daarbij hebben gespeeld. De boom is eerder gecontroleerd, maar toen werd er geen gevaar opgemerkt. Het nieuwe jeugdhonk bij het Reinalda-park in Haarlem-Oost is na slechts 3 dagen officieel geopend te zijn als slachtoffer geworden van vandalisme. Een grote brand heeft het aanwezige meubilair flink beschadigd of zelfs verwoest. Bij de plek zijn brandbare stoffen gevonden. De politie noemt brandstichting dan ook aannemelijk. Voor het jeugdhonk werd 6.000 euro publiek geld beschikbaar gemaakt. Of er nog iets bruikbaar is na de brand, dat moet onderzoek uitwijzen. En in Zandvoort is gisteren het startsein gegeven voor de herinrichting van de Middenboulevard. Wethouder Danielle Wiegmans trok daarvoor symbolisch een aantal straattegels uit de grond. Over de plannen is tientallen jaren gesproken. De boulevard krijgt nu een nieuwe inrichting, in het verlengde van eerder aangepakte Zuidboulevard. Tot aan het nieuwe strandseizoen wordt er doorgewerkt en na de zomer van volgend jaar wordt het project dan afgerond. Dan nog het weer voor onze regio. Vandaag zacht voor de tijd van het jaar bij zo'n 22 graden. Mogelijk wel een beetje miseregen. En morgen dan ietsjes koeler bij 21 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: is 105. Het is 3:00.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Op sommige plekken stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt, waardoor het water de straat opstroomde. Bij sommige winkels liep het ook naar binnen. Waterbedrijf Evidens heeft de hoofdkraan afgesloten. De financiële schade loopt in de tonnen. De werkzaamheden vonden plaats bij 9 nieuwe huurwoningen in de Hoogstraat. Het dodental van de Russische aanvallen op Oekraïne van vannacht is opgelopen naar 19. Onder de doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. En op beelden is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. En ook de regio's Kharkiv en Dnipropetrovsk zijn getroffen. Twee veehandelaren uit Overijssel worden verdacht van fraude bij runderhandel. Dat meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. De handelaren zouden illegaal runderen hebben verzameld en hebben vervoerd, terwijl dat helemaal niet mocht. Wanneer runderen niet goed geregistreerd zijn, kan dit volgens de NVWA een risico voor de voedselveiligheid zijn. In het geval van een ziekteuitbraak is dan niet meer te achterhalen waar het vlees vandaan komt. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen de partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen, ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken en de onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft vanmiddag droog. Het is tussen de 21 en 24 graden. Later meer bewolking en dan kan het ook gaan regenen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. Het wordt dan een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Julien Dom. Het Spaarne Gasthuis kiest definitief voor nieuwbouw in Haarlem-Zuid. Daar komt een nieuwe 24-uurslocatie die in 2033 klaar moet zijn. Alle acute zorg en de spoedeisende hulp komen daar dan samen. In Hoofddorp blijft het ziekenhuis overdag open voor planbare ingrepen. En in Haarlem-Noord blijven de polyklinieken en de diagnostiek. De nieuwbouw kost in totaal zo'n 440 miljoen euro. Een man is gistermiddag met zijn scootmobiel in het water beland naast het veerpad. Het gebeurde 's middags. Het slachtoffer is door hulpverleners aan de kant geholpen en uiteindelijk met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie kwamen omstanders ook snel te hulp. Zij hielpen de man nog voordat de hulpdiensten er waren. Hoe de man in het water terecht kon komen is niet duidelijk. Bij de Brouwersvaart in Haarlem is een enorm grote tak van een treurwilg afgebroken. Het gebeurde in de nacht van maandag op dinsdag. En opvallend genoeg was het toen bijna windstil. Volgens Spaarnelanden kan het wisselende weer van de afgelopen maanden een rol daarbij hebben gespeeld. De boom is eerder gecontroleerd, maar toen werd er geen gevaar opgemerkt. En in Zandvoort is gisteren het startsein gegeven voor de herinrichting van de Middenboulevard. Wethouder Danielle Wiegmans trok daarvoor symbolisch een aantal straattegels uit de grond. Over de plannen is tientallen jaren gesproken. De boulevard krijgt nu een nieuwe inrichting, in het verlengde van eerder aangepakte Zuidboulevard. Tot aan het nieuwe strandseizoen wordt er doorgewerkt en na de zomer van volgend jaar wordt het project dan afgerond. Dan nog het weer voor onze regio. Vandaag zacht voor de tijd van het jaar bij zo'n 22 graden. Mogelijk wel een beetje miseregen. En morgen dan ietsjes koeler bij 21 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A8 Amsterdam richting Zaanstad. Voor knooppunt Zaandam 3 kilometer file met een kwartier vertraging. En de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor knooppunt Rotterpolderplein 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem105.

0: is 4 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder die doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. En op beelden is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. Ook andere regio's werden getroffen. En de Oekraïnse president Zelensky sprak van zware aanvallen op het land. In Apeldoorn is de vliegramp herdacht waarbij 80 jaar geleden 22 kinderen omkwamen. Er waren toespraken en kinderen legden kransen bij een monument. Op 7 oktober 1946 verloog een beginnend piloot met een militair vliegtuig over Apeldoorn. Hij wilde naar de christelijke HBS, ook om indruk te maken op zijn moeder die daar in de buurt woonde. Maar het vliegtuig raakte de schoorsteen van de school en de brandstoftank viel door het dak van de gymzaal. Bij de brand die erop volgde kwamen 22 kinderen om het leven en ook de piloot overleefde het niet. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Op sommige plekken stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt, waardoor het water de straat opstroomde. Bij sommige winkels liep het ook naar binnen. De financiële schade loopt in de tonnen. De werkzaamheden vonden plaats bij 9 nieuwe huurwoningen in de Hoogstraat. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en de vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen de partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog vandaag. Het is tussen de 21 en 24 graden. Later meer bewolking en dan is er toch nog kans op regen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. En dan wordt het een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland is het al behoorlijk druk aan het worden op de weg. De meeste vertraging zien we daar onder andere op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10, 4 kilometer met 20 minuten vertraging. De A10 zelf tussen afrit Volendam en de Koentunnel 5 kilometer file met een kwartier oponthoud. En verder valt op de N200 Zandvoort richting Amsterdam voor het Rotterpolderplein 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Julien Dom. Het Spaarne Gasthuis kiest definitief voor nieuwbouw in Haarlem-Zuid. Daar komt een nieuwe 24-uurslocatie die in 2033 klaar moet zijn. Alle acute zorg en de spoedeisende hulp komen daar dan samen. In Hoofddorp blijft het ziekenhuis overdag open voor planbare ingrepen. En in Haarlem-Noord blijven de polyklinieken en de diagnostiek. De nieuwbouw kost in totaal zo'n 440 miljoen euro. Het nieuwe jeugdhonk bij het Reinalda-park in Haarlem-Oost is na slechts 3 dagen officieel geopend te zijn als slachtoffer geworden van vandalisme. Een grote brand heeft het aanwezige meubilair flink beschadigd of zelfs verwoest. Bij de plek zijn brandbare stoffen gevonden. De politie noemt brandstichting dan ook aannemelijk. Voor het jeugdhonk werd 6.000 euro publiek geld beschikbaar gemaakt. Of er nog iets bruikbaar is na de brand, dat moet onderzoek uitwijzen. Een man is gistermiddag met zijn scootmobiel in het water beland naast het veerpad. Het gebeurde 's middags. Het slachtoffer is door hulpverleners aan de kant geholpen en uiteindelijk met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie kwamen omstanders ook snel te hulp. Zij hielpen de man nog voordat de hulpdiensten er waren. Hoe de man in het water terecht kon komen is niet duidelijk. En in Zandvoort is gisteren het startsein gegeven voor de herinrichting van de Middenboulevard. Wethouder Danielle Wiegmans trok daarvoor symbolisch een aantal straattegels uit de grond. Over de plannen is tientallen jaren gesproken. De boulevard krijgt nu een nieuwe inrichting in het verlengde van eerder aangepakte Zuidboulevard. Tot aan het nieuwe strandseizoen wordt er doorgewerkt en na de zomer van volgend jaar wordt het project dan afgerond.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een sociaal akkoord is in goede sfeer verlopen, zeggen alle partijen. Over een paar weken wordt er verder gesproken. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. De schade aan de winkels loopt in de tonnen. In Hoogeveen mag de politie vanaf nu preventief fouilleren vanwege de aanhoudende onrust in de Drentse stad. Al dagen veroorzaakt een groep minderjarigen overlast door in een winkelstraat met vuurwerk en stenen te gooien. Het weer, morgen wolken, zon en af en toe een bui. Het wordt dan een graad of 16.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Voor de woensdag is het ook in Noord-Holland behoorlijk druk met bijna 70 kilometer file in totaal. Wat opvalt is de A2 Amsterdam richting Utrecht. Tussen Oudekerk aan de Amstel en Vinkeveen is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechte rijstrook ook dicht en de vertraging een kwartier. De A5 Hoofddorp richting Amsterdam voor de aansluiting met de A10 10 minuten oponthoud. Op de A10 zelf tussen Amsterdam Slotervaart en het Koenplein 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. En dezelfde A10 tussen Landsmeer en de Koentunnel op de Ring Noord. Daar is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. Vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze

0: Ik zou vandaag niet naar de turfmarkt gaan.
1: Ja, hoezo niet? Rug staat vast, al een uur.
0: Ja, maar hoe weet jij dat nou weer eerder dan dat ik dat weet?
1: Haarlem 105. Krijg ik gewoon op mijn telefoon. Zoals nu.
2: Niet van je buurman horen wat er speelt? Belangrijk nieuws uit je eigen omgeving, meteen op je telefoon. Download nu de gratis Haarlem 105 app.
3: Dit is 105. Het is 5:00.
4: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder de doden zijn 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Prilukia aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. Op beelden is te zien hoe hulpverleners naar mensen zoeken onder het puin. Ook andere regio's werden getroffen. De Oekraïense president Zelensky spreekt van zware aanvallen op het land. Oekraïne heeft tegenaanvallen uitgevoerd op doelen in Rusland. Daarbij zijn onder meer 2 oliefaciliteiten geraakt. De burgemeester van Hogeveen komt met een veiligheidsrisicogebied in het winkelcentrum na aanhoudende overlast door minderjarigen. De afgelopen avonden werden meerdere jongeren van fatbikes getrokken en bekeurd, maar de overlast hield aan. Inwoners noemen de situatie onhoudbaar. Op een school voor beroepsonderwijs in Polen zijn minstens 9 mensen gewond.

0: geraakt bij een steekpartij. Het gaat om leerlingen, docenten en twee voorbijgangers. Eén van hen is er ernstig aan toe. Het gebeurde op een school in het noorden van het land. De politie heeft in de buurt van het schoolgebouw een 19-jarige student opgepakt. Volgens de Poolse justitie had hij zichzelf verwond. Over een eventueel motief voor de steekpartij is niets bekend. De politie heeft panden doorzocht bij Rotterdam en in Friesland in een onderzoek naar een Duitse goudsmokkelbende. In Duitsland zelf werden ook tientallen panden doorzocht. De politie onderzoekt 24 verdachten voor hun betrokkenheid bij de organisatie waar drugscriminelen hun geld lieten witwassen. De bende kocht er oude juwelen van goud van, liet die omsmelten en vervoerde de buit naar Turkije. In Rotterdam was een tussenpersoon actief. Die zou zo'n 60 miljoen euro hebben ontvangen en verstuurd naar andere leden van de bende. Het weer, het is droog met vooral landinwaarts veel zon. Daar kan het tot 24 graden zijn. Vanuit het westen volgt bewolking en regen. In het zuidoosten is dan ook onweer mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast de dagelijkse files in Noord-Holland vallen de volgende files op de A5 om te beginnen. Hoofddorp richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 doe je er een kwartier langer over. En dat kwam door een file op de A10 zelf. Tussen Haarlem en het Koenplein 3 kilometer en 10 minuten vertraging. En op dezelfde A10 Noord tussen afrit Volendam en de Koentunnel een ongeluk. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Dit is Haarlem Vandaag. Goed dat je luistert. Tot 7 uur het laatste nieuws uit de regio. En lekkere muziek heb ik voor je klaarstaan. We gaan beginnen met Eva Max. Dit is Lost Your Faith.

Lost Your Faith, Eva Max hier op 105. Super goed dat je luistert. Tot 7 uur ben ik bij je met nieuws uit de regio, actualiteiten, dingen waarvan je denkt, hey, daar wil ik morgen over kunnen meepraten. Blijf dan vooral luisteren, want tot 7 uur vertel ik je alles. Zo ga ik praten met de mensen van Hattrick Haarlem, want ik heb laatst de krant opengeslagen en toen zag ik daar iets staan over dakloosheid, locatieproblemen. Dus ja, straks kan Hattrick helemaal niet meer die Hattrick gaan scoren. Kunnen ze niet meer gaan sporten, kunnen ze niet meer met de jongeren bezig. Ja, hoe zit dat? Ik heb ze zometeen hier in de studio, dus daar hoor je alles over. Verder een aantal Haarlemse studenten die zich heel erg bezighouden met zogenaamde porters. Ooit van gehoord? Porters? Porters, dat zijn de unsung heroes van de bergbeklimmenarij. Dat zijn de mensen, de vaak locals, die sjouwen eigenlijk met de zooi die de bergbeklimmer zelf dan nodig heeft om te overleven of om te eten of de doeken om tentenkampen op te zetten. En deze mensen, ja, daar is iets mee. Daar willen we aandacht voor vragen. Nou, zometeen de Haarlemse studenten hier met hun project Carry the Weight. En verder heb ik natuurlijk ook nog hartstikke leuke mensen. Jaapie van de Dolfijn, Jaap Waasdorp. Die kennen we inmiddels, hè? De Dolfijn. Dat weet je hier op de botermarkt, geloof ik, is het een visboer. Maar hij gaat het theater in. Sterker nog, hij is het theater ook al ingeweest. En ik ben natuurlijk benieuwd, ja, zit er een kleine carrière-switch aan? En wat heeft hij allemaal verteld in het theater? Want ik weet wel dat het een aangrijpend verhaal is. En Joshua Jaring, ja, hij heeft inmiddels alweer bijna 10 jaar een Michelinster met Ratatouille hier bij het Spaarne. En ik ben dan heel erg benieuwd, hè, want afgelopen week zijn de Michelinsterren weer, ja, hoe zeggen we dat, uitgereikt. En hoe gaat het dan onderling? Hè? Gaan de chefs van de Bokkendorens en ML, gaan ze elkaar dan bellen van, hey, gefeliciteerd met je ster, met je 2 sterren. Hoe werkt zoiets? Is er nog steeds sprake van concurrentie? En ja, is het misschien dan toch leuk om een keer te gaan voor die 2e ster? Nou, we bellen straks met Joshua Jaring. En ja, en verder nog veel meer nieuws natuurlijk hier op deze zender. Blijf luisteren, want naast het nieuws heb ik natuurlijk ook lekkere muziek voor je. Ik zie John Allen klaarstaan. The Wolves Are Running, en dat blijven ze voorlopig nog wel even doen. Ik zie Keen nog in mijn lijst staan. En verder, dan wordt het één grote verrassing. Ben je afgelopen weekend ook naar het Vinylfestival geweest? Ben ik nog benieuwd naar. Want het was ongelooflijk lekker en leuk hier op Haarlem. Goed, dit is George Michael. I Want Your Sex.

0: John Allen, The Wolves Are Running hier op Haarlem 105. Ongelooflijk goed dat je luistert. Haarlem vandaag, het nieuws uit de regio. En ook dingen die me dan opvallen die ik eerder heb gezien. En ja, nou viel het me laatst op, ik sloeg de krant open, dat Hattrick Haarlem, locatieprobleem. Er wordt gesproken over dakloosheid. Nou, daar moet ik natuurlijk alles van weten. Dus ik heb hier in de studio uitgenodigd Mohamed van Hattrick Haarlem. Mohamed, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Je mag je microfoon lekker tegen je aanhouden hoor, want dan kunnen we je nog beter verstaan. Ik weet dat die arm die zakt af en toe en er wordt ondertussen aan mijn tafel. Zo, wordt er toch... Maurice, wat ben je allemaal aan het sjouwen, jongen? Sorry, voor iedereen die alleen luistert, die heeft hier helemaal niks aan. Maar ondertussen gaat mijn tafel, waar de mengpaneel op staat, omhoog en naar beneden. Mohamed, jij zegt, we worden dakloos.
1: Ja, in principe is het verhaal vanaf eind mei. Moeten we, waar we nu zitten, in onze, het is een anti-kraak locatie, daar moeten we eruit. Het is een sportlocatie waar we ook een kleine kantine hebben. Dus ik heb eigenlijk nooit echt een goed kantoor gehad waar we ons dingen kunnen doen.
0: Nooit echt een ruimte eigenlijk voor
1: ruimte.
0: Jezelf.
1: We hebben verschillende locaties gehad. En we hebben nu een locatie kunnen vinden in het winkelcentrum, Schalkwijk. Het is een oude SNS-bank. En die kunnen wij renoveren. En dan kunnen we echt hele leuke dingen doen voor de jongeren. Uiteindelijk doen we het allemaal voor de jongeren. We hebben verschillende projecten, grotere projecten. Alleen we zitten nu nog... We hebben een locatie, maar ook weer niet. Want die kan er niks mee. Want daar moet echt nog gerenoveerd worden, moet verbouwd worden, et cetera. Dus we zitten nu tussen wal en schip eigenlijk.
0: Tussen wal en schip. Ja. Want even terug naar het begin. Want je zegt van nou, we zijn dan tussen wal en schip. Je zat in een anti-kraak pand.
1: Ja.
0: Nou, dat pand, dat wordt nu dan... Gesloopt, gebruikt.
1: Het wordt gesloopt uiteindelijk.
0: Dus daar moet je
1: een
0: nieuwe
1: flatgebouw. Daar moeten we eruit.
0: Okay.
1: En dat wisten we al.
0: Ja.
1: We waren voorheen al op zoek naar een andere locatie. We hebben nu een locatie kunnen vinden in het centrum Schalkwijk.
0: Ja.
1: Alleen die moet echt gerenoveerd en verbouwd. Dat is echt casco. Dus de elektriciteitsvoorziening moet echt aangepakt worden.
0: Dus we moeten sowieso, denk ik, heel druk bezig in het winkelcentrum.
1: Ja, en het is wel een locatie die echt wel 5-6 jaar nog staat. Dus het zit in de fase 3. Dus de laatste fase van de verbouwingen daar. Dus echt wel, daar kunnen we echt nog 5-6 jaar zeker zitten.
0: Okay.
1: En we willen ook alle spullen die we daar gaan plaatsen, dat we die ook meenemen als we eruit moeten. Dus echt allemaal mobiel die we daar willen plaatsen. Dus niet... in de muren, et cetera. Ze zijn allemaal verplaatsbaar, dus dat ook die mee kunnen nemen als we weg moeten.
0: Ja, dus je zegt eigenlijk, we wachten. Want is het dan nu het wachten tot je klaar bent met die oude SNS-bank?
1: Nee,
0: zodat je erin
1: wij zoeken dus echt vertrouwen vanuit gemeente, maar ook vanuit buurt. Die is verantwoordelijk voor de huisvestingsplan. Mm-hmm. En natuurlijk vanuit fondsen die er bestaan. Zodat wij ondersteuning kunnen krijgen in het renoveren en verbouwen. Dat kost natuurlijk ook wat geld.
0: Ja,
1: dat heb ik nu niet zo in mijn zak liggen.
0: Okay.
1: Dus dat maakt het soms een beetje lastig, anders had ik te lang gedaan. maar we zoeken echt mensen die echt vertrouwen hebben in ons verhaal. Die geloven in ons verhaal. We doen ook heel veel nu met duurzaamheid. Om energiearmoede aan te pakken in Schalkwijk. Daar hebben we al een fixteam klaarstaan. Mm. Die dagelijks achter de voordeur van mensen komen. Alleen die moeten ook een plek hebben waar we bij elkaar kunnen komen.
0: Tuurlijk.
1: Waar de jongeren initiatieven kunnen organiseren. Dus,
0: maar is er nou nergens een beetje een knap hoekje te vinden waar je gewoon voor altijd kan zitten?
1: Ja, dat maakt nu lastig. In Schalkwijk is natuurlijk wordt er heel veel gebouwd en gerenoveerd.
0: Ongelooflijk druk is het met verbouwen.
1: Ja, of je hebt hele oude woningen, ruimtes die op een nominatie staan om verbouwd te worden. Of je hebt al dure commerciële ruimtes. Wij zitten het eigenlijk tussenin. Mm. We kunnen niet voor eeuwig in anti-kraak blijven.
0: Nee, daarom.
1: Die jongeren zijn ook toe aan een vaste plek waar we gewoon echt op lange termijn dingen kunnen doen.
0: Precies.
1: En daar zijn we echt naar op zoek naar nu op dit moment. Maar ook vooral mensen die ons vertrouwen, die in ons geloven en die vooral met ons mee willen denken, hoe kunnen we nou deze plek toch realiseren?
0: Nog één keer voor iedereen die eigenlijk hebben. Want we hebben het nu vooral heel erg over locaties en plekken. Dus anti-kraak naar de SNS. Hattrick Haarlem. Voor iedereen die geen idee had wat het ook alweer was.
1: Ja, wij zijn er echt voor jongeren die het echt net iets moeilijker hebben en vinden om hulp te zoeken naar de juiste instantie. Maar ook die zichzelf nog aan het ontdekken zijn van wie ben ik, wat wil ik laten worden en hoe kan ik ervoor zorgen dat ik de persoon word die ik over 10 jaar met een mooie carrière, een precies. mooie vrouw. En,
0: blik op de toekomst.
1: Ja, precies. Ja. En daar helpen wij al die jongeren in. En de ene is vooral op zoek naar hulp met zijn schulden. De ene wil het werk zoeken. Maar er zijn een aantal jongens die zeggen van, ik weet niet zo goed waar ik goed in ben. Ik weet niet waar ik wil staan over 10 jaar. Kun je me bij helpen? Dus we zijn er voor alle jongeren van 8 tot 30 jaar. Hele brede doelgroep. En vooral jongeren in hun kracht zetten. En vooral jongeren die meehelpen en het meedenken in onze organisatie.
0: Ja, want het gaat echt over participeren feitelijk. Hè? Ja, dus we gaan aan de bak. We gaan iets met jullie, niet voor jullie. Ja, ook, maar vooral met je doen.
1: Voor jongeren, door jongeren. En alles wat wij organiseren, dat komt echt vanuit de jongeren zelf. En ze helpen ook mee als vrijwilliger binnen dat project. Ja. Zeker.
0: En vanaf wanneer kunnen jullie het SNS-dingetje in?
1: Gisteren eigenlijk al.
0: Oh, gisteren al? Oh, jullie zitten er al, joh.
1: We zitten er al in.
0: Oh, fantastisch.
1: Alleen we zijn echt op zoek naar financiering om het eigenlijk te renoveren.
0: Want nu is nog een casco-hok zoals ze dat dan zeggen, het heeft potentie.
1: Het heeft potentie en er zijn ook heel veel, veel organisaties die ook bij ons dingen willen organiseren. Echt Somali Stichting, de Koerdische Huis, de Stichting Samen. Al die partijen willen ook bij ons terecht om dingen te organiseren. Dus het wordt niet alleen maar een hat-trick locatie, maar echt een multifunctioneel gebouw voor iedereen.
0: Oh, wauw. Ja. Hey, en je zegt, we hebben geld nodig. Zo simpel is het. We kunnen ondersteuning gebruiken, zowel in de middelen, maar misschien ook spullen, weet ik eigenlijk niet. Of tijd. Of...
1: Ja, vooral mensen die mee willen denken.
0: Meedenken.
1: En vertrouwen in ons hebben. Ik denk dat het belangrijkste is. En dan geloof ik er zeker in dat geld vanzelf al komt. Ja. We hebben gewoon een draagvlak nodig van mensen die denken van, hey, ik geloof in jouw verhaal. Wij willen meedenken met jou.
0: Nee, want ik zat te denken, heb je al een crowdfunding actie openstaan ergens? Of kunnen we een mailadres noemen waarvan we zeggen, joh, als je Hattrick Haarlem een warm hart toedraagt, hoe kunnen mensen zich melden?
1: Ja, ze kunnen zeker aanmelden via mijn e-mail. Mohammed@hattrickhaarlem.nl. Of me gewoon bellen. En crowdfunding zijn we ook aan het opstarten nu. Er komt echt een website waar mensen ook gewoon kunnen doneren. En we zijn ook bezig om een ambi-status ook te worden. Dus dat is ook...
0: Een ambi-status betekent weer dat je het van de Belastingdienst kunt aftrekken. Zo aan het eind van elk jaar.
1: Ja,
0: toch? Zeker. Want dan ben je een goed doel tussen aanhalingstekens. Ja.
1: Zeker.
0: Keurig. Nou, hartstikke mooi. Heb je er een beetje vertrouwen in?
1: Ik heb er alle vertrouwen in. Ja? Ik heb er goed gevoel bij. En ik weet zeker dat mensen ons verhaal echt erin geloven. Ik heb zeker vertrouwen in.
0: Want jullie... hebben ook prima resultaten, toch? Ik bedoel, je hebt heel veel jongeren waarvan je denkt van daar hebben we een mooie bijdrage aan geleverd.
1: Ja, zeker. Wij bereiken minimaal 500 jongeren per week. Dus echt een flink aantal jongeren die bij ons over de vloer komen. En we komen ook vanuit ons nieuw project Woonbrigade. En komen we achter 150 woningen al, achter de voordeur, waar we mensen helpen met hun energierekening en et cetera. Het is echt wel een flink aantal mensen waar we achter de voordeur komen. En die ook ons weten te vinden.
0: Ja, en dit mag niet stoppen. Dit moet een goede locatie hebben. Een goed, wat is dat? Dat is een goed hoofdkwartier. Het Hattrick hoofdkwartier ergens in Schouwen. Moet er gewoon komen. En dat het er ook een beetje goed en mooi uitziet. En dat het echt een plek is waar ook de jongeren naartoe kunnen. En denken, dit is hem. Hier durven we te zijn. Hé, maar met heel veel succes.
1: Dankjewel.
0: En met dat enthousiasme wat jij hebt daar. Het kan niet anders dan dat het goed komt.
1: Dankjewel.
0: Heel veel succes. Hattrick Haarlem dus binnenkort in het... eigenlijk niet binnenkort. Vanaf nu in het winkelcentrum in Schalkwijk. En misschien dankzij jouw hulp ook met een mooie likje verf tegen de muur. Fijne avond.
1: Doeg.

Mocht je meekijken op de stream, dan zie je dat er op dit moment foto's gemaakt worden van een clubje studenten zonder rugzak. Dat komt omdat ik die op dit moment op heb. Dit is een rugzak van 400 kilo. Die ga ik zo meteen dragen tijdens een gesprek over porters. Nou, ik kan er wel eentje gebruiken op dit moment. Zometeen eerst het nieuws van 5:30 alweer. Maar dit is eerst Keen. Is it any wonder?

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Julien Dom. Het Spaarne Gasthuis kiest definitief voor nieuwbouw in Haarlem-Zuid. Daar komt een nieuwe 24-uurslocatie die in 2033 klaar moet zijn. Alle acute zorg en de spoedeisende hulp komen daar dan samen. In Hoofddorp blijft het ziekenhuis overdag open voor planbare ingrepen. En in Haarlem-Noord blijven de polyklinieken en de diagnostiek. De nieuwbouw kost in totaal zo'n 440 miljoen euro. Bij de Brouwersvaart in Haarlem is een enorm grote tak van een treurwilg afgebroken. Het gebeurde in de nacht van maandag op dinsdag. En opvallend genoeg was het toen bijna windstil. Volgens Spaarne Landen kan het wisselende weer van de afgelopen maanden een rol daarbij hebben gespeeld. De boom is eerder gecontroleerd, maar toen werd er geen gevaar opgemerkt. Het nieuwe jeugdhonk bij het Reinalda-park in Haarlem-Oost is na slechts 3 dagen officieel geopend te zijn als slachtoffer geworden van vandalisme. Een grote brand heeft het aanwezige meubilair flink beschadigd of zelfs verwoest. Bij de plek zijn brandbare stoffen gevonden. De politie noemt brandstichting dan ook aannemelijk. Voor het jeugdhonk werd 6.000 euro publiek geld beschikbaar gemaakt. Of er nog iets bruikbaar is na de brand, dat moet onderzoek uitwijzen. En in Zandvoort is gisteren het startsein gegeven voor de herinrichting van de Middenboulevard. Wethouder Danielle Wiegmans trok daarvoor symbolisch een aantal straattegels uit de grond. Over de plannen is tientallen jaren gesproken. De boulevard krijgt nu een nieuwe inrichting, in het verlengde van eerder aangepakte Zuidboulevard. Tot aan het nieuwe strandseizoen wordt er doorgewerkt en na de zomer van volgend jaar wordt het project dan afgerond.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder de doden zijn 4 kinderen. Op een school voor beroepsonderwijs in Polen zijn minstens 9 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. De politie heeft in de buurt een 19-jarige student opgepakt. Over een eventueel motief is niets bekend. De burgemeester van Hogeveen komt met een veiligheidsrisicogebied in het winkelcentrum na aanhoudende overlast door minderjarigen. De afgelopen avonden werden meerdere jongeren van fatbikes getrokken en bekeurd, maar de overlast in Hogeveen hield aan. Het weer vanuit het westen vanavond bewolking en regen, in het zuidoosten is dan ook onweer mogelijk.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast niet al te lange files in Noord-Holland, een paar opvallende. Om te beginnen de A10, de ring van Amsterdam. Tussen Amsterdam de Baarsjes en het Koenplein 4 kilometer met 20 minuten vertraging. De A10 tussen Amsterdam-West en Zeeburg, daar staat ook 12 kilometer file en dat kost je 10 minuten. En de A10 tussen Volendam en de Koentunnel, daar staat 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. Daar gebeurde een ongeluk, de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Diana Ross, Ain't No Mountain High Enough. En ja, mountain, bergen, dat is ook precies waar we het over gaan hebben. Want ja, ik heb 4 studenten in de studio hier tegenover me. Ik hijg een klein beetje. Dat komt niet omdat ik ongelooflijk heb meegedanst. Maar dat komt omdat ik op dit moment de rugzak van een van jullie heren heb overgenomen. Met daarin, ik weet niet hoeveel mensen hierin zitten. Maar 23, hoeveel kilo is dat weer, Faas?
1: 23,5 kilo zitten.
0: 23,5. En waarom draag ik nu een rugzak met 23,5 kilo? Iemand mag vertellen.
2: Wij zijn eigenlijk 4 studenten en wij dragen die rugzak zometeen de berg op. Want we klimmen een berg voor het goede doel. Mount Toubkal, de hoogste in Noord-Afrika. Op 4167 meter, als ik het goed zeg. We klimmen dat voor een goed doel. En de reden daarvoor eigenlijk, ik kan hem beter overgeven aan Noah daarvoor.
0: Ja, want Noah hebben we ook in de studio. Gelukkig dat ze erbij is natuurlijk, want ze het overgeven aan niemand. Noah, jullie gaan een berg beklimmen met 23,5 kilo op je rug.
3: Klopt.
0: Waarom?
3: Ja, afgelopen zomer ben ik op reis geweest in Peru. En daar heb ik iets meegemaakt wat mij heel erg aan het denken heeft gezet. Ik was de Salkantay-tocht aan het lopen. En tijdens die tocht was er een enorme sneeuwstorm. Hele heftige andere weersomstandigheden. En er mochten geen nieuwe mensen meer de trail op, maar wij moesten door, want het was niet veilig meer. Hmm. En dus ook de porters, de mensen die spullen dragen. Nu was
0: daar gaat het over, hè? Uiteindelijk, de porters.
3: Uiteindelijk wel.
0: Ja, onthoud dit even, de porters.
3: Dat is waar het goede doel zich voor inzet, inderdaad. Maar tijdens de trail kregen wij het ongelukkige nieuws dat er een porter van een andere organisatie is komen te overlijden.
0: Nee.
3: Omdat hij een veel te zwaar beladen rugzak bij zich had. De wettelijke limiet is 20 en hij had meer dan 30 bij zich. En hij is met een modderstroom naar beneden gevallen. Nu was ik er natuurlijk geen ooggetuige van, maar is dat wel iets wat je heel erg aan het denken doet zetten van hoe ethisch verantwoord is het nou eigenlijk om bij hele goedkope toeristische organisaties dit soort tochten te doen?
0: Kun je even kort uitleggen wat een porter precies is?
3: Zeker. Een porter, in het Nederlands ook wel een drager genoemd, die tillen spullen van toeristen de berg op tegen hele lage betalingen eigenlijk. En dit doen ze vaak voor grote toeristische organisaties. Mm. Het kunnen ook tenten zijn of kookspullen of eten. Dus eigenlijk als toerist heb je al gauw dat jouw spullen in handen van zo'n persoon belanden. Maar deze mensen die moeten je spullen altijd tillen. Ook als het slecht weer, ook als het onveilig. Ook al zijn er te weinig mensen, dan moeten ze maar zwaarder gaan tillen. Puur om het voor de toeristen maar makkelijker te maken.
0: Het voelt bijna als een soort slavenarbeid.
3: Ja, daar komt het zeker bij in de buurt. Maar daarvoor wilden wij dus actie gaan voeren.
0: Ja, want jullie staan hier natuurlijk niet zomaar of om mij tot porter te ridderen. Jullie willen actie voeren. Jullie willen iets tegen dit stuk onrecht. Daar moet iets gebeuren.
3: Ja, klopt. Ik denk dat
0: Naar wie gaan we hem nu overgeven?
3: Faas.
0: Brand los, jongen.
1: Wij hebben dus eigenlijk voor school.
0: Gooi de microfoon lekker tegen je aan, dan kunnen we
1: wij
0: je
1: zijn
0: horen.
1: Voor school moeten we iets maatschappelijks goeds doen. Mm-hmm. En wij hebben dus dit bedacht, zoals Noah heeft verteld. En wij hebben dus als actie dat we die berg gaan beklimmen. Maar eigenlijk, ons doel uiteindelijk is dat we impact maken. Dus dat we genoeg reach hebben, genoeg views halen voor dat maatschappelijke doel. En daarnaast hebben we zelf ook nog dat we geld ophalen in samenwerking met het Porter Voice Collective. Dat het geld direct naar hun toe gaat voor hun organisatie.
0: Dus heb je gewoon zeg ik maar even, een schoolopdracht. Mm-hmm. Waarvan ze zeggen, je moet iets bedenken waardoor je impact kunt maken.
1: Ja.
0: Waardoor je daarbij iets goed doet voor de wereld, voor de mensheid, voor de natuur wellicht, weet ik veel. Ja. En jullie hebben gekozen voor dit stuk onrecht om hier aandacht voor te vragen vooral.
1: Ja,
0: nu zijn er ook collega's van jullie die denken waarschijnlijk, allemaal leuk en aardig berg beklimmen. Ik ga iets, ik hoorde net al, ik ga iets voor bejaarden doen. Maar jullie dachten, wij pakken hem even groot aan.
3: Ja, wij willen de opdracht natuurlijk zo leuk mogelijk maken voor onszelf, maar ook echt iets bereiken. En toen dachten we van, wij houden allemaal heel erg van de bergen. En bij mij is dit gebeurd afgelopen zomer. Hoe kunnen we dit gaan combineren tot iets moois? En zo hebben we uiteindelijk toch wel een project te pakken wat we allemaal ook heel leuk vinden om te doen en aan mee te werken.
0: Ja, want Kevin, ben jij een beetje een bergbeklimmer?
4: Nou, ik ben niet van origine ben ik niet echt een bergbeklimmer. Ik hou wel eigenlijk sinds jongs af aan altijd al van avontuur. Ik ben echt een sporter geweest. Het bergbeklimmen boven de 4000 meter staat ook zeker op mijn lijstje. Maar ik had ook geen idee wat er eigenlijk vooraf allemaal bij kwam kijken.
0: Nee.
4: En toen Noah ook dit verhaal vertelde tegen ons over dat die Porter overleden was, kwam dat toch wel binnen. En ja, zeker op die manier om dan met zo'n lading zo'n berg te beklimmen. Ja, ik denk dat dat wel echt extra speciaal maakt.
0: Nou, het is letterlijk een zware lading. Hè? Dus je hebt en een zware lading op je rug, maar het is natuurlijk ook een beladen onderwerp inmiddels. Die porters, die sjouwen dus dit mee. Jullie gaan dit zelf mee sjouwen. Het is niet dat jullie ook nog zelf ergens een porter vandaan halen waarvan je zegt, dit, nee hè? Okay,
3: nee, nee, even zeker, duidelijk. Nee. Ja, wij zijn ook van mening, wie de top wil bereiken, die draagt de verantwoordelijkheid voor iedereen die dat ook mogelijk maakt. En ja, they carry the weight, so we will carry the weight.
0: En ja, dat carry is, the weight, dat is jullie project, en jullie slogan, laat ik maar zeggen.
3: En dat is ook hoe je ons online kan vinden. Carrytheweight.rnkf op Instagram en TikTok.
0: RNKF.
3: Ja. RNKF, Robert, Noah, Kevin Vaas.
1: Ja. Heel simpel.
3: Heel simpel.
0: Ja, natuurlijk. Ja. RNKF.
3: Ja.
0: Oké. Okay. Carry the weight. En dan kunnen mensen jullie steunen? Kunnen mensen...
2: Ja, via de donatiepagina www.gofundme.com/carry-the-weight-415.
0: En nu heb ik natuurlijk gehoord dat jullie gaan naar Marokko.
2: Ja,
0: om een berg te beklimmen.
2: Ja.
0: Nu weet ik natuurlijk, ik sta hier met vier armlastige studenten natuurlijk. Hè. Die hebben
2: correct.
0: Natuurlijk ook helemaal geen cent te makken. Dus er is wel geld nodig. Ik zie dat jullie, het is misschien wel netjes om heel even te zeggen, dat jullie allemaal met een enorm t-shirt met een knaagdier middenop staan. Het is geen hamster, maar het is een bever.
2: Het is
0: hè?
2: Een bever. We zijn ook gesponsord door bever.
0: Ach, zou het? Hè?
2: Ja, je meent het. Je meent
0: misschien
2: het.
0: Wel netjes om even te zeggen,
2: zijn,
0: toch?
2: Daar
0: zijn we heel
2: CMO,
0: blij mee.
2: De CMO, Marjolein, toegegaan eigenlijk met het idee van, ja, we willen natuurlijk een berg beklimmen. We zijn arme studenten en kunnen wij daar iets in regelen? Ja. Natuurlijk de zichtbaarheid die je hier op het moment ook ziet. Maar ook achteraf een documentaire stijl video.
0: Hey.
2: En dat is ook, nou, misschien zie je het misschien niet, maar ik heb zelf ook een camera mee die aan het plafond hangt. Maar ja, daarvoor hebben wij eigenlijk gevraagd van, nou ja, kunnen wij hier mogelijkheid, is er mogelijkheid dat jullie dit sponsoren?
0: Ja.
2: En dat hebben we gepitcht aan haar en die zei, ja, dit is een geweldig idee. We gaan ermee door. Ik zet het door naar sponsoring. Ja. Of wat mogelijk is. En dat is uiteindelijk gelukt.
0: Hey, maar hoe blij ben je dan?
2: Nou, ik sprong door het dak. Ja, weliswaar niet met 23
0: nee,
2: kilometer.
0: Nee, dat zou ik nu ook niet doen inderdaad.
2: Misschien zak ik door de grond. Maar nee. Nee, we waren ongelooflijk blij.
0: Tuurlijk.
2: Ongelooflijk blij.
0: Snap ik. En nou ja, ik verwacht zomaar dat er nog veel meer bij gaat komen. Tenminste, dat hoop ik. Het is natuurlijk een ontzettend nobel initiatief. Ook een heel goed initiatief. Nog één keer, Noah, wanneer gaan jullie?
3: Wij gaan 28 oktober weg en de 29e starten we met de beklimming.
0: Oké. Okay. En wanneer zijn jullie weer terug? Want ik wil eigenlijk ook vooral weten hoe het gegaan is natuurlijk tegen die tijd.
3: Ja, 3 november komen wij weer terug. En vanaf dat moment zullen we dus ook alle beelden op social media plaatsen. Dus waarschijnlijk zie je dan hele moeie, krampachtige gezichten van ons die het zwaar hebben. Maar dat is ook wel leuk om te zien.
0: Wat zou je, stel, je staat daar op die berg, je bent helemaal kapot, net als ik nu. Nee, ik stel me een beetje aan. Maar nee hoor. Wat zou je jezelf nu, stel je staat weer, wat kun je nu tegen jezelf zeggen? Wel, dit filmpje knip je even los. De seconde dat je nu op die berg staat en denkt, holy crap, ik kan niet. Wat is nou echt iets dat je denkt, come on.
3: Ja, het idee waar je het voor doet. Je doet het echt om iets moois te bereiken. En daar kan je niet bij opgeven. Dus dat blijft bij mij echt wel in mijn achterhoofd.
0: Je kan je niet bij opgeven. Je moet door.
1: En ook dat er de sporters zijn die veel meer tillen dan jou. Dus je moet je ze eigenlijk zelf niet aanstellen.
0: Oké, okay, I know. Jezus.
4: Ja. Deze paar dagen.
0: Dat was heel persoonlijk zo, hè? Jezus.
2: Nou, ik doe het natuurlijk ook met drie goede vrienden. Dus ik zeg gewoon, we doen het samen. Net zoals de porters dat samen doen. Één team, één taak.
0: Eén team, één taak. Als we gaan, dan gaan we met z'n allen. Ja,
2: precies. En het liefst de berg omhoog.
0: En het liefst de berg op. Ja, precies. Juist. Hoe lang denken jullie erover te doen?
2: Het is een tweedaagse klim oorspronkelijk. Maar we hebben ook één dag acclimatisatie hike. Dus dat is wanneer je hoger de lucht in gaat. Zodat je kan wennen aan de lucht daar eigenlijk.
3: Ja.
2: Dus 3 dagen totaal.
0: Jullie hebben er echt zin in gewoon. Ik zie het.
3: Ja,
0: het kan bijna morgen gebeuren. Ik voel bijna zo van, hoezo duurt het nog anderhalve week, twee weken voordat we gaan.
2: Correct.
0: Ja, dus dat wordt. Hoe gaan jullie je nog voorbereiden? Gaan we nog ergens naartoe? Gaan we nog ergens klimmen, oefenen?
3: Ja, veel in de sportschool op de Stairmaster staan. Gewoon een uurtje lang omhoog lopen. Op
0: met die rugzak op je.
2: Met de rugzak.
3: Ja. En dat is eigenlijk de enige manier hoe je dat in het platte Nederland kan voorbereiden.
0: Ja, ik bedoel, waar ga je hier een berg vinden inderdaad? Ja. Wordt lastig.
2: Ja, helaas.
0: Nou, ongelooflijk veel succes, heren, dames. Noah, Kevin, Faas, Robert, carry the weight. Zij gaan het doen voor de Porters. Proberen impact te maken op de wereld. En nou, in ieder geval impact op mijn rug is al gelukt. Dus ongelooflijk veel succes. En ik hoor graag hoe het geweest is.
3: Yes. Dankjewel.

Temptation, Jalen Gonda, hier op Haarlem 105. Goed dat je luistert. Ja, het is Burning Temptations. Ze hebben er ongelooflijk veel zin in. Noah, Kevin, Vaas en Robert. Het project Carry the Weight. Om de porters, de mensen, de showers, die vaak voor een hongerloontje al die rommel van toeristen de berg op moeten showen. Of de hike mee moeten doen. Om ze een hart onder de riem te steken eigenlijk. En om impact te maken op hen. Goed, het is 6:10 inmiddels. Bijna tijd voor het nieuws van 6:00. Maar er bereikt mij nieuws. We hebben natuurlijk een paar weken geleden bericht over het feit dat het Tylers Museum de museumtijdschrift tentoonstellingsprijs, hè, dat ze daarvoor genomineerd waren met hun prachtige Mannen van Michelangelo tentoonstelling. Vandaag is de uitreiking geweest en net bereikt ons dan toch een beetje helaas het nieuws dat ze niet gewonnen hebben. Wel gewonnen heeft Iris van Herpen met Sculpting the Senses. Het is een tentoonstelling van Iris van Herpen. Van Herpen geldt als een van de meest avant-gardistische couturiers van haar generatie. Door haar baanbrekende gebruik van innovatieve technieken binnen haar vakgebied doorbreekt Van Herpen modeconventies. En tegelijk viert ze het traditionele vakmanschap van haute couture. Nou, het is een hele mooie hele mond vol. We zijn trots op haar natuurlijk. Hartstikke goed gedaan. Maar de Mannen van Michelangelo helaas niet gewonnen. Volgend jaar zeg ik weer een kans. De Haarlemse studenten waren net hier in de studio. Ik moet nog een beetje bijkomen van het feit dat ik net die rugzak van 23,5 kilo op mijn rug had de hele tijd. Strakjes hier in de uitzending Jaap Waasdorp, oftewel Jaapie van de Dolfijn. Want hij is naast visboer inmiddels ook theatermaker en theaterdier. Het aangrijpende levensverhaal van Jaapie wordt op het podium gebracht door de man zelf. Waarom? Nou ja, dat heeft alles te maken met Anthony van Leeuwenhoek en met de ziekte die Jaap daarin heeft weten te overwinnen. Eerst Matt Simons met Too Much. Daarna Brother Wallace. Ik spreek je straks weer.

Er komt een nieuwe fietsbrug in Haarlem. Dat lees ik hier toch zomaar. Ter hoogte van woonzorgcentrum De Houttuinen bij de N208 komt een nieuwe fietsbrug. Daardoor wordt de rijstrook richting Heemstede een beetje afgesloten. In ieder geval tot aan eind juni 2027. Wegverkeer kan gebruik maken van andere rijstrook. Maar waarom moet die nieuwe brug er eigenlijk komen? Nou, die moet een einde maken aan een situatie die al jarenlang voor overlast zorgt. Veel fietsers, onder wie de scholieren die naar het Cornhert Lyceum rijden, die gebruiken nu de voetgangersbrug van het Kwakeltje om over te steken. En dat maakt weer dat er heel wat onveilige verkeerssituaties aan de hand zijn. De nieuwe fietsbrug moet die scholieren veiliger laten oversteken en de verbinding voor fietsers in het algemeen verbeteren. Als je daar nou meer over wil lezen of meer over wil weten, check dan even onze website haarlem105.nl of natuurlijk de Haarlem 105 app. Misschien hoor je er zo meteen meer over, maar eerst gaan we luisteren naar Talk Talk Such a Shame hier op 105. Ik ben er weer na het nieuws van 6 uur met Haarlem Vandaag. Met lekkere vis.

0: Dit is 105. Het is 6 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder de doden zijn 4 kinderen. Rusland viel vannacht in het noorden een flatgebouw aan met drones en raketten. Ook andere regio's werden getroffen. In Hoogeveen mag de politie vanaf nu preventief fouilleren vanwege de aanhoudende onrust in de Drentse stad. Al dagen veroorzaakt een groep minderjarigen overlast door in een winkelstraat met vuurwerk en stenen te gooien. Ondernemers en inwoners noemen de situatie onhoudbaar. Extra camera's en een samenscholingsverbod hebben volgens burgemeester Breukelman niet het gewenste effect. Samen met het Openbaar Ministerie heeft de gemeente meer dan 65 overlastgevers geïdentificeerd. Hun ouders krijgen een brief. Op een school voor beroepsonderwijs in Polen zijn 10 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gaat om leerlingen, docenten en 2 voorbijgangers. Een van hen is er ernstig aan toe. Het gebeurde op een school in het noorden van het land. De politie heeft in de buurt van het schoolgebouw een 19-jarige student opgepakt. Volgens de Poolse justitie had hij zichzelf verwond. Over een eventueel motief voor de steekpartij is niets bekend. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Hier en daar stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt. Die is intussen afgesloten. Bij sommige winkels liep het water naar binnen. De schade loopt in de tonnen. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten steeds meer plaatsen regen en in het zuidoosten kans op onweer. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 12. Morgen opnieuw kans op buien, dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. In Noord-Holland nog vooral wat dagelijkse files. Wat opvalt is bijvoorbeeld de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Aalsmeer en het Rotterpolderplein 8 kilometer met 10 minuten vertraging. De A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 doe je een kleine 10 minuten langer over. En dat kwam door een eerder ongeluk op de A10 tussen Haarlem en het Koenplein. Er staat nu nog 3 kilometer file met 12 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Eiko Letschert.
3: Ja, tot 7 uur ben ik bij je met het laatste nieuws uit de regio. En mocht je nou lekker aan het koken zijn of je hebt trek in iets lekkers, zou ik zeggen, blijf even lekker luisteren. Want dit komende uur gaat vooral over eten. Nou ja, ook over eten. Het gaat ook over sterren. Het gaat over spotlights. Het gaat over lekkere visjes. En over Michelin. Nou, dit is Big Mac. Fleetwood Mac.

Big Love, Fleetwood Mac. Ja, die blijven nog wel even hijgen hoor. Zo zijn ze. Goed dat je luistert. Dit is Haarlem 105. Tot 7 uur ben ik bij je met nieuws uit de regio. Dingen die aan de hand zijn. Dingen die nog gaan gebeuren. Of dingen die al gebeurd zijn. Zo gaan we strakjes praten met Jaap. Die komt nu rustig aan de studio binnen. Op het moment dat je meekijkt, dan zie je hem al lopen. Zo niet, dan blijf vooral luisteren. Want je hoort hem hier zometeen. Want ik ben heel benieuwd naar zijn kleine carrière switch. Van visboer naar theatermaker. Nou, hoor je zometeen meer over hier op deze zender. Net zoals dat je van alles hebt gehoord over die actie van die studenten Carry the Weight. Een actie om impact te maken voor porters. Dat zijn die showers die de rommel van de toeristen moeten sjouwen. En die dat dan vaak doen tegen een hongerloontje en met slechte omstandigheden. En zoals Noah al vertelde, helaas soms ook met de dood tot gevolg. Ze hebben daar een hele mooie impactrijke actie voor bedacht. En daar kun je straks op onze website ook nog veel meer over terugvinden. En nu we het toch over onze website hebben, ik vind het dan altijd leuk om toch even een klein nieuwtje eruit te tillen die daar op te lezen valt. Zo heb ik bijvoorbeeld gezien dat er weer grote muurschilderingen onthuld zijn in Delftwijk en Haarlem-Oost. Deze zomer namelijk liet de gemeente 5 grote muurschilderingen maken in Delftwijk en Haarlem-Oost. En alle kunstwerken zijn inmiddels onthuld. En die kunstwerken die zijn niet zomaar bedacht. Nee. Bewoners die hebben meegedacht over de ontwerpen. En elk schilderij heeft een eigen thema. En ik stel voor dat je gewoon even gaat naar de website haarlem105.nl. Of natuurlijk naar onze app. Want we hebben tegenwoordig ook een app. Ga even naar de Play Store en download die app. Want dan kun je ook die plaatjes zien van die mooie schilderingen. Ik zie koeien. Ik zie, wat is het, iets abstracts, maar ook vogels. Want we hebben ook heel veel vogels in de buurt, in Vogelenwijk en in Haarlem-Noord. En als ik denk aan vogels, dan denk ik aan Billie Eilish. Dit is Birds of a Feather, hier op 105.

0: Stromae, formidable, hier op 105. Goed dat je luistert. Aangeschoven is Jaap Waasdorp, oftewel Jaapie van de Dolfijn natuurlijk. We kennen hem als visboer en hij is inmiddels ook theatermaker. Want jij hebt een bijzonder leven gehad, Jaap. En allereerst natuurlijk gewoon welkom. Ja, jeetje. Ja,
1: dankjewel.
0: Sla ik helemaal over, omdat we net al uitgebreid hebben gekletst natuurlijk.
1: Ja.
0: Want je hebt een bijzonder leven gehad. Je hebt iets overwonnen.
1: Ja, zeker wel, ja. Iets wat je helemaal niet verwacht. Ik heb natuurlijk altijd mijn leven hard gewerkt op de markt gestaan. Ja. Maar ik deed altijd uit voorzorg om de 2 jaar een priesken in Baren.
0: Ja.
1: En dat was altijd goed. Ik ging met mijn vrouw, maar die ging mee. En als dat alweer goed was.
0: Even de fysieke APK.
1: Ging je het even vieren met het etentje. En dan was het eigenlijk weer door.
0: En door, ja. Ja. Tot dat moment.
1: Tot dat moment, zeg maar, 6 jaar geleden. Toen was de corona ook natuurlijk. En toen ging ik erheen alleen. Moest je ook zo'n mondkapje voor. Mm-hmm. En ik doe alles. Ik ga een paar keer door die tunnel heen. En alles wordt gekeurd. En dan zit je bij zo'n dokter. Die zegt, ja, dit is goed, dat is goed, dat is goed. Hij zegt, zeg maar, ik heb toch een slecht bericht voor je. Ik zeg, bedoelt u? Hij zegt, je hebt kanker. Nou, dat is zo raar. Dat daalde in één keer, denk ik. Dat gebeurt toch daar, maar niet bij mij.
0: Nee.
1: Hij zegt, en het is onder, hij zegt, je kan het hier ook zien, hij zegt, onderweg naar je lymfeklieren. Hij zegt, als het eenmaal daar is, hij zegt, dan heb je een probleem.
0: Dan zaait het overal
1: uit. Wordt
0: het
1: een lood uit de loterij.
0: Ja.
1: Hij zegt, dus ik zou zeggen, zo snel mogelijk opereren. Nou, binnen een week was ik geopereerd.
0: Ja.
1: Zat je hele leven op zijn kop.
0: Waar?
1: Bij mijn prostaat.
0: Ja, nee, dat snap ik, maar waar ben je geopereerd?
1: Antonie van
0: Leeuwenhoek. Ja.
1: Perfect geholpen, echt waar.
0: Ja, want ze zijn goed, hè?
1: Ja, echt goed, echt goed. Ja. Zoveel liefde ook dat ze uitstralen naar je toe.
0: Ja.
1: Ze stellen je op je gemak. Echt, daarom wil ik wat terug doen.
0: Ja, want dat is natuurlijk het verhaal.
1: Ja.
0: Want hey, inderdaad, kanker goed geholpen. In het Antonie van Leeuwenhoek. Echt door experts waarvan je denkt, nou, door een ringetje te halen.
1: Ja, absoluut.
0: En toen zeg jij, ik wilde wat terug doen.
1: Ja, het is ook 2 keer teruggekomen. Toen moest ik weer uitzetten uit voorzorg. Want die snijranden waren niet schoon.
0: Okay.
1: En toen kreeg ik toch weer 20 bestralingen. Toen zegt hij, ja, weet je wat we doen? Hij zegt, we doen maken er 35 van.
0: Nee.
1: Is nou als dezelfde prijs is, zegt, dan maakt het ook niet meer uit. Dus ja, dan moet je...
0: Blijf
1: dan
0: de markt onder... man, hè? Ja, kom op.
1: Ja, toch, dan moet je wel ondergaan.
0: Ja,
1: en nog een keer een dingetje gehad. En op een gegeven moment wel iedere keer controle.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment zegt hij, okay, het ziet er goed uit. De PSA is onmeetbaar. Hij zegt, we kunnen nooit 100% garanderen.
0: Nee,
1: dat
0: ben niemand.
1: Maar je moet een beetje geluk hebben, denk ik.
0: Maar je zegt van, ja, ik ben er dusdanig goed geholpen. Ook, hè, dan 1 keer. En je zegt, ik wilde wat terug doen. En dan komt dat theater om de hoek kijken.
1: Ja, ik dacht eerst van, zal ik gaan fietsen? Maar dan kijk ik zeer de kont. En ik zal gaan zwemmen. Ik heb een enkel koud water.
0: Ja.
1: Ga hardlopen, nou, dat doe ik niet meer. En ik zal mijn levensverhaal gaan vertellen. Is dat misschien wat? Maar dat zijn mijn hart, hè?
0: Mm.
1: Ik ben versteld, zei daar 3 dagen. Wat ga je me vooral wel op je hals halen? Nou, ik denk, weet je wat? Ik ga vrienden bellen.
0: Ja.
1: En die zeiden allemaal, ik zeg, wat moet ik hier nou mee? Toen zeiden ze allemaal van, dat moet je gaan doen.
0: Ja.
1: Nou, toen ben ik een beetje gegraven in mijn geheugen. Van, wat heb ik allemaal meegemaakt? De leuke dingen, minder leuke dingen.
0: Wat
1: de hilarische momenten,
0: ja.
1: de gekke dingen. Want ik bedoel, 52 jaar op de markt staat. Ja, je praat over theater, maar ik sta iedere dag in het theater natuurlijk.
0: Het is een groot theater.
1: Iedere dag is een groot feest.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment had ik het bij elkaar. Ik denk, nou, een beetje gaan schrijven. Ik denk, nou, weet je wat, ik ga het een beetje kenbaar maken. Hans Dagblad gebeld. Ik denk, en zo doen we eigenlijk.
0: Ben
1: ik denk,
0: hoeveel
1: keer zal
0: gehad,
1: ik het gaan doen? Ik denk, nou, ik ga het 8 keer doen.
0: 8 keer.
1: En toen dacht ik naar de rand, toen had al meer zeer geschreven, maar ik had geen telefoonnummers.
0: Oh shit.
1: Geen telefoonnummers.
0: Jammer,
1: straks komt er niemand. Wie wilde nou naar mijn levensverhaal gaan luisteren? Dat dacht ik op een gegeven moment.
0: Ja.
1: En toen stond ik het Haams Dagblad en een beetje op de markt verteld natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: En toen waren we eigenlijk binnen een week uitverkocht.
0: Ja.
1: Grappig, hè?
0: Bizar hoe dat werkt, hè? En dan sta je nu opeens, want je hebt nu de eerste 2 voorstellingen heb je gespeeld.
1: Ja.
0: In een, want ik heb hier wat fotootjes, hè? Ik zie je ook staan op een podium met allerlei fotootjes erachter. En het is een heel klein schattig theater in IJmuiden volgens mij.
1: Ja, het is bij ons boven. Maar ja, ik ben nogal makkelijk. En daarom heb ik altijd mijn vrouw als rechterhand. Ik zeg, ik ga gewoon ergens staan, ik ga mijn verhaal vertellen. Dat maakt me niet uit of het nou op de wc is of in de douche.
0: Dat
1: kan mij schelen. Maar, ja, maar Alice zegt, dat gaan we niet doen. Hè?
0: Nee.
1: Dan gaan we het echt een beetje aankleden als een theater.
0: Dan gaan we het ook doen ook.
1: Dan gaan we het ook doen ook.
0: Ja, maar het ziet er echt uit. Het is een theater. Tenminste, als ik het zo zie, dus het ziet er echt uit als theater.
1: Ja,
0: met
1: ik sta
0: podium.
1: Op het podium voor het eerst van mijn leven op het podium.
0: Podiumpje erbij, mooie lampjes eromheen. Ja. Goede stoeltjes om lekker naar te kijken. Ja. Tafeltje erbij, want ja, in de pauze moet natuurlijk even een...
1: Happy drankje erbij.
0: Ja. En dan sta je daar, dat is natuurlijk... Want ik ben dan heel erg benieuwd. Kijk, je bent Marco-man, hè? Dus je bent echt wel gewend om met wat mensen om je heen te kletsen.
1: Ja, klopt.
0: En toch, op het moment dat je die eerste stap op het podium zet...
1: Ja.
0: En je ziet al die mensen in afwachting, gewoon die fractie...
1: Ja,
0: ja, er gebeurt wel wat. Dat kan niet
1: absoluut,
0: anders.
1: Absoluut. Ik dacht eerst, nou moet het gebeuren.
0: Ja.
1: Nou moet het gebeuren. En ik kon natuurlijk mijn verhalen en, ja, en enthousiasme van de meeste allemaal die... Echt mensen die zeiden van, ik vind het zo leuk om die te luisteren. Ik zeg tegen de paar dames, ik zeg maar ik vertel alleen maar onzin. Dat geeft niet.
0: Nou, en het is geen onzin, hè? Want je zegt onzin, maar het is niet waar.
1: Nee, maar dit zei ik als grap doen, want ik vind het helemaal niet erg.
0: Ja.
1: Ik heb vorige week een man die is al 4 keer bij me geweest. 2 keer bij een lezing, 1 keer bij een workshop, 1 keer bij een rondleiding. Ik zeg, kom je nou weer? Ik vind het zo leuk om naar te luisteren.
0: Nou, je bent wel een geboren verteller, Jaap. Dat is wel waar. Dus in dat opzicht heb je wel een stukje roeping gevonden ook weer. Want je hebt natuurlijk een bijzonder verhaal. Hè? Natuurlijk het stuk op de markt. Hè? Gewoon al die anekdotes en dingen die je tegenkomt met klanten. Of weet ik het, mensen die de vissen kan... Met leveranciers. Of, dus je hebt daar natuurlijk een hele hoop. Maar je hebt natuurlijk ook een verhaal over Jaap die ziek is.
1: Ja,
0: of was.
1: Ja.
0: Die geholpen is, die pijn had.
1: Ja.
0: Hoe open ben je? Wat zijn de dingen die je weglaat?
1: Ik ben heel open geweest. Ik heb het met mijn vrouw overlegd. En daar ben ik heel open in geweest. En gisteren had ik ook een paar mensen die hadden hetzelfde. En ze zegt, ik durf er eigenlijk niet over te praten. Ik ben zo blij dat jij dat openbaar hebt gemaakt.
0: Ja.
1: Maar het was wel een stap natuurlijk.
0: Ja.
1: Kijk, je was een beetje een vrijbuiter. Op de markt ook. Chancen met de klanten. Tuurlijk. En gekkigheid en malle dingen. Maar ja, opeens zei die dokter ook van ja... Als wij jouw lymfeklieren weg gaan halen, dan is de potentie ook weg.
0: Ja.
1: Dan gaat hij niet meer overeind.
0: Nee.
1: En dat is wel even een dingetje natuurlijk. Dat moet je ook naar je vrouw vertellen. En ja, daar staan we wel samen voor.
0: Ja, er gebeurt wel wat. Ja.
1: Op een gegeven moment had ik het gevoel van... Ik ben heel blij dat ik weer bij wijze van spreken gezond ben. Dat ik geholpen ben. Maar ik heb ook een stukje het idee dat ik... Een stukje van mijn leven heb achtergelaten in de operatiekamer.
0: Je bent iets kwijtgeraakt.
1: Ik ben wat kwijtgeraakt. Iets wat ik heel erg graag wilde, deed. Wat je samen deelde.
0: Ja.
1: En ja, dat was toch wel... We hebben samen ook om zitten huilen met mijn vrouw. Ja. Dat is best emotioneel.
0: Het raakt je nog steeds?
1: Ja, het raakt me iedere keer, ja, absoluut.
0: Ja, want het klinkt natuurlijk als iets simpel. Of nou,
1: ja,
0: iets,
1: zo simpel.
0: Als een makkelijk offer.
1: Ja.
0: Om te brengen voor je leven. Want dat is feitelijk de keuze die je hebt.
1: Absoluut, absoluut. Dat was een deel van mijn leven. Ik was een liefhebber, maar rustig klaar over. En nou opeens, mag het niet meer? Kan het niet meer?
0: Kan niet meer.
1: Weet je wel? Ik heb er echt een tijdje over gedaan om dat te verwerken.
0: Hoe krijg je dat bij elkaar dan?
1: Ja, iedere keer zit je daar aan te denken. Denk je, ja. Wat is nou belangrijk? We hebben nu een beetje, heb ik het punt bereikt de laatste jaar, dat ik denk van ja... Ik zie mijn kleinkinderen nog. Ik wil ze zien opgroeien. Dus ik vecht voor iedere dag. Ik ben blij met iedere dag nu.
0: Ja.
1: Ik ben misschien nu nog blijer met mijn leven iedere dag als vroeger. Want vroeger was het allemaal gewoon.
0: Ja. Dan neem je
1: de volgende dag. En dan heb je het voor lief. En je ging weer door. Ja. Of was slecht weer. Dat maakt het helemaal niet uit. En nu denk je van, wauw, ik pak iedere dag. En daar is natuurlijk het een beetje geluk wat je dan daarbij voor nodig hebt. Ja, daar moet je koesteren aan.
0: Ja. Hey, en wat is nou een moment van de afgelopen dagen? Want je gaat nog 6 keer spelen.
1: Ja. En dan heb ik nog zo'n wachtlijst.
0: God, 6 keer. Ja, je gooit je hand voor je hoofd. Dan denk je, wat heb ik mezelf aangedaan? Maar je gaat nog 6 keer spelen. Maar wat is nou een moment waarop je voelde, ook bij de zaal, bij de mensen, die raakt wel?
1: Ja, dat was het. Echt een heel diep, een groot dieptepunt in mijn leven. Dat was in 1998.
0: Mm-hmm.
1: Toen zei ik nog tegen mijn vrouw, zaterdagavond, van... We hebben alles voor elkaar. We hebben 2 mooie vrachtwagens. We hebben de mooie aanhangers. Alles zat lekker binnen. Alles is geregeld. Ja. Nou, dan ga je s'avonds naar bed toe. En opeens, midden in de nacht, wordt er met de stenen tegen de ramen gegooid. Er wordt aangebeld. Er wordt getelefoneerd. Ik schrok je eigenlijk de kleren.
0: Wat gebeurt hier?
1: Opeens doe je de gordijn open. En dan staat iemand beneden die zegt... De boel staat in een brand.
0: Oh ja.
1: Ja.
0: Jezus.
1: Dus gauw aangekleed, naar de mui. Ik zeg tegen blijf jij maar thuis met de kinderen. Nou, naar de mui en dan zie je zo alles afbranden.
0: Ja, dat was je levenswerk.
1: Ja, dat was eigenlijk heel vervelend. Maar het meest vervelende eigenlijk was... Mijn vader lag op sterven, die had al 6 jaar kanker ook. Maar die was heel groot, heel sterk, die heb ik heel lang over gedaan. Maar die was in zijn laatste fase bezig. Dat ik hem moest gaan vertellen dat het... dat was...
0: Die raakt wel, hè?
1: Ja, maar dat raakt tenminste ook.
0: Ja, mij ook. Ik voel het nu zelf.
1: Of ik die dat 10 keer vertel, of 100 keer, of 1000 keer.
0: Ja, maar ik zie het eigenlijk steeds. Je bent een emotioneel man. Ja. En dat is... nu ga ik even de theatercriticus uithangen. Maar dat is wat heel goed werkt in het theater.
1: Dat zagen de mensen ook.
0: Ja. Op het
1: dat maakt me nu ook niet uit. En dus schaam ik mij gewoon niet voor.
0: Nee, waarom zou je?
1: Nee.
0: Juist niet.
1: En dan vind ik het mooi om te delen. Ja,
0: wat goed, hè?
1: En ik zag ook mensen ook de aantjes.
0: Ja, snap ik.
1: Dat je dat moet vertellen. En toen zei mijn vader van... dat komt nou niet goed. Ik zei, man, zet onze schouder weer onder. We gaan weer, kom op.
0: Precies.
1: We komen weer terug. Hij zei, ja, maar dan maak ik niet mee. Ik zeg, als je me helpt vanuit boven, ik zeg, vanuit de hemel, komt het allemaal goed. En het leuke was toen... Dus in 1998. In 2005 deed ik mee met de beste... was de eerste keer verkiezing... beste vriendspecialist van Nederland. Precies op zijn sterfdag. Toen worden we.
0: Zie.
1: Ja. Ik zei, ja hoor. We zijn er weer.
0: We zijn er weer.
1: Ja.
0: Voor jou, man.
1: Ja.
0: Lekker.
1: Ja. Ja, dat was... was eigenlijk wel... met dit samen wel de...
0: Het waren wel dieptepunten.
1: Ja, zeker.
0: Wel.
1: Maar ik heb ook heel veel geluk gehad. Hè?
0: Natuurlijk, dat is een hartstikke mooie verhaal.
1: Ik ben 3 keer in slaap gevallen onder het rijden.
0: Dat moet je niet doen.
1: 3 keer wagentoot losgereden.
0: Super slecht idee.
1: Ja. Gewoon die slaap oververmoeid.
0: Snap ik.
1: Maar we maakten allemaal weken van 100 tot 110 uur. Hè?
0: Ja.
1: Het was eigenlijk geen werkweek, het was een parcours wat we deden.
0: Wat zou je vader zeggen als hij hoort dat zijn zoon nu op het podiumpje staat om te vertellen over zijn leven?
1: Hij zou die zeggen, hij was toch altijd wel gek. Hij is stapelgek, maar ik hou wel van hem.
0: Lekker, man. Ja, hij is stapelgek, maar ik hou wel van hem. Dat is toch de beste vader die je kunt hebben?
1: Ja, zeker.
0: Eerlijk, ja, ja toch? Ja.
1: En mijn moeder ook was ook zo lief bezig.
0: Tuurlijk. Hé, hey Jaap, je hebt echt... Ik bedoel, elke keer, want je bent hier al een keer eerder geweest... loop ik tegen de tijd aan. Dan denk ik, ja, Jezus, man, ik had echt 1,5 uur met je praten.
1: Ja.
0: Nou gaan we dat niet doen, want op het moment dat we dat doen... dan heeft niemand meer... dan hoeft niemand meer naar je voorstelling toe.
1: Nee.
0: En dat moeten we natuurlijk wel voor elkaar krijgen. Want de inkomsten van deze voorstelling... die gaan niet in het zakje van Jaap zelf, hè?
1: Nee, alles gaat in een potje. En alles gaat naar het Antonieverleven Ziekenhuis.
0: Kijk, om ze echt...
1: Ik heb 60 mensen benaderd, bedrijven, marktkooplieden, collega's en iedereen die meegedaan. Ik heb geen één nee gezegd.
0: Geweldig, hè?
1: En het leuke, dat vind ik dan wel weer het hoogtepunt. Als ik eenmaal klaar ben, en dus stel dat er nog wat extra afleveringen komen dat ik het moet doen. En met dat mooie bedrag mag ik dan naar het Antonieverlevensziekenhuis met die check. En dan word ik het zonnetje gezet. Dan mag ik hem overhandigen aan de artsen die mij hebben geholpen.
0: Nou, geweldig. Ik denk dat ze ongelooflijk trots zijn op je. En wij in ieder geval. Waar kunnen mensen... zijn er nog tickets of is het allemaal al uitverkocht?
1: Nou, ik heb nooit bij tickets gewerkt.
0: Nee. mensen dan bij je naar binnen?
1: Ik heb nu zo... Er waren echt mensen teleurgesteld.
0: Ja, dat
1: echt
0: snap teleurgesteld. Ik.
1: Ik sta, weet je wat? Ik zeg, ze komen bij mij op de mat. Schrijven ze gewoon hun telefoonnummer op.
0: Okay.
1: Leg ik het op het lijstje. Ik zeg, en als ik nog... Ik heb eerst gezegd van... Ik ga het eerst 2 keer doen. Ja?
0: Mm-hmm.
1: Ik zeg, misschien zie ik wel in de gevangenis na 2 keer, weet jij veel. Ik zeg, misschien word ik wel opgepakt. Ja, ik zeg, en als de mensen het leuk vinden, ik zeg waar ik wel van uitga, maar je moet het wel eerst even waarmaken.
0: Tuurlijk, ja, ja toch? Hallo.
1: Ik zeg, nou ja, en ik geloof erin, in mijn verhaal. En dan, ik zeg, dan kunnen we het altijd nog een paar keer meer doen.
0: Oké, dus eigenlijk zeg je op het moment dat je het wilt
1: kijken,
0: kom even naar de markt.
1: Geef je telefoonnummer en
0: bel je op.
1: We gaan weer door.
0: Ja, ik kan niet anders zeggen dan. Ja, je zegt toi, toi, toi.
1: Ja,
0: met de laatste 6 afleveringen van je show. Jaap van de Dolfijn. Normaal gesproken hier op de botermarkt natuurlijk met lekkere vis. Maar hij heeft ook een heel goed verhaal en een aangrijpend verhaal. En dat brengt hij op het podium. Mocht je het interessant vinden en denken, ik wil die man echt nu een keertje horen. Dan ga je naar de Dolfijn en dan kom je op het lijstje. Jaap, dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Wij gaan naar het nieuws van 6:30.
2: Haarlem 105.
3: Goedenavond, mijn naam is Julien Dom. Het Spaarne Gasthuis kiest definitief voor nieuwbouw in Haarlem-Zuid. Daar komt een nieuwe 24-uurslocatie die in 2033 klaar moet zijn. Alle acute zorg en de spoedeisende hulp komen daar dan samen. In Hoofddorp blijft het ziekenhuis overdag open voor planbare ingrepen... en in Haarlem-Noord blijven de polyklinieken en de diagnostiek. De nieuwbouw kost in totaal zo'n 440 miljoen euro. Een man is gistermiddag met zijn scootmobiel in het water beland naast het veerpad. Het gebeurde 's middags. Het slachtoffer is door hulpverleners aan de kant geholpen en uiteindelijk met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie kwamen omstanders ook snel te hulp. Zij hielpen de man nog voordat de hulpdiensten er waren. Hoe de man in het water terecht kon komen is niet duidelijk. Bij de Brouwersvaart in Haarlem is een enorm grote tak van een treurwilg afgebroken. Het gebeurde in de nacht van maandag op dinsdag. En opvallend genoeg was het toen bijna windstil. Volgens Paarnelanden kan het wisselende weer van de afgelopen maanden een rol daarbij hebben gespeeld. De boom is eerder gecontroleerd, maar toen werd er geen gevaar opgemerkt. En in Zandvoort is gisteren het startsein gegeven voor de herinrichting van de Middenboulevard. Wethouder Danielle Wiegmans trok daarvoor symbolisch een aantal straattegels uit de grond. Over de plannen is tientallen jaren gesproken. De boulevard krijgt nu een nieuwe inrichting, in het verlengde van eerder aangepakte Zuidboulevard. Tot aan het nieuwe strandseizoen wordt er doorgewerkt en na de zomer van volgend jaar wordt het project dan afgerond.
4: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De VN slaat alarm over de situatie in Jemen. Daar zijn sinds het oplaaien van het geweld tussen Houthi-rebellen en het regeringsleger zo'n 200.000 Jemenieten op de vlucht geslagen. In de buurt van Rotterdam, in Friesland en in Duitsland zijn panden doorzocht in een onderzoek naar een Duitse goudsmokkelbende. De bende zou met de smokkel crimineel geld hebben witgewassen. De burgemeester van Hogeveen komt met een veiligheidsrisicogebied in het winkelcentrum na aanhoudende overlast door minderjarigen. De afgelopen avonden werden meerdere jongeren van fatbikes getrokken en bekeurd, maar de overlast in Hogeveen hield aan. Het weer vanuit het westen, vanavond bewolking en regen. In het zuidoosten is dan ook onweer mogelijk.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file nog in Noord-Holland en die staat op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Bad Hoeverdorp en Knoop het Rotterpolderplein 4 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Saint, Neon Lights hier op 105. Goed dat je luistert. We hebben net gesproken met Jaap de Visboer. Die kennen we van De Dolfijn. Hij is inmiddels ook een soort van, ja, toch theatermaker. Hij heeft een aangrijpend levensverhaal en hij raakt niet uitgepraat. En dat ga je ook merken op het moment dat je hem op het podium ziet. Hij zit nu nog in een klein theatertje eigenlijk. Ja, een beetje geïmproviseerd theatertje. Maar ja, ik heb net ook al gehoord dat hij, misschien moet hij toch maar echt de theaters in. En waarom? Om geld op te halen voor het Anthony van Leeuwenhoek ziekenhuis, omdat hij daar zo ongelooflijk goed geholpen is door de, ja, door de specialisten al daar aan prostaatkanker. En nou ja, goed, ik wens Jaap ongelooflijk veel succes natuurlijk bij de aankomende voorstellingen. Zometeen ga ik even bellen, even contact zoeken met iemand anders die wel in de gastronomie zit. Een iets ander level misschien. Inmiddels al bijna 10 jaar een Michelinster. Ook dit jaar heeft hij hem weer binnen, of hebben ze hem weer binnen. Joshua Jaring van Ratatouille. Ik bel hem zometeen na de Superman Lovers. Dit is de Midnight Train.

0: The Midnight Train, Superman Lovers en Alexis Perez hoorde je er ook op. De afgelopen week was het zover. De Michelinsterren zijn weer neergedaald op restaurants. Ja, eigenlijk overal wel zo'n beetje. Ik heb aan de telefoon Joshua Jaring van Ratatouille. Joshua, gefeliciteerd.
1: Nou, dankjewel.
0: Want het is weer zover. Ja, het voelt een beetje... Nou ja, goed, kom ik zo op. Jullie hebben al zo'n 10 jaar een Michelinster.
1: 13 jaar.
0: 13 jaar inmiddels alweer. En jullie weten hem elke keer weer vol te houden.
1: Ja, en we proberen steeds beter te worden. Hè? Dus het is... We gaan gewoon voor de 2. Dus een mooie verdediging voor de eerste ster.
0: Ja, want hoe krijg je het... Hoe hou je het voor elkaar om dit zo op dat niveau te houden, vroeg ik me af.
1: Tomeloze inzet tonen en gewoon gemotiveerd blijven, vernieuwend. Zorg dat je steeds up-to-date bent.
0: Ja.
1: Niet stil gaan zitten.
0: Ja, niet stil zitten, hè? Niet achterover leunen en denken ik heb hem binnen, het komt wel goed.
1: Nee, zo werkt het niet.
0: Nee, hè? je lacht, maar ja, ik bedoel, er zijn natuurlijk heel veel mensen die krijgen een prijs en die denken, nou chill, ik ben er, dit is hem.
1: Nee, zo werkt het niet. Kijk, zoals misschien ook velen weten, er zijn ook veel sterren verloren gegaan dit jaar. En je kan ook zomaar dat je niet meer hebt. Dus je moet altijd op je hoede zijn.
0: Want is het nog spannend?
1: Ik vind het elk jaar weer spannend. Heel eerlijk. Altijd. Dus dat is gewoon mega spannend. En toch altijd benieuwd, want je wordt dan op maandag is uitreiking en je kan op zondag kan je gebeld worden of je hem kwijt bent.
0: Okay. Ja, want dan word je even, dat vind ik wel aardig, dan bellen ze je van tevoren even op van hey.
1: Ja.
0: Dus eigenlijk is zondag de spannendste.
1: Eigenlijk wel, ja.
0: Dus als jij, het is net een soort eindexamen, als je niet gebeld wordt, dan ben je geslaagd min of meer. Word je wel gebeld, dan ben je gezakt.
1: Ja, dat klopt. En dan is maandag ook wel mega spannend altijd. Omdat je dan de tweede kan krijgen als je dat zou willen.
0: Ja.
1: En daar gaan wij altijd voor. Maar ja, dit jaar helaas niet.
0: Helaas niet. Wat is er de vinger op te leggen? Wat je dan, wat zou je extra moeten doen of zo om die tweede te krijgen?
1: Nee, ik denk dat wij er echt klaar voor zijn. Alleen, het moet ook erkend worden.
0: Ja.
1: Dat is wel, we zijn er gewoon klaar voor. Dat vind ik echt.
0: Nou ja, ik heb zelf een aantal keer bij jullie gegeten. Ik denk het ook. Maar ik ben natuurlijk geen Michelinster beoordelaar, zeg maar.
1: Kijk, wij gaan altijd tot het uiterste. We doen uiterste ons best.
0: Ja.
1: Echt met passie en met liefde koken we hier zo. Maar ook heel belangrijk is de service. We hebben een enorme mooie wijnkaart. Ja, we hebben gewoon alles wat het moet hebben. En daarmee willen we Haarlem echt op de kaart zetten. Dus...
0: Nou, dat is iets wat jullie volgens mij sowieso aan het doen zijn op culinair vlak. Nu zijn er natuurlijk ook nog een aantal andere Michelin-sterwinnaars in de regio. En hoe gaat dat dan? Want Bokkendoorns heeft er dan wel 2. ML zie ik 1. Zeg ik dat goed? ML, ja. Bellen jullie elkaar dan op zondag of zo?
1: Nee, dat niet echt hoor. Nou, goed, we hebben onderling wel contact hoor. Van hoe gaat het nou en dat soort dingen. Maar goed, je hebt wel contact met elkaar, dat wel.
0: Maar je hebt niet een soort van clubje van regionale en Michelin figuren die dan elkaar even op de hoogte houden van ben jij gebeld? Nee, ik ook niet.
1: Nee, dat valt wel mee hoor. Nee.
0: Ook niet voor de gein, dat lijkt me ook wel heel gemeen trouwens hoor, om dan op zondag even iemand anders even te bellen.
1: Nee hoor, kijk, ik denk dat het gewoon gezellig moet blijven. Elkaar onderling steunen proberen gewoon het beste te zijn.
0: Ja, want het is nog...
1: Blijf gewoon, dat is topsport hoor. Dit.
0: Ja, echt hè? Want het is niet even zo van we zetten een paar moeilijke gerechten in elkaar en dan ben je er wel.
1: Nee, kijk, we draaien ook lunch en diner, dus we beginnen elke dag lekker om 9 uur. En dan tot 1:30, 1:30, 2 s'nachts.
0: Ja, jeetje.
1: En, dat is gewoon lekker werken.
0: Gewoon lekker werken, zegt hij.
1: Ja, goed.
0: Ja, het is wel aanpoten natuurlijk. Nu heb je die ster. Heb je dan ook even dat viermoment dat je het kan vieren met elkaar?
1: Ja, wij hebben het maandag en dinsdag. Ja, dinsdag had ik meer een, hoe noem je dat? Lichte kater.
0: Mm-hmm.
1: Zondag was ik al in Maastricht. En maandag hebben we het ook enorm gevierd. Lekker gegeten bij het Michelin Gala zelf. En Dan kookt de andere sterfchefs een keer voor mij. Nou, hij mag helemaal te gek. Dus ik heb een heel leuk weekend gehad.
0: Een heel leuk weekend, ja. En dan is het nu weer gewoon, back to basics, hè? Of tenminste, hè, gewoon weer aan de bakjes. Ja. En zijn er nog veranderingen, dingetjes waarvan je zegt van, nou, we gaan het komende jaar gaan we hierop inzetten. Want, en dan komt die tweede, die komt er.
1: Nou ja, kijk, ik moet gewoon zeggen, ja, kijk, ik durf het eigenlijk nooit te zeggen, maar we gaan gewoon inzetten op de tweede ster. En we gaan echt er alles aan doen dit jaar om dat te realiseren. Dus ik zou zeggen, kom lekker eten, dan kun je nog voor de prijs van 1 ster eten.
0: Je krijgt 2 sterren eten in een 1 ster voor een 1 ster prijs.
1: Nee, we zijn allemaal een beetje statig geworden. En dat, daar staat Ratatouille ook voor gezelligheid.
0: Ja, precies.
1: Persoonlijke twist. En zo ben ik ook gewoon. Het moet wel leuk blijven.
0: Het moet wel leuk blijven. Maar goed, wel leuk en ook goed. En dat is wat jullie daar zeker voor elkaar weten te krijgen. En dat heeft de Michelinster Brigade ook gezien. Dus die ene ster, dubbel en dwars verdiend natuurlijk. Op naar de tweede. Maar vooral gewoon op naar weer een heel mooi jaar vol lekker eten.
1: Tuurlijk, absoluut.
0: Zo is het. Joshua Jaring, ik ga je niet meer van de pannen houden. Heel veel succes ook weer vanavond. En wellicht zien we elkaar nog een keer als ik er weer een keer langskom.
1: Is goed, dankjewel.
0: All right, hey, veel plezier nog en gefeliciteerd.
1: Merci.

Dido. Nothing I have is truly mine. Life for Rent. Nothing I have is truly mine. Op Haarlem 105. We gaan al een stukje dichter bij het nieuws van 7 uur. Dus volgende week ben ik er natuurlijk gewoon weer. En dan ga ik je weer bijpraten over alles wat er aan de hand is in de regio. Zo heb ik bijvoorbeeld gelezen dat Spaarne-Landen morgen de bergen afval bij de lege flats in de Waddenbuurt eindelijk gaat ophangen. Want de berglosse spullen en afval bij die leegstaande flats, die zijn nou onderhand een keertje klaar. Een aantal flats in de wijk die worden namelijk gesloopt. En de rommel die de vertrokken bewoners achter hebben gelaten, die is omwonenden al langer een doorn in het oog. Eindelijk gaat het opgeruimd worden. Mocht je daar meer over willen weten, ga naar onze website haarlem105.nl of gewoon naar onze app. Wij gaan eruit met Gavin James. Dit is Jealous op 105. Tot volgende week. En blijf vooral luisteren, want we hebben vanavond ook weer hele leuke uitzendingen voor je.

0: down at all.
1: Gavin James.
0: Oh, and I'm jealous.
1: Jealous op 105. Goed dat je luistert. Het is alweer bijna 7 uur en dat betekent dat mijn shift er alweer op zit. Zometeen lekkere muziek. En vanaf 9 uur Jelle's Jukebox hier op 105. En natuurlijk hebben we nog veel meer talent voor je in de aanbieding. Dus blijf luisteren. En ook morgen en ook volgende week. Want dit is Haarlem 105. Tot volgende week.
2: Dit is 105.
1: Dat zeg ik.
2: Het is 7 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt, vertelt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
4: Het rapport is opgesteld door het Financieel Expertisecentrum dat het vorige kabinet de opdracht kreeg om dit te onderzoeken, omdat er al meerdere gevallen bekend waren. Maar ja, hoe groot is het nu precies? Nou, dat is dus in dat rapport onderzocht.
3: Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. De VN slaat alarm over de situatie in Jemen. Daar zijn sinds het oplaaien van het geweld tussen Houthi-rebellen en het regeringsleger zo'n 200.000 Jemenieten op de vlucht geslagen. De VN zegt dat mensen nergens veilig zijn. De burgeroorlog duurt al ruim 13 jaar. Vorige maand werd een staakt het vuren doorbroken door een offensief van de Houthis. Vanuit het gebied langs de Rode Zee nemen ze militaire complexen en olieinstallaties in Saoedi-Arabië onder vuur. Saoedi-Arabië en het Jemenitische regeringsleger zijn een tegenoffensief begonnen. Een Duitser die vastzit op verdenking van de moord op een man in Herkenbos in Limburg wordt ook verdacht van het vermoorden van zijn eigen moeder. Zij wordt al 2 jaar vermist. De verdachte van 48 zegt met beide zaken niets te maken te hebben. In Hoogeveen mag de politie vanaf nu preventief fouilleren vanwege de aanhoudende onrust in de Drentse stad. Al dagen veroorzaakt een groep minderjarigen overlast door in een winkelstraat met vuurwerk en stenen te gooien. Verslaggever Onno Beukers vroeg waarom ze dat doen.
5: Sensatie. Sensatie zoeken.
6: Ja. En ben je niet bang dat je dan ook een keer gepakt wordt?
5: Ik nee. Ik ben niet bang dat ik word gepakt.

0: Snel bent en slim, dan kom je zo weg.
1: Samen met het Openbaar Ministerie heeft de gemeente meer dan 65 overlastgevers geïdentificeerd. Hun ouders krijgen een brief. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Weet je dat ze bij ons in de straat de stoep gaan vernieuwen?
1: Die is zo klaar.
0: Klaar?
1: Vorige week al.
0: Oh, en die snackbar op de hoek, die gaat dicht.
1: Die is dicht.
0: Hoe weet je dit allemaal en ik niet?
1: Haarlem 105, staat er meteen op.
2: Lokaal nieuws, zodra het er is. Download nu de gratis Haarlem 105 app.
3: Dit is 105. Het is 8 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Nederland zijn de laatste jaren 6.000 tot 11.000 huizen gekocht, waarbij is gerommeld met de hypotheek. Dat staat in een rapport van het Financieel Expertisecentrum dat al een half jaar bij het ministerie van Veiligheid en Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten en vervolgens worden die gebruikt voor allerlei illegale zaken, zegt de Vereniging van Banken.
5: In die huizen vindt uitbuiting plaats, er vinden oplichting plaats, er vinden hele verschrikkelijke dingen plaats. Het verstoort de leefbaarheid van een wijk.
4: Een mogelijke oplossing is dat banken de opgegeven inkomensgegevens kunnen controleren bij de Belastingdienst, maar tot nu toe wil het kabinet daar niet aan. Een Duitse verdachte van een moord in Herkenbosch in Limburg wordt nu ook verdacht van het om het leven brengen van zijn eigen moeder. De vrouw wordt al bijna 2 jaar vermist. Daniel B. was al verdachte van de moord 1 jaar geleden op een man in Herkenbosch. Die werd doodgevonden bij zijn villa, waarschijnlijk bij een mislukte woningoverval. B. zegt dat hij niets met die zaak te maken heeft. De Tweede Kamer steunt de invoering van een alcoholmeter. Die is bedoeld voor mensen die veroordeeld zijn tot een alcoholverbod, bijvoorbeeld vanwege huiselijk geweld. De meter detecteert of mensen zich inderdaad houden aan het alcoholverbod. Een Amerikaans echtpaar is aangeklaagd in een onderzoek naar de mishandeling van zeker 15 kinderen. De man en vrouw runden een bureau voor draagmoederschap en hielden de kinderen verborgen in hun villa. Daar werden ze door kindermeisjes geslagen en gestompt. De slachtoffers zijn tussen de 2 maanden en 13 jaar oud. Het echtpaar zegt onschuldig te zijn. Volgens Amerikaanse media wilden zij een grote familie creëren. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af, dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is 105. Het is 9 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Franse premier Le Cornu belooft dat de regering voor het einde van deze maand met de eerste maatregelen komt om het onderwijs te verbeteren. In een tv-toespraak zei hij dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren. In Frankrijk is veel kritiek op het optreden van de politie bij de demonstraties. Dat zou te gewelddadig zijn. Maar de premier ontkent dat de politie opdracht heeft gehad om hard in te grijpen.
2: Je veux donc être clair. Contrairement à ce que certains racontent et répètent, les forces de l'ordre n'ont pas pour instruction d'affronter les lycéens.
1: De ordentroepen hebben geen instructies om jongeren te confronteren, zegt premier Le Cornu. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand uit huis werd gezet, waarna er in het hele land demonstraties volgden. De 87-jarige Marie Carmen Abascal woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar moest daar weg omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze mocht blijven zonder huurverhoging. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6 tot 11.000 huizen gekocht, staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen er al langer voor. De VN zegt dat 200.000 Jemenieten inmiddels op de vlucht zijn voor oorlog. Vorige maand werd een staakt het vuren doorbroken door een offensief van de Houthis. De VN zegt dat Jemenieten op de vlucht nergens meer veilig zijn. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Jelle Schmid.
3: Een hele goede avond. Je luistert naar Jelle's Jukebox met vanavond alleen maar vinylplaatjes. 105. Nou, kleine rectificatie. We gaan geen vinyl draaien. Ik wou dat ik het kon. Maar wel jullie favoriete albums aller tijden.

0: was in the rain.
1: Geniaal, dames en heren. Dat is het enige woord dat ik hiervoor heb. Money, Pink Floyd, uiteraard van het album The Dark Side of the Moon uit 1973. Een van de allereerste favorieten van vandaag die we gaan draaien. Sterker nog, de allereerste. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Jelle's Jukebox. Samen met Eva zit ik hier.
2: Hallo, hallo.
1: Leuk dat je er weer bij bent, gezellig.
2: Ik vind het ook heel erg gezellig, Jelle.
1: Ja, dat vind ik ook. Hey, ik ben altijd een beetje van de thematiek mosterd na de maaltijd in mijn programma. Dat weet jij misschien wel, want vaak kies ik een onderwerp uit van iets wat net geweest is juist.
2: Ja.
1: Maar dat is juist weer, dat maakt ons weer anders, hè? Ik bedoel, je moet een beetje...
2: Dat zet ons weer aan de andere kant van het veldje.
1: Laten we het gewoon een creatieve beslissing noemen.
2: Ja.
1: Kortom, vandaag gaan we het eens hebben over vinyl. Want afgelopen weekend was het het Vinyl Festival in Haarlem.
2: Ah.
1: Hoeveel je daarvoor meegekregen, wat je er zelf van vindt. Nou, dat gaan we zo direct allemaal horen. Maar het komt erop neer dus eigenlijk. Nou, wat ik al net zei, ik heb hier geen platenspeler. Ik heb wel een jukebox, maar ja, ik moet het toch weer digitaal aansluiten allemaal.
2: Oei, oei, oei.
1: Kortom, ik ga zeker verzoekjes draaien van misschien je allerfavoriete albums aller tijden. Je beste herinneringen aan een vinyl plaat, je eerste vinyl, je eerste singeltje, weet ik het dat allemaal.
2: Ja.
1: Of gewoon je favoriete nummer.
2: Laat het kortom, ons weten.
1: En het mooie is, nu hebben we dus echt, het is een zeldzaamheid dit hoor. Dit is een kans, Eva. Er zit totaal geen thematiek aan nu. Je kan alles aanvragen wat je wil.
2: Ja, gewoon je kan echt je favoriete nummer ooit aanvragen. En dat hoeft dan niet te maken hebben met het weer of met de herfst of met de zomer.
1: Hoor. Gewoon een lekker nummer.
2: Ja.
1: Punt.
2: Je hoeft niet creatief
1: maar,
2: te zijn.
1: Nou, vind ik wel, maar hij moet wel op vinyl verschenen zijn.
2: Ja, dus je kan niet... Ja, wat is er niet op vinyl
1: nou, veel in de jaren 90 en zo hoor.
2: Is dat zo? Oh, dat vind ik prima. Dan lekker geen Oasis.
1: Nou, ik kan je melden, dat is wel op vinyl. Dus voor de luisteraar die hapt 06 105 105 38. Dit is een favorietje van Bas.

0: Ja, de Strokes op Haarlem 105, het nummer Selfless van het album The New Abnormal uit 2020 alweer.
1: Dat is lang geleden, ja.
0: Dat is ontzettend, nee hoor. Ik heb hem wel vinyl. Dit is een van mijn favoriete albums, denk ik wel. Van de tegenwoordige muziek, laat ik het daarop houden dan. Want mijn liefde ligt meer in de 70s, 60s.
1: Ja, ja.
0: Maar van tegenwoordige muziek dit ook wel. En ik ga ze zondag zien, live. The Strokes, dat is leuk.
1: Zouden ze dit nummer dan spelen, denk je, Jelly?
0: Ik hoop het. Ik vind het namelijk wel een leuk, een mooi nummer. Maar de catalogus is gevuld met goede nummers. Net als vanavond, denk ik. Eva, is jouw platenkast een beetje gevuld met goede plaatjes?
1: Nee, alleen maar slechte plaatjes.
0: Ja, leuk. Maar even voor de mensen die dat niet weten. Ben jij een beetje een vinyl, hoe noem je dat überhaupt? Een vinyl head waarschijnlijk. Een record head.
1: Ja, zeker. Nee, ik heb wel een aantal vinyltjes thuis liggen.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Een aantal? 3 of 30?
1: Nee, wel echt een aantal. Ik denk dat het een stuk of ergens tussen de 50 en 70
0: nou,
1: zijn.
0: Een aantal.
1: Ja.
0: Ja, dat is zeker een aantal. Ja. Heb jij een bepaalde favoriete plaat? Heb jij een bepaalde...
1: Dat vind ik zo'n moeilijke vraag, Jelle. Ja? Want er zijn heel veel albums die ik echt fantastisch vind.
0: Ja.
1: Ja, dus natuurlijk... Ik hou erg van folkmuziek, dus ik hou erg van Nick Drake. Maar ik hou ook erg van...
0: Oh, misschien straks nog wel even, wie weet.
1: Dat zou heel erg leuk zijn. Maar ik hou bijvoorbeeld ook wel heel erg van Everything But The Girl. Maar dan in hun niet-techno-era.
0: Weet je, wat is dat? Bossa Nova-achtige?
1: Bossa Nova, folk, ja, zelfs een beetje soort Spaanse invloeden af en toe.
0: Lekker.
1: Ja, het is echt heel goed. Het album Eden, ik zou het iedereen aanraden.
0: Nou, misschien horen we, ja jongens, weet je wat het is? We hebben nog geen berichtje namelijk. En het leuke is, dan maken wij de dienst. Nee, ja. We hebben genoeg verzoekjes, maar misschien straks wel tijd voor.
1: Dat
0: mooie
1: vind
0: muziek.
1: Ik heel goed, maar ik hou ook heel erg van Steely Dan en van de Doobie Brothers en Ambrosia tegenwoordig ook heel erg. Dus
0: leuk.
1: Het is altijd wel gewoon een moeilijke vraag voor mij.
0: Oké. Okay. Ja. En Steely Dan, daar vinden we elkaar denk ik wel.
1: Ja.
0: Heb je daar een favoriet album?
1: Ja, dan moet ik toch Asia zeggen.
0: Oh, en wat is dan je favoriete nummer? Ik weet het toevallig. Dat is niet een populaire mening, denk ik.
1: Nee, ja, dus... ik vind bijvoorbeeld inderdaad I Got The News vind ik heel goed.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, gaan we daar eens naar luisteren, stel ik voor.
1: Is goed.

0: sommige nummers mag je eigenlijk gewoon niet praten, vind ik. Prachtig, dit.
1: Heel mooi.
0: Subterranean Homesick Alien van Radiohead was dat uit 1997 alweer. Het album Eva.
1: Oké, Computer.
0: Oké, Computer, inderdaad, heel goed. Zeg, Eva, het leuke is, een jaar of twee geleden... Nou, je zal niet geloven, precies 2 jaar geleden... maakten wij ook een uitzending over dit thema. Dat was een van onze eerste uitzendingen, een van mijn eerste uitzendingen.
1: Ja.
0: En toen was het idee van het programma nog... wat ik nog steeds heel leuk zou vinden, maar daar heb ik gewoon geen tijd voor.
1: Nee.
0: Om elke week een reportage te maken betreffende dat thema. Nou,
1: ja.
0: Dat hebben we toen gedaan. We zijn 2 jaar geleden naar het Vinylfestival geweest.
1: Ja, ja,
0: en daar hebben we even een audioreportage gemaakt. En ik weet nog dat dat niet helemaal verliep zoals wij verwachten. En op een gegeven moment hebben we het volgens mij opgegeven.
1: Ja.
0: Verder weet ik niet zoveel meer, maar ik heb hem maar even uit de mottenballen gehaald. En ik denk, laten we gewoon even in de thematiek blijven en we gaan gewoon eens even luisteren wat er in die 2 jaar veranderd is.
1: Ja.
0: Misschien onze kwaliteit.
1: Ik ben wel benieuwd. Ik weet zelf ook echt totaal niet meer wat we zeggen. Dus.
0: Nou, daar gaan we achterkomen, denk ik.
2: Ja, we lopen hier in het centrum van Haarlem in de Koningsstraat. En we zijn bij het Vinylfestival. Alleen tot nu toe is er eigenlijk weinig vinyl en festival te bekennen. Weet jij hoe dat komt?
3: Nee, maar ik weet wel iets van verschillende locaties. Maar ik weet niet welke locaties er zijn.
2: Nou, we gaan op onderzoek uit. U hoort van ons. Ja, na lang rondstruinen in de straten van Haarlem komen we erachter dat de markt, de platenmarkt, in de fil is. Dus het is helemaal geen markt, het is gewoon binnen. Dus daar gaan we nu heen. En als je naar de fil loopt, dan kom je eerst over de normale markt van Haarlem. Ik hoop dat ik nog te verstaan ben door deze enorme drukte hier. Maar ik vind altijd zo mooi aan de markt, jij verbindt zo, hè. Dan zie je mensen lopen, moeder en dochter, vader en zoon. Die toch, hè, het eerdere disputen hebben gehad. Maar dan, als ze op de markt komen, dan is alles weer helemaal even koek en ei. Dan is alles weer helemaal goed. Dat vind ik het mooie. Het is echt volks, het is gezellig. Het is typisch Haarlem, als je er mij vraagt. Ja, en dan denk je even rustig naar de markt te kunnen gaan. Dan lopen er opeens 3 felgekleurde dames je pad op. Ja, ik denk dat het ook te maken heeft met het Vinylfestival. Want ze zingen in Spanje, in Spanje, in Spanje. Nou, ik hoop niet dat het op vinyl uitgebracht wordt alleen. Terwijl de engelenkeeltjes van de dames die in Spanje zingen nog voortgalmen over de markt. Lopen wij nu een stuk verder. Het is hier opeens een heel stuk rustiger. Dus ik weet niet hoeveel animo er is. Maar we lopen richting de fil. Ik zie de grote letters al in de verte verschijnen. Terwijl wij bijna platgereden worden door de handhaving. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. Het waait wel vreselijk hard. Het is wel lekker fris. Maar goed, dat maakt de indoormarkt alleen maar leuker natuurlijk. Ondertussen zijn wij aanbeland in de fil. In de grote ontvangstzaal, zeg maar. Ja, het oogt toch wel wat rustig nog. Misschien moet het nog op gang komen, dat kan. Er staat wel harde muziek aan, dus op zich, hè, de stemming zit er wel in. Wat zie ik om me heen? Veel platen aan muren, klassiekers. Michael Jackson, David Bowie, Luf zie ik ook. Demis Roussos, maar ook een beetje underground artiesten zie ik, waarvan ik de naam dus niet zo gauw weet. Ja, de bar die staat er wat leegjes bij, evenals het podium. Maar goed, nogmaals, misschien zijn wij te vroeg. Het is nu een uurtje of 2, niet eens. Dus misschien moet dat nog op gang komen. Maar hier is de platenmarkt. Scherp geprijsde platen. Het zijn wel de crème de la crème. Nou, verder, Chubby Checker wordt op de achtergrond gedraaid. Doe de Twist. En er doet het wel geteld Ediemond de Twist. Dus Ja, hier bij de fil loop je van de ene naar de andere verbazing. Want zo denk je het ene moment dat er gewoon een LP op staat. Het andere moment kom je erachter dat dat ook zo is. Maar dat het zonder muziek is. Nee, zonder zang.
3: Ja.
2: Zonder zang is. En dat er iemand mee aan het zingen is. En dat is een wat oudere man. En die heeft het echt naar zijn zin. En er staat een klinkje te kijken naar zijn zangkunsten. Sowieso valt het op dat het wel een beetje in kliekjes hier staat. Het is een beetje een soort bijeenkomst of zo bijna. Het is niet eens een markt, het is echt een beetje... Mensen blijven hier lekker om te praten, lekker om te hangen. Het voelt echt als thuiskomen voor sommige mensen, denk ik. En dat maakt zo'n evenement nou juist zo mooi. Ja, na 5 minuten heb je het eigenlijk wel weer een beetje gezien, merk ik, in de grote foyer. Het is inderdaad wel de typische platenverzamelaar die hier komt. Het is, ik had verwacht dat het ook wel wat meer jongeren zouden zijn misschien. Maar dat ontbreekt eigenlijk een beetje. Er staat wel één stand met K-pop albums alleen maar. Exclusieve K-pop albums. Maar er is eigenlijk niemand te vinden. En dat is inderdaad dan weer jammer. Want ik denk als er jongeren waren geweest dat dat wel wat populairder was. Maar nee, eigenlijk niet. Ja, hier staat nog een groot schema met wat er vandaag allemaal te komen staat nog. Henk Schiefmacher komt bijvoorbeeld van 4 tot 6 vanavond vanmiddag. Daarna komt Melanie Lentz. Ik ben even niet bekend met de artiesten. En vanavond, de grote klapper van de avond, van 9 tot 11, Giel Belen komt hier een DJ-setje draaien. En die komt het festival afsluiten. Bij de avond tenminste, want morgen gaat het ook nog verder op de zondag. Dus dat belooft wat. Ja, terwijl de rookmachine op het podium afgaat zonder artiesten erbij, is mijn conclusie toch wel van de platenmarkt hier in ieder geval dat het allemaal vrij niche is. Het is allemaal hele specifieke genres. En eigenlijk de algemenere dingen, die kan je hier niet echt vinden. Misschien dat dat ook niet echt meehelpt met de drukte. Maar het was zeker even leuk om te zien. We gaan verder. Ja, reportages maken is ontzettend hard werken. Dus we hebben onszelf eventjes beloond met een eclatante lunch bij Tatsu. Oftewel vroeger Sumo. Dus daar gaan we even van genieten. En daarna gaan we weer de hort op. Misschien kent u het thuis wel. Maar na een half uurtje bij een sushi restaurant zit je al behoorlijk nokkie vol, zeg maar. Nou, dat is bij ons ook het geval momenteel. Maar het leukste was nog dat we laatst een Engelse familie zaten. En die hadden gebakken banaan besteld. Ik hou er helemaal niet van zelf, maar ik dacht van, nou, misschien vinden ze het lekker. Maar dat bord kwam er aan het gevaarte en toen stakken moeders het in de mond. En nou, het gezicht ging binnen een milliseconde eigenlijk van blij naar bang, bijna.
3: Walgen.
2: Ja, dat vind ik eigenlijk tot nu toe het hoogtepunt van de dag. Zo, na heerlijk het buikje rond te hebben gegeten bij het sushi-restaurant, gaan we nu op weg naar Café Lokaal in de Koningsstraat. Zij doen namelijk ook mee aan het vinylfestival door elke avond heerlijke vinylplaatjes te draaien. Ik ben benieuwd wat zij eraan doen verder.
4: Een persoonlijk item is een kleine tas die onder de stoel voor u moet passen.
2: Ja, ik sta nu eindelijk in Lokaal, het café in de Koningsstraat. En die doen ook mee aan, aan het vinylfestival. En een van de medewerkers is Eva. Eva, goedemiddag nog.
5: Hi, goedemiddag.
2: Kan jij mij vertellen wat jullie doen aan het vinylfestival?
5: Ja, wij in het café draaien eigenlijk het hele weekend alleen maar vinylplaten. Ja, vinylplaten, dat is eigenlijk gewoon vinyl. Maar normaal doen we dat alleen op zondag, maar nu dus het hele weekend lang. En gisteren, je bent helaas net te laat, was er een DJ die kon alleen maar singeltjes draaien.
2: Oké, en heb jij ook een beetje een idee wat er voor de rest te doen is dit weekend in de stad? Of is dat niet echt...
5: Ik heb echt geen idee. Ik weet alleen van de markt in de Veel. Maar voor de rest, misschien worden er wat lezingen gehouden of zo.
2: Ah, ja.
5: Maar ik heb zelf nog helaas geen plaat kunnen scoren.
2: Geen plaat kunnen scoren. En is er een plaat die je nog graag wil scoren, die je thuis nog niet hebt?
5: Dat is wel moeilijk. Nou, ik wil er sowieso nog een heleboel van Steely Dan bijvoorbeeld.
2: Oh.
5: Stevie Wonder wil ik ook nog wel een paar van. En voor de rest kijk ik gewoon lekker wat er op mijn pad komt.
2: Ja, nee, dat snap ik. En heb je ook nog een verzoekje? Want dit is natuurlijk, dit wordt in een radioprogramma, hè, live uitgezonden. Nou ja, live. Een halve week later. Maar is er nog een verzoekje wat je in de uitzending wil? Een nummertje?
5: Een verzoekje? Dan moet ik zeggen dat ik My Cherie Amour van Stevie Wonder de laatste tijd een heel mooi liedje vind.
2: Nou, dan ga ik die zo voor je draaien. Het einde van de reportage.
0: Een lange dag. Ja, ik schrik hiervan even. Ik haak even in, dames en heren. 2026, Jelle is weer terug. Wat is dit slecht, hè?
5: Het is zo, maar ik vind het vooral heel erg dat ik gewoon in de reportage zit en word geïnterviewd.
0: Het is een beetje, voor schoolopdracht doe je zoiets wel een keer, hè?
5: Het gaf een lichte schoolopdracht-vibe,
0: ontzettend. Ja. Nou, het is toch misschien maar een goed iets dat we daar niet mee door zijn gegaan met dit soort reportages. Maar goed, wat ik wel leuk vond, Steely Dan platen wilde je nog? Hoe zit dat daar nu mee?
5: Ik heb ze bijna allemaal behalve Gaucho. En die laatste, zeg maar, Two Against Nature.
0: Voor de niet-kenners, in ieder geval, je hebt er meer dan je eerst had.
5: Een stuk meer dan ik eerst had, ja, dat kan ik je wel vertellen.
0: Ja, zeg Eva.
5: Ja?
0: Heb jij de berichten een beetje in de gaten gehouden?
5: Ik heb zeker de berichten een beetje in de gaten gehouden.
0: Echt waar?
5: Ja.
0: Nou, dat is mooi. De eerste maar even voor dan.
5: De eerste?
0: Ja, we hebben er meerdere
5: begrepen. Ja, dat weet ik. Ja, dat klopt. Hoi Jelle en Eva, deze LP had mijn moeder vroeger uit 1973... Ik vond het als 9-jarige toen al geweldig. Dus als het kan, ook het nummer zoals de LP heet, I'm a Rider, Not a Fighter, van Gilbert O'Sullivan. Heerlijke groetjes van Inge.
6: Now some people like to fight, others don't. And some people like to write, but others won't. Me, I think out of the two, here's the one I wanna do.

0: Sorry, ik trok
1: Annie
0: hem nog even door.
1: Hoor, alsof ik Annie Friet hier hoor. Annie Patat. Leuk, hè? Iets leuk.
0: Oh, dames en
1: heren, ja. Het is tijd voor...
2: Jelle's jarige.
1: Ik vergeet altijd wat fuck-ass muziekje eronder zit. Jelle's jarige, dames en heren. We hebben weer een jarige, ook in deze vinylpret. En ik kan je melden, een vinylalbum van deze artiest is bijzonder zeldzaam. Dat komt omdat deze artiest... nou, een beetje tragisch leven heeft gehad. In de jaren 70 was overleden. En er zijn toendertijd gewoon weinig albums van geprint. Het is een beetje Van Gogh-achtig, weet je wel. Net als Nick Drake bijvoorbeeld.
0: Mm-hmm.
1: Na het overlijden pas echt een beetje populair geworden.
0: Aha.
1: Interessant. Eva, Judy Sill.
0: Zit oh, die jou iets? Ik dacht dat ze Still heette.
1: Nee, Sill.
0: Oh. Ja, dat zegt me wel iets, ja.
1: Ja, echt waar? Nou, vertel maar.
0: Het is een folkzangeres uit, ja, inderdaad, de jaren 70 of zo, zei hij.
1: Nou, heel goed.
0: Dat en die is, volgens mij heeft ze laatst een liedje gehad op TikTok die best wel was opgeblazen.
1: Hou op.
0: Ja.
1: Dat ben je toch niet?
0: Ja.
1: Nou, ik dacht dat dit een beetje mijn niche was. Nou, jammer, daar gaat hij weer. Dat vind jij ook, dat is ook iets voor iets jou.
0: Ja.
1: Dan heb je een nummer ontdekt en denk je, wauw, dit is echt onbekend.
0: Mm-hmm.
1: En dan een maand later komt het op TikTok en dan populair. En dan denkt
0: ja,
1: iedereen
0: dat
1: je dat...
0: Heel vaak.
1: En dan denkt iedereen dan ook dat je dat nummer daarvan kent,
0: ja,
1: weet je wel. Dat is heel frustrerend. Nou, goed.
0: Ja.
1: Volle aandacht.
0: Ja, AUB. Ik heb volle... Ja, sorry, ik ben even aan het kijken welk nummer...
1: Ja, dat is goed. Nou, dan ga ik alvast even vertellen.
0: Ja.
1: Judy Sill werd dus geboren op 7 oktober. Hè, dat is het vandaag ook. In 1944 in Los Angeles. Ze was een Amerikaanse singer-songwriter inderdaad. Die vooral bekend werd om haar bijzondere mix van folk, klassieke muziek, barok, pop. Hallo, dacht je daarvan?
0: Nee, ik vind het wel cool.
1: Toch?
0: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat dat is.
1: Nou, dan moet je even goed luisteren, dan zal ik het even uitleggen.
0: Okay.
1: Ze had een opvallend sterke muzikale achtergrond. Bach bijvoorbeeld was een van haar grootste inspiratiebronnen.
0: Nou, als je een barokpop maakt. Of
1: dat hoor je dus terug in haar ingewikkelde melodieën. Heel veel pianowerk, meerstemmige zang, klassieke arrangementen een beetje bijna.
0: Uh-huh.
1: In een folkjasje, dus hele unieke muziek eigenlijk.
0: Ja.
1: Sill was in de jaren 60 onderdeel van de muziekscene in Los Angeles en Laurel Canyon. Ze werd ontdekt door David Geffen, ken je niet ervan?
0: Nee.
1: Nou, ook een bekende platenbaas, zeg maar, in de omgeving daarvan. Een beetje de singer-songwriters.
0: Ja.
1: Ze was de eerste artiest die bij dit label tekende. En daarna kwamen andere grote namen. Zoals Crosby, Stills, Nash & Young stonden ook onder contact bijvoorbeeld bij hem nog.
0: Ja.
1: Heb je ondertussen antwoord?
0: Ik weet het niet. Oh. Ik kan het niet zo goed vinden, want ik weet niet hoe dat nummer heet.
1: Ah. Nee, oké. Okay. Nou, dan houden we het er even bij. Dan gaan we zo verder.
0: Sorry.
1: Nee, ik was benieuwd eigenlijk nu wel. Haar debuutalbum, dat is, heet ook Judy Sill, toevallig uit 1971.
0: Mm-hmm.
1: Het album kreeg goede recensies, maar werd commercieel geen groot succes. Nou, dat ken je, hè, die combinatie. Dat is een cocktail voor frustratie.
0: Ja, verdriet.
1: Ja. Een van de opvallendste nummers op dat album was Jesus Was a Crossmaker. Nou, religieuzer krijg je hem niet, denk ik.
0: Nee.
1: Graham Nash, die kennen we natuurlijk wel. Hè? Die produceerde de single en hielp daarmee Sill onder de aandacht van een groter publiek te brengen. Interessant. Zij was dus echt wel van de drugsproblemen, zullen we maar zeggen. Zij heeft behoorlijke heroïneproblemen gehad.
0: Mm-hmm.
1: En het geloof, dat hoor je hier vaak bij mensen, hielp haar er overheen.
0: Ja.
1: Dus in die tijd dat ze een beetje bedaard was daarin, geloofde ze erg sterk. Dan leefde ze op het geloof. En dat kwam ook terug in haar nummers. Ja. Nou ja, Jesus Was a Crossmaker.
0: Soms vraag ik me echt af, deed iedereen in de jaren 70 aan harddrugs?
1: Ja, vooral als je een beetje in het circuit zat, denk ik. Dat het wel vrij snel aan je geofferd wordt. En de gevaren waren toen natuurlijk nog niet bekend.
0: Nee.
1: Echt. Ja, het is best wel een andere wereld natuurlijk.
0: Ja, kennelijk.
1: Ja, in 1973 kwam haar tweede album Hard Food uit. Daar werd haar combinatie van folk en klassiek nog uitgebreider. Maar dat album werd eigenlijk nog veel minder bekend.
0: Oh.
1: Ook na haar dood wel bekend geworden. Maar dat album waar ik het net over had, een stuk bekender.
0: Ja.
1: Ondanks lovende recensies van die albums bleef haar grote commerciële succes uit. En na haar tweede album stopte ze ermee. Raakte haar carrière steeds meer op de achtergrond. En viel ze weer terug in die vervelende...
0: Drugsverslaving.
1: Ja, zeker weten. Je voelt het al een beetje aankomen. In 1979, 35 jaar oud, overleed ze. En na haar dood kwam haar muziek dus eigenlijk tot een veel groter publiek tot zijn recht.
0: Oké.
1: Okay. Super interessant.
0: Maar ja, wel zielig dat ze dat zelf niet heeft mogen
1: ontzettend,
0: zien.
1: Ontzettend. Nou, mijn nummers zitten dus vol met religieuze symboliek. Maar ze maakte niet echt typische religieuze popmuziek. Ze gebruikte Bijbelse beelden juist op een hele persoonlijke manier. En een beetje mysterieus ook soms. Dus het ligt er niet te dik bovenop, maar het is heel...
0: Dat vind ik altijd wel interessant.
1: Heel mooi erin verwerkt, zeg maar.
0: Ja.
1: Nou, ik stel voor dat we even doorgaan. Gewoon dat we gaan luisteren.
0: Ik ben benieuwd.
1: Ja, ook nog een leuk feitje. Ze stond meerdere keren in het voorprogramma van Graham Nash en David Crosby. Speelde in Europa, maar ja, ook dat was niet genoeg om echt een beetje succes te oogsten. Goed. Ja, volk dus. Hè, dus we gaan er even rustig in. Ik ga niet het nummer Jesus Was a Crossmaker draaien, maar Crayon Angels op 105.

0: Ja, ik vind het een heel mooi nummer persoonlijk. Ik hou ervan. Jij zegt net inderdaad twee dingen. Eentje heel lullig. En eentje wel waar.
1: Nou, zeg maar, zij heeft zo'n gezicht. Ja, ik zou zeg maar nu wel zeggen van, zoek er even op.
0: Judy met dubbel E, dus ja. J-U-D-E-E.
1: En dan Sil.
0: Met dubbel L.
1: Ja.
0: S-I-L-L.
1: Ze heeft wel echt zeg maar zo'n gezicht die waar alleen een moeder van kan houden.
0: Je maakt het nog erger dan net. Je zei net gewoon dat ze een beetje lelijk was.
1: Maar. Ja, nee, ze is. Maar kijk, aan de andere kant is ze wel, heeft ze echt wel zo'n ultiem jaren 70 hoofd.
0: Ja.
1: En dat is wel zo'n gezicht wat tegenwoordig niet meer gemaakt wordt.
0: Nee, klopt. Dat vind ik ook sowieso wel een beetje stom tegenwoordig. Dat elke artiest altijd beeldschoon moet zijn. Ja. Dat een ideaal. In die tijd boeide dat helemaal niet. Heb je die zanger van The Who wel eens gezien? Roger Daltrey.
1: Nee, maar ik weet niet of ik dat durf.
0: Dat is een oerlelijke man eigenlijk. Maar goed.
1: Ja, maar ik weet niet. Ik vind dat ook wel mooi. Ik hou dat zeg maar het feit dat je soort er zo uitziet, vind ik eigenlijk dan toch ook wel weer heel erg uniek en mooi. Dat vind ik eigenlijk veel beter dan zo'n botox hoofd, als ik heel eerlijk ben.
0: Duidelijk. Ja. En we moeten even door, want anders gaan we het eerste uur de knel hebben. Want we hebben een verzoekje binnengekregen, maar dat is een tamelijk lang, nou ja, we hebben langere nummers op de agenda staan, maar voor 5 voor 10 is het een lang nummer, dus vertel.
1: Oké, we hebben een berichtje van Frans gekregen. Die zegt, mijn ontdekking van Bowie, nou David Bowie dus, in 1976. Dit nummer Stay gebruik ik al jaren als ringtone op mijn mobiel. Ik krijg er altijd weer kippenvel van. Sindsdien alles van Bowie gekocht.
0: Ja,
1: groetjes
0: mooi.
1: Frans.
0: En welk nummer was dat nou precies?
1: Stay van David Bowie uit het album Station to Station.

0: is 105. Het is 10 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op last van burgemeester Halsema is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand, liepen demonstranten met een spandoek met de tekst We support Hamas. En werden beledigende teksten naar agenten geroepen, is te horen bij stadszender AT5. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 Israëli's vermoorden. In de oorlog die daarop volgde doodde Israël ruim 70.000 mensen in Gaza. De ministers Jezelgus, Berendsen en Letschert bezochten een 7 oktober herdenking in een synagoge in Amsterdam. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het boegbeeld werd van de woonprotesten. De 87-jarige Mari Carmen Abascal woonde er al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid. Maar ze werd eruit gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze mocht blijven zonder huurverhoging. De Franse premier Le Cornu belooft dat de regering voor het einde van deze maand met een eerste maatregel komt voor verbeteringen in het onderwijssysteem. In een tv-toespraak zei Le Cornu dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren. Die protesteren al weken in veel Franse steden en eisen meer geld voor het onderwijs. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Een hele goede avond. Je luistert nog steeds naar Jelle's Jukebox met vanavond jouw allerfavoriete nummers.

0: Ja, bij normale radio-uitzendingen is het een beetje een regel, hè? Je draait niet twee keer dezelfde artiest in een uur. In een tijdsbestek van een uur. Nou, nu wel. Haarlem 105. Steely Dan hoorde je met Janie Runaway van hun album Two Against Nature uit 2000. Ja, serieus. Een beetje een nakomertje is dat.
1: Ja, maar wel gewaardeerd.
0: Heerlijk nummer vind ik dit, hoor. Echt heel goed zit het in elkaar.
1: Ja.
0: Daar hou ik van. Hey, hartelijk welkom bij het tweede uurtje van Jelle's Jukebox hier op de mooie woensdagavond. Nou, vandaag is het thema dus vinyl, hè, vanwege het vinylfestival. We hebben het eerste uur al een wanstaldig slechte reportage geluisterd van ons van 2 jaar geleden. Nou, dat is meteen de antwoord dus waarom we dat niet meer doen.
1: Ja.
0: Maar het thema blijft dus wel jouw favoriete album, jouw favoriete nummer. Eigenlijk mag alles vanavond, dat is het mooie. Hè?
1: Ja,
0: we hebben ook veel reacties al binnen, dus dank daarvoor.
1: Ja.
0: Nou,
1: vertel,
0: dat is het wel in een notendopje. Ja, ik zal deze eens even voorlezen om het af te wisselen. Dat vind ik ook wel eens leuk.
1: Ja.
0: Wimfried heeft geappt naar ons via 06-105-105-38. Die zegt, ha, Jelle en Eva, mijn eerste vinylkoopjes waren vanwege de prijs. Tussen haakjes, ik kocht toen de beste koopjes. Van beschamende kwaliteit, zegt hij erbij.
1: Oei.
0: Ik had ooit een plaat met de geweldige titel Alle 13 Goed. Met op de voorkant een wat onnozel uitziende en redelijk debiele vrije dame die zich ergens op een weiland was verdwaald. Ja, dit is mooi, hè? Dit is een soort fenomeen. Alle 13 goed. We kennen het allemaal wel, denk ik.
1: Ja.
0: Maar goed, dan ook. Maar goed werd het dan ook. Wat staat hier nou? Maar goed, het werd dan ook snel beter door dankzij mijn broer. Stijl, ja, jazz, rock een beetje, maar ook zoals Roxy Music. En de plaat die wij struk draaiden was Viva Roxy Music. En mijn verzoek is daarom van die plaat Both Ends Burning of anders Love is the Drug. Groetjes. Nou, Love is the Drug vind ik een lekker nummer, maar dat kennen we allemaal.
1: Mm-hmm.
0: En Both Ends Burning is een stuk minder bekend, denk ik dan zelf. Eva, hoe zit dat voor jou?
1: Gaat
0: dat
1: ik ken rinkelen? Het niet, dus het zal. En in Love is a Drug ken ik wel.
0: Drug.
1: Drug.
0: Nou, gaan we hier eens aan luisteren. Wilfried, dankjewel. Both Ends Burning.

0: Ja, prachtig nummer wederom. Ja, dat zeg ik bij elk nummer, maar het is gewoon zo, dames en heren. God Bless the Absentee, Paul Simon van One Trick Pony uit 1980.
1: Mooi.
0: Nou, hele mond vol, maar het is wel zo. Heerlijk album. Ook heel veel jazz-achtige invloeden. Je merkt ook die sessiemuzikanten er op de achtergrond. Die hebben ook al eens bij Steely Dan en zo gespeeld.
1: Die doen het goed.
0: Ja, zeker weten. Zeg Eva, vinyl hebben we tenslotte over vandaag. We hadden het net al over je favoriete albums. Nou, dat hebben we wel heel... hele hoop van gespeeld, denk ik.
1: Mm-hmm.
0: Zijn er nou albums waar jij op een verjaardag... je krijgt een vinyl in een cadeaubak en je scheurt het eraf en je denkt... oh, oei.
1: Die had ik niet
0: gehoeven. Die hoef ik eigenlijk niet. Moet je heel awkward dankjewel zeggen. Maar volgende dag sta je op de stoep bij de platenwinkel om te retourneren.
1: Ja, welke zou dat zijn voor mij, is een vraag. Ik denk eigenlijk wel alles van Taylor Swift.
0: Ja, oké, Taylor Swift, ja.
1: Ja, dat vind ik
0: 1989.
1: Gewoon... Ja, dat hoef ik echt niet. Nee? Dat heb ik niet nodig.
0: Heb je verder nog artiesten? Ik vind het wel leuk eigenlijk om even over te hebben.
1: Nou, ook als je mij iets geeft van... laten we zeggen, een beetje die early 2010s alternatieve scene. Dus alles Imagine Dragons.
0: Oh, leuk.
1: Green Day, Eminem, dat soort zooi. Dat is echt ook helemaal niet aan mij besteed.
0: Nee.
1: En ik ben ook niet zo heel erg fan van de jaren 90 grunge scene. Dus ik ben niet heel erg fan van
0: Nirvana
1: Foo Fighters. Ik vind Nirvana niet slecht. Die vind ik dan nog het beste van de bunch.
0: Soundgarden.
1: Vind ik ook wel goed, maar je moet mij niet de Foo Fighters of Pearl Jam of dat soort zooi geven. Nee. Pearl Jam, daar heb ik echt een scheidhekel aan.
0: Ja.
1: Gewoon echt een hekel aan.
0: Nee, dat is duidelijk. Dat is duidelijk.
1: Ja. En jij, Jelle?
0: Ja, dat mag ik niet zeggen als radio DJ helaas. Dus we gaan...
1: Wat je niet leuk vindt. Ja, doei, hallo.
0: Nee, dat mag gewoon niet.
1: Jawel, vertel. Beste
0: man. Ik heb natuurlijk wel bands waar ik wat minder mee heb. En dat gaat u misschien schokken, maar ik heb helemaal niks met U2.
1: Oh ja, dat hoef ik ook niet.
0: Guns N' Roses heb ik niks mee. AC/DC heb ik niks mee. Waar je mij ook niet blij mee zou maken. Nou, bijvoorbeeld Rage Against the Machine vind ik wel leuke muziek. Maar daar heb ik zelf albums van. Maar dat draai je gewoon niet. Je hebt ook muziek net als Radiohead. Dat is ook zoiets, dat vind ik heel goed.
1: Ja.
0: Maar ik zet dat niet even 1, 2, 3 op
1: ik heb
0: thuis.
1: Dat dus ook. Ik wilde ook dan OK Computer of In Rainbows een keer kopen. En dan dacht van, maar wanneer ga ik dit ooit draaien?
0: Ja, mijn LP's zijn vaak, die zitten gewoon even op als ik lekker aan het schoonmaken ben. Thuis of zo. Ja, dat zijn echt alles waar je even moet voor gaan zitten.
1: Mm-hmm.
0: Oké, duidelijk. En dan had ik nog een vraag.
1: Vertel.
0: Is er een album op jouw wishlist wat je echt nog wel graag wil hebben, maar wat je nog niet hebt?
1: Ja, die zijn er echt wel. Ik zou heel graag nog The Abandoned Luncheonette van Hall & Oates willen.
0: Gaan wij nou galmen hier? Ja, soms heb ik ook het idee. Kijk elkaar aan. Soms lijkt het alsof een soort galm. Kijk, dit is de galmschuif. Die kan je handmatig openzetten. Maar daar zit ik niet aan.
1: Nee.
0: En soms opeens. Nou goed.
1: Vreemd. Ik zou dus nog The Abandoned Luncheonette zou ik wel willen. Ik wil heel graag nog. En natuurlijk dus. The Nightfly, en die heb ik nog niet.
0: Heb je die niet?
1: En die heb ik niet.
0: Nou, dat komt wel goed dus binnenkort.
1: En ik zou nog wel heel graag gewoon dat de bekendste album van de Doobie Brothers willen. Want ik heb nog helemaal niks van Michael McDonald. Of
0: bedoel je die met al in zwart-wit daar zitten?
1: Ja,
0: zeg maar.
1: Met zo'n die scheve foto.
0: If That's What It Takes.
1: Is dat de naam van het nummer?
0: Of is dat zo'n solo album?
1: Nee, het is echt met de Doobie Brothers en Michael McDonald.
0: Ik weet welke je bedoelt. Dat hij daar
1: en
0: met je chipjes
1: ik zou
0: zit.
1: Ook nog heel graag, ik weet niet eens hoe dat nummer... Of dat album heet, maar gewoon het bekendste album van Ambrosia. Want daar ben ik toch ook wel heel erg fan van.
0: Ja, maar dat zijn van die dingen. Ambrosia is niet zo bekend.
1: Nee.
0: Ga dat maar eens vinden,
1: Die ligt niet inderdaad zomaar in de sounds of zo.
0: Ja, of juist wel in de afdankbak. Dat zou ook nog kunnen, dat mensen het niet kennen.
1: Ja, dan ik ga wel een keertje kijken dan binnenkort.
0: Maar kortom, je hebt dus wel een behoorlijke wensenlijst.
1: Ja.
0: Wordt aangewerkt.
1: Ja, nou ja, als ik het ooit vind dan, hè. Ja,
0: duidelijk.
1: Ja.
0: Oké.
1: En jij, Jel? Jelly?
0: Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Stom, hè? Dat stelt die vraag, maar ik heb er eigenlijk niet zo over nagedacht.
1: Heb je er niet eentje waarvan je denkt, goh, daar doe je me nog wel een pleziertje mee?
0: Oeh. Ik weet het niet eigenlijk.
1: Heb je echt alles al wat je hartje begeert?
0: Nou, dan moet je nagaan. Eigenlijk best wel goed, toch?
1: Ja, dat is wel goed.
0: Dus je hebt niet te denken. Nou, dat album van net van Paul Simon zou ik eigenlijk nog wel willen. One Trick Pony, dat is een heel goed album.
1: Nee, mijn vadertje heeft die, weet ik toevallig.
0: Goed.
1: Ja.
0: Soleil van Françoise Hardy. Vind ik heel mooi. Weet je wat? Die ga ik ook even... Ik zag hem tevoren
1: staan. Bestellen.
0: Nee, ik ga hem niet bestellen. Niet live in sturing. In ieder geval. Misschien even draaien.
1: Staat de creditcard informatie van Rudy staat nog open.
0: Ja, klopt. Nou, in dat geval, dames en heren, ga ik hem live even bestellen. Dankjewel, Rudy. Nee, dit is Françoise Hardy. Soleil.

0: Chime of a City Clock van het album. Eva, ja, dit mag je beter zeggen.
1: Brighter Later.
0: Uit?
1: Welk jaar bedoel je?
0: Ja.
1: Nee, 70.
0: 70, ja? Is dat het laatste antwoord? Gaan we daarvoor? Nee,
1: ja.
0: Het is 71.
1: Ach, God.
0: Helaas. Ja. En ik dacht dat jij de kenner was.
1: Ja, het was... Ik kan je wat vertellen. Het was de bedoeling dat het in 70 uitkwam.
0: Oh, dat is het.
1: Maar het werd toen het achteruit gezet. En Nick himself was not that glad about it.
0: Nee, dat snap ik.
1: Weet ik nog.
0: Maar wel een heel mooi album.
1: Ja, het is een prachtig album.
0: Hé, hey, we zijn aangekomen aan iets wat een tijd niet gebeurd is. Maar het is toch echt zo. Zo.
2: Dit is Eva's expertise. Eva's expertise.
0: Hé, hey, leuk.
1: Het is tijd voor mijn expertise, Jelle.
0: Eva, jongens, vertel eens eventjes, waar gaan we het over hebben?
1: Ja, want in mijn rubriekje heb ik het meeste over of social media fenomenen die ik interessant vind.
0: Ja.
1: Of iets met film of tv. En vandaag gaan we het hebben over film.
0: Film? Oh, dat is leuk. Dat is een tijdje geleden alweer.
1: Zeker, want Jelle, wij zijn maandag naar een film geweest.
0: Ja.
1: Een hele hoog geanticipeerde film voor mij persoonlijk.
0: Ja.
1: Sinds ik wist dat die eraan kwam. Van een op zich vrij bekende regisseur. Misschien weet men al waar ik het over heb. Het is namelijk Digger. Dus
0: Digger.
1: Met een D.
0: Ja.
1: Dat iedereen dat weet. Omdat het lijkt op een ander woord.
0: Oh, oké. Okay.
1: Van regisseur Alejandro Iñárritu.
0: Ja, wie kent hem niet?
1: Nou, hij is dus van The Revenant. Dat is een vrij bekende film uit, wat is het, 2017, 2016?
0: Ja, je moet wel onthouden, ik heb echt geen verstand van filmen.
1: Nee, maar die film heeft volgens mij of een Oscar gewonnen of flink wat nominaties gekregen. Het is een film met Leonardo DiCaprio. Het is een soort survival film.
0: Okay.
1: Het is een hele crazy film. Maar deze was ook vrij crazy. Ik ga proberen dus geen spoilers te vertellen voor mensen die hem nog niet hebben gezien. Maar ik zou zeker zeggen, ga hem kijken. Maar het ding van die film is dat het nu al bekend staat als een box office bom.
0: Bom.
1: Ja, okay. En dat klinkt misschien wat abstract. Maar dat is eigenlijk
0: positief voor mij.
1: Ja, klinkt dat positief?
0: Ja, voor mij wel.
1: Ah, het is aan het bommen, dus dat is eigenlijk iets negatiefs.
0: Oh, ik denk een bom. Pff, enorm zeg.
1: Nee, het is juist een bom van oei, alles is geruïneerd.
0: Oh.
1: Voor mij dus een hele hoog geanticipeerde film. Ik dacht dat hij wel vrij populair zou worden. Maar hij heeft in volgens mij het opening weekend, wat het belangrijkste is voor zo'n film, volgens mij zo'n 10 miljoen euro opgebracht.
0: Oké, dat is heel veel geld.
1: Ja, terwijl er 180 miljoen aan is besteed.
0: Oei.
1: Dat is niet zo best.
0: Kunnen we even hoofdrekenen, dames en heren. Dat is een flinke netto verlies in ieder geval.
1: Het is in ieder geval, het wordt nu bedacht dat deze film waarschijnlijk wel veel verlies zal draaien.
0: Ja.
1: Het is dit weekend voor het eerst internationaal, maar ook dat ging niet helemaal lekker.
0: Hmm.
1: Of vorig weekend bedoel ik dus.
0: Ja.
1: Maar waar ligt dat dan aan, zou je denken? Want het is een film van een vrij established regisseur.
0: Ja.
1: Met een all-star cast met Tom Cruise. Wie kent hem niet?
0: Hallo.
1: John Goodman, Sandra Hüller, Riz Ahmed. Dat zijn vrij bekende acteurs. Riz Ahmed.
0: Ja.
1: Het zijn op zich vrij bekende acteurs. Dus hoe is dat nou gebeurd? Wat denk jij?
0: Nou, dat weet ik dus niet zo goed. Nou,
1: mensen denken dus dat het ligt aan de marketing. Want als je deze film hebt gezien, denk je ook van ja, hoe moet je deze marketen?
0: Ja.
1: En vooral dat het een probleem was bij wat ze in de filmwereld het algemeen publiek wordt genoemd. Wat ik niet zo'n hele fijne term vind.
0: Het plebs eigenlijk.
1: Ja, dat vind ik vind dat altijd een beetje denigrerend. Alsof dat soort mensen zijn die het niet kunnen begrijpen of zo.
0: Ja.
1: Van wij filmnerds die hebben besloten dat wij beter zijn dan de rest of zo.
0: Ja.
1: Ik vind dat altijd een beetje stom. Maar het is wel een vrij moeilijk te marketen film. Omdat het is echt vrij crazy.
0: Ik vond het fenomenaal.
1: Ik vond het ook fenomenaal, maar ja, het is een moeilijk te marketen. En nu ook dat de reviews binnenkomen van allerlei kanten, dat mensen ook of het fantastisch vinden of verschrikkelijk vinden.
0: Echt waar?
1: En dat zijn ze nu aan het gebruiken voor de marketing.
0: Oh.
1: Dus ze maken dan een trailertje of een filmpje of een short, whatever. En dan doen ze een soort spiegelbeeld met bovenaan van insufferable en dan daaronder incredible, weet je wel. Van twee verschillende bronnen die dat zeggen.
0: Oh, dus heel verdeeld.
1: Het is heel verdeeld, maar daar spelen ze op in om proberen deze film toch nog een beetje van de grond te krijgen.
0: Oké.
1: Maar ook toen ik mijn eigen veldonderzoek aan het doen was van waarom luisteren of kijken deze mensen deze film niet, zijn veel mensen zeggen van ja, ik vind Tom Cruise gewoon niks.
0: Echt?
1: Ja. Mensen
0: ik heb ook niets met de man, maar ik...
1: ja, mensen gaan door hem niet naar de film.
0: Dat vind ik raar.
1: Terwijl het eerst een hele, echt een filmster was.
0: Komt dat door zijn Scientology escapades?
1: Dat helpt niet met zijn
0: imago. Ja, maar verder, wat dan? Ik ben oblivious daarvoor misschien, maar ik heb geen idee waarom je...
1: Het is vooral de Scientology inderdaad. En het gedoe met zijn dochter en zijn ex-vrouw en al dat soort dingen.
0: Oh, echt geen idee, joh.
1: Nou ja, anyways, okay. Ik wilde dan nog verder een beetje hebben over box office bombs. Want er zijn een aantal films in de wereld die het echt ongelooflijk slecht hebben gedaan.
0: Oké. Okay.
1: Ik wil er een paar voorleggen, want er zijn een paar waarvan ik denk, hoe dan? Want die zijn echt best wel gewoon goed.
0: Ja.
1: En een paar waarvan je denkt, ja, oké, dat klopt wel. Nou ja, de ergste, die kende ik dus niet eens, maar dat legt zichzelf een beetje uit. Ja. Dat is John Carter, een film van Disney, geloof ik, uit 2012. Carter. En die heeft Disney tussen de... Nou, adjusted for inflation staat er dus dan bij. Tussen de 157 en 280 miljoen gekost.
0: Oeh.
1: In verlies.
0: Zo.
1: Dat is heel veel geld.
0: Dat is heel veel geld, maar het is wel Disney.
1: Ja, maar het zijn vooral ook heel veel superheldenfilms. Dus de Marvels.
0: Nou, dat snap ik wel. Uitgekoud gedoe vind ik dat altijd. Zeg, die superhelden. Hou er eens mee op.
1: Ja, die hebben ook echt wel dikke... bijna 200 miljoen... euro of dollar gekost.
0: Ja.
1: Maar er zijn dan ook bijvoorbeeld films die ik heel erg leuk vond. Bijvoorbeeld Flushed Away, die ken je misschien nog wel van vroeger.
0: Zeker.
1: Die heeft ook 174 miljoen dollar gekost.
0: Oké, okay, Jezus.
1: Dat is echt veel.
0: Voor een animatiefilm?
1: Ja, ja, je hebt er heel veel. Maar bijvoorbeeld ook Terminator Dark Fate. Dan denk je ook van, dat is een film uit 2019. Terwijl Terminator uit 1980 komt of
0: ja,
1: zo.
0: Ja, maar dat is, hou er eens mee op.
1: Ja, dan denk je van, oké, dat snap ik wel.
0: Ja.
1: Maar je hebt bijvoorbeeld ook, laten we eventjes kijken. Ja, Cats. Dat snap Cats. Je, die film. Nooit iets van gehoord. Nee. Dat was een live-action versie van de musical Cats. Waar okay. mensen echt met de meest... Nou, cursed CGI werd James Corden, Taylor Swift en al dat soort een beetje cringe acteuren werden helemaal omgetoverd in een soort mens-kat vorm. Oh. Het is echt een soort homunculus werd het.
0: Oké, klinkt goed.
1: Maar iets wat ik dan weer helemaal niet snap is bijvoorbeeld Tenet van Christopher Nolan. Wat is het, één na laatste film? Heb ik twee keer gezien in de bioscoop, die vond ik echt fantastisch. Maar die heeft ook tussen de 62 en 124 miljoen gekost.
0: Oké. Okay.
1: Dat is echt heel veel geld.
0: Ongelooflijk.
1: Ja, ze zijn er heel veel.
0: Jij bent een filmnerd, hè? Misschien is dat het inderdaad. Maar misschien is die waar ze het over had, het algemene publiek, toch wel een stuk belangrijker.
1: Ja, kennelijk. Maar ik...
0: Want jij vindt dat jij bent echt een filmnerd.
1: Nou ja, dat... Ja,
0: heb je zelf al een keer gezegd, volgens mij.
1: Ga je uit.
0: Met een belerend vingertje erbij.
1: Nee, maar, dat is niet waar. Maar bijvoorbeeld ook West Side Story. Dat zijn dingen waar ik echt heel veel over heb gelezen, heb gekeken. Waarvan ik dacht, dat is echt wel een bekende film. Maar kennelijk heeft ook West Side Story uit 2021... de franchise 124 miljoen dollar gekost.
0: Ongelooflijk.
1: Ja, het is echt... Het zijn grote bedragen.
0: Ik vind het enorm, überhaupt enorme bedragen.
1: Ja. Maar bijvoorbeeld weet je ook nog de real life, wat is het, Detective Pikachu film?
0: Nee, even ja, echt, ik heb helemaal geen idee.
1: Nou, die is ook enorm...
0: Detective Pikachu.
1: Ja, dat was een soort CGI Pikachu dat volgens mij Ryan Reynolds ging als een soort met Detective Pikachu op pad om een mysterie op te lossen of zo.
0: En dan vraag je, volgens mij is het een soort witwasschema, volgens mij vraag je dan bijna om de...
1: Ja, het is, dat valt een beetje in het level Sonic the Hedgehog.
0: Waar slaat het op? Ja, tuurlijk ga je dan verlies lopen. Nou, of, ja, maar ik snap het
1: nog steeds trouwens zo leuk, Sonic the Hedgehog. Dat, die film kwam gewoon bijna uit. En toen was iedereen op het internet van, oké, dit is zo lelijk.
0: En hebben ze het toch veranderd?
1: Toen is ze van, oké, we pushen de film wel een paar jaar naar de toekomst. En toen heeft hij alsnog echt geen cent opgehaald, volgens mij.
0: Ja, die oog stond even, echt hele kleine oogjes zo had hij.
1: Ja, dat was doodeng en hij had een menselijk gebit. Dat was ook heel eng.
0: Heerlijk.
1: Nou, in ieder geval, dat was het een beetje.
0: Dat was wel een beetje. Ja. We zijn weer helemaal op de hoogte van de box office bombs, Eva.
1: Ja.
0: Super.
1: Ja. Laat weten of je een film leuk vond die het heel slecht heeft gedaan. Dat je denkt van, huh, hoe kan dat nou? Ik ben benieuwd.
0: Ja, ik ben wel benieuwd. Ja. 06-100-505-38 dus. Goed, we gaan nog even verder met wat plaatjes. En we stuiten straks af, kan ik alvast vertellen, met de knaller. Dat is misschien wel mijn favoriete... Ja, een nummer is het een nummer. Het is een deel van een compositie eigenlijk.
1: Aha.
0: Daar sluiten we mee af. Dus dat laat nog even op zich wachten. Eerst nog even andere muziek van een band die jij ook noemde net. Die jij goed vindt, Eva. Ambrosia.

0: Ik heb nog nooit een sidekick zo hard zien dansen. Eva.
1: Ik vond het echt zo'n leuk liedje.
0: Het is heerlijk. Ik vind het leuk. JJ Kill. Naturally is het album.
1: Goed album heb ik ook thuis de platenkast.
0: Ik ben erg jaloers op. Dat is misschien mijn goede antwoord ook alweer daarvoor.
1: Oh.
0: Zeg Eva, we gaan iets unieks doen. Als voor Vertel. De mensen thuis, het is 16:15. Ja. En normaal sluit ik mijn programma af om 17:00 uiterlijk.
1: Ja.
0: Nou, nu dus niet. Nu gaan we nu alvast afsluiten. Waarom? Nou ja, ja, ik bedoel, ik wil ook natuurlijk mijn eigen favoriete nummer wel even etaleren in zo'n uitzending.
1: Is het jouw favoriete nummer, ja?
0: Nou, momenteel misschien wel hoor. Ik vind het echt fantastisch. Het is van Pink Floyd. En dan denk je al gauw, oh, dat is een lang nummer. Ja, dat klopt. Het is zelfs de helft van een compositie. Shining You Crazy Diamond, part 1 tot en met 5 heb je. Dat is het bekendste, denk ik. En die staat ook hoog in de top 2000 altijd. Ja. Heel mooi.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: En ja, dan heb je een heel album. En aan het einde van het album, Wish You Were Here, komt deel 6 tot en met 9.
1: Ja.
0: En dat is toch van een ander kaliber, vind ik eigenlijk zelfs nog. Dat is eigenlijk nog veel mooier.
1: Dat vind jij nog beter?
0: Eigenlijk wel, ja.
1: Terwijl eigenlijk niemand die rate die echt. Iedereen
0: nee,
1: van,
0: dat is ook met afstand op Spotify qua luistercijfers echt met afstand het minst beluisterde nummer van het hele album.
1: Dat vind ik eigenlijk raar, want zijn er niet mensen die denken van let's give it a try?
0: Ja, maar de andere nummers zijn populairder. Dit is gewoon, ja,
1: ik vind het raar, want het heeft juist die hele Alan Parsons funk.
0: Ontzettend. We gaan er zo recht doorheen. We gaan beginnen met rustig gitaar. Mooi refrein en dan funky. Het wordt heel dramatisch, heel treurig op het laatste. Het is
1: neemt
0: echt
1: je mee
0: een rollercoaster. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer. En geniet deze ruim 12 minuten.

0: Wat er in onze regio gebeurt, wil je meteen weten. Niet morgen. De Haarlem 105-app geeft je een seintje zodra er belangrijk nieuws is. Uit Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. Je luistert live naar de radio, waar je ook bent. En wil je iets kwijt? Dan app je de studio. Zo vanuit de app.
1: Zo vanuit de app.
0: Haarlem 105, nu in je broekzak. Download de app. Gratis voor iPhone en Android.
2: Dit is 105. Het is 11 uur.
3: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Op last van de burgemeester is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober en een Israëlische vlag verbrand. Het is 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 mensen vermoorden. De ministers Jesselgus, Berendsen en Letschert bezochten vanavond een herdenking in een Amsterdamse synagoge. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen Abascal werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. Die kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. De Franse regering komt nog voor het einde van deze maand met verbeteringen voor het onderwijssysteem. Dat beloofde de Franse premier Le Cornu vanavond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum. Onder hen zijn de vermoedelijke 2 inbrekers. Uit het museum in Cagnes-sur-Mer in Zuid-Frankrijk werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Het is niet duidelijk of de andere 2 inmiddels terecht zijn. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. Die panden worden vervolgens gebruikt voor het witwassen en voor drugscriminaliteit. Het weer op steeds meer plaatsen regen. In het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. En dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: is 105. Het is middernacht.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Op last van burgemeester Halsema is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. En ook werd een Israëlische vlag verbrand en liepen demonstranten met een spandoek met de tekst We support Hamas. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 Israëli's vermoorden. In de oorlog die daarop volgde doodde Israël ruim 70.000 mensen in Gaza. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het boegbeeld werd van de woonprotesten. De 87-jarige Marie Carmen woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar ze werd eruit gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten in Spanje. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze er mocht blijven wonen zonder huurverhoging. Afgelopen zaterdag nog gingen 10.000 mensen in Madrid de straat op om betaalbare huisvesting te eisen. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum. Onder hen zijn de vermoedelijke 2 inbrekers. Uit het museum in Zuid-Frankrijk werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Of de andere 2 inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen er al langer voor. En het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema noemt de steunbetuigingen bij de demonstranten op de Dam chockerend en onsmakelijk. Bij het protest werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en waren er teksten als We support Hamas te lezen. Halsema spreekt van verschrikkelijke uitingen, maar zegt ook dat ze niet strafbaar zijn en dat ingrijpen op de Dam daardoor niet mogelijk was. Toen de demonstratie zich later verder de stad in verplaatste, werd deze op last van de burgemeester ontbonden. Populaties van vogels, zoogdieren, reptielen en andere gewervelde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er volgens het WNF ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum in Zuid-Frankrijk. Daar werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Het is niet duidelijk of de andere 2 inmiddels terecht zijn. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. En het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De